0: Twee uur, een heel goeie nacht, VRT Nieuws met Dominique de Preeuw. In de Amerikaanse stad San Diego zijn drie mannen omgekomen bij een schietpartij in een moskee. Volgens de imam van de moskee gaat het om een bewaker en twee medewerkers van een school bij de moskee. De bewaker heeft de ernst van de aanslag nog kunnen beperken, zegt een woordvoerder van de politie.
1: One of the deceased is a security guard that works there. And I think played a pivotal role in assisting from this being much worse.
0: De vermoedelijke daders zijn twee tieners van 17 en 19 jaar oud. Hun lichamen zijn na de aanslag gevonden in een auto in de buurt. Ze hebben volgens de politie zelf een einde gemaakt aan hun leven. De politie gaat uit van een haatmisdrijf. Ook de FBI is betrokken bij het onderzoek. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgelaten. Andriy Yermak zat sinds donderdag vast als verdachte in een groot corruptieschandaal. Volgens de Kiev Independent is daarbij bijna 8 miljoen euro witgewassen. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij zelf spreekt alle beschuldigingen tegen. Om weer vrij te komen betaalde Yermak een borgsom van zo'n 2,7 miljoen euro. Om dat geld bij elkaar te krijgen, zou hij de hulp hebben gekregen van prominente Oekraïners en van het bedrijfsleven. Yermak was jarenlang de rechterhand van president Zelensky en was daarmee een van de machtigste mannen in Oekraïne. Hij stapte in november op na een huiszoeking bij hem thuis. Hij draagt nu een enkelband en mag Oekraïne niet verlaten. De Nederlandse regering gaat gemeenten ondersteunen bij asielopvang. Er komt een nieuwe organisatie, een vliegend team, dat gemeenten zal helpen die bereid zijn om opvangplaatsen te creëren. Gisteravond was er een spoedoverleg van de regering op vraag van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Aanleiding zijn de zware incidenten bij protesten tegen opvanglocaties. Vorige week werd brand gesticht bij een tijdelijke opvanglocatie en werden de hulpdiensten tegengehouden en bekogeld. Na afloop van het spoedoverleg zei minister-president Rob Jette dat de protesten alle perken te buiten gaan. Hij eist dat de relschoppers keihard worden aangepakt. In Kenia zijn vier mensen omgekomen bij protesten tegen de hoge brandstofprijzen. Ook raakten meer dan 30 mensen gewond. De minister van Binnenlandse Zaken noemde de protesten gewelddadig en zei dat politieke actoren ze hadden gekaapt. Volgens verschillende bronnen zijn bijna 350 mensen opgepakt. De minister gaf geen details over hoe de vier dodelijke slachtoffers om het leven kwamen. Volgens lokale media zeggen ooggetuigen dat de politie met scherp schoot op de betogers. Er kan nog een bui vallen vannacht bij minima tussen 0 en 9 graden. Tegen de ochtend hangt er op sommige plaatsen nevel of mist. De dag wordt grijs met geregeld regen of motregen en maxima van 12 graden in het zuiden tot 16 in het centrum en aan zee. Ook woensdag nog bewolkt met neerslag, maar wat zachter dan tot 19 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Een iPhone voor oma of 100 voor je team? Vertrouw op Lab9 en Lab9 Pro.
1: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoop, man.
2: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
3: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
1: Immoscoop, man.
4: VRT Radio BNE Live.

vriendje, mag ik even met je praten? Want het verwart me wat er met ons twee gebeurt. Heb jij dat ook? Gevoel van angst dat je bekruipt?

0: heel goede nacht, VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. De Nederlandse regering richt een speciale organisatie op die gemeenten gaat helpen bij de opvang van asielzoekers. Dat besluit volgt op een spoedoverleg gisteravond tussen de gemeenten en de regering. Dat gebeurde op vraag van de gemeente nadat protesten tegen de komst van asielcentra op verschillende plaatsen uit de hand waren gelopen. Er werd brand gesticht bij een tijdelijke opvanglocatie en hulpdiensten werden gehinderd en bekogeld. Volgens de regering komt er nu een vliegend team dat moet helpen bij meer maatwerk, zei premier Rob Jette na het overleg. Hoe dat team dat moet doen, is nog niet duidelijk. De Amerikaanse president Trump zegt dat er geen aanval komt op Iran. Volgens Trump was een aanval gepland voor vandaag, maar hij blaast die af op verzoek van enkele bondgenoten in de regio. Die zouden gezegd hebben dat de onderhandeling met Iran goed lopen.
1: Because they think that they are getting very close to making a deal, and if we can do that where there's no nuclear weapon going into the hands of Iran, I think, and if they're satisfied, we will be probably satisfied also.
0: Trump zegt dat hij het leger wel de opdracht heeft gegeven om klaar te zijn voor een grootschalige aanval op Iran als de onderhandelingen met dat land tot niets leiden. Volgens Iran toont de boodschap van Trump aan dat hij wanhopig is in zijn pogingen om het Iraanse regime op de knieën te krijgen. Iran zal de VS dwingen zich terug te trekken uit de regio en hun verlies te slikken. Klinkt het strijdvaardig? De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgelaten. Andriy Yermak zat sinds donderdag vast als verdachte in een groot corruptieschandaal. Daarbij zou bijna 8 miljoen euro zijn witgewassen. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij zelf ontkent alle beschuldigingen. Om weer vrij te komen betaalde Yermak een borgsom van zo'n 2,7 miljoen euro. Daarbij zou hij geholpen zijn door prominente Oekraïners en het bedrijfsleven. Yermak was jarenlang de rechterhand van president Zelensky. In november stapte hij op na een huiszoeking bij hem thuis. Hij draagt nu een enkelband en mag Oekraïne niet verlaten. In het tennis spelen 6 Belgen deze week de kwalificaties voor Roland Garros, het tweede Grand Slam toernooi van het jaar, dat zondag start in Parijs. Beide vrouwen wonnen zowel Greet Minne als Sofia Kostoulas hun eerste partij zonder setverlies. En ook David Goffin won zijn eerste match in 2 sets tegen een Chinese speler. Het werd 6-3 en 6-1. Alle spelers moesten 3 kwalificatieronden overleven om zondag de hoofdtabel te halen. David Goffin neemt na dit seizoen afscheid van het tennis. Hij treedt overal voor het laatst aan, dus ook op Roland Garros. Op sommige plaatsen kan er tegen de ochtend nevel of mist hangen. De dag wordt grijs met geregeld regen of motregen en temperaturen tot 16 graden. Ook woensdag nog bewolkt met neerslag, maar wat zachter dan tot 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Heel goeienacht, VRT Nieuws met Dominique de Preeuw. In de Amerikaanse stad San Diego zijn drie mannen omgekomen bij een schietpartij in een moskee. Volgens de imam van de moskee gaat het om een bewaker en twee medewerkers van een school. De bewaker heeft de ernst van de aanslag nog kunnen beperken, zegt een woordvoerder van de politie.
1: One of the deceased is a security guard that works there. And I think played a pivotal role in assisting from this being much worse.
0: De politie heeft de twee daders geïdentificeerd. Het gaat om twee tieners van 17 en 18 jaar oud. Hun lichamen zijn na de aanslag gevonden in een auto in de buurt. Ze hebben volgens de politie zelf een einde gemaakt aan hun leven. De politie gaat uit van een haatmisdrijf. Ook de FBI is betrokken bij het onderzoek. Wie zelf met vragen zit over zelfdoding kan terecht bij de zelfmoordlijn 1813. De Amerikaanse regering wil een fonds oprichten dat klachten moet behandelen van mensen die het slachtoffer zijn geworden van politiek misbruik van het rechtssysteem en dat hen moet vergoeden. Het zou daarbij vooral gaan over bondgenoten van president Donald Trump die zijn onderzocht onder voormalig president Joe Biden. Onder meer deelnemers aan de bestorming van het Capitool in 2021 kunnen een claim indienen bij het fonds voor financiële compensatie. In ruil voor de oprichting van het fonds heeft president Trump ermee ingestemd om zijn zaak tegen de Amerikaanse Belastingdienst te laten vallen en een schikking te treffen. De Democratische Partij heeft veel kritiek op het initiatief en noemt het een smeergeldfonds dat met belastinggeld is betaald. Volgens de Democraten heeft Trump een zwarte kassa opgericht om zijn bondgenoten te belonen. De topman van de Moldavische openbare omroep, Teleradio Moldova, is opgestapt. Dat deed hij na zware kritiek over het lage aantal punten dat de Moldavische jury gaf aan Roemenië tijdens de finale van het Eurovisie Songfestival. Buurland Roemenië kreeg maar 3 punten van de jury. Dat leidde online tot een stortvloed aan kritiek, zowel in Moldavië als in Roemenië. Beide landen hebben nauwe historische en culturele banden. De omroepbaas zegt dat hij het inhoudelijk oneens was met de jury, maar dat hij als eindverantwoordelijke nu opstapt. In Kenia zijn 4 mensen omgekomen bij protesten tegen de hoge brandstofprijzen. Ook raakten meer dan 30 mensen gewond. De minister van Binnenlandse Zaken noemde de protesten gewelddadig en zei dat politieke actoren ze hadden gekaapt. Bijna 350 mensen zijn opgepakt. De minister gaf geen details over hoe de 4 dodelijke slachtoffers om het leven kwamen. Volgens lokale media zeggen ooggetuigen dat de politie met scherp schot op de betogers. En de paus zal volgende maandag op Pinkstermaandag zijn eerste encycliek voorstellen. Die heeft de titel Magnifica Humanitas, dat betekent prachtige menselijkheid. Onderwerp van de encycliek is de opkomst van artificiële intelligentie. Wat er juist zal instaan is nog niet bekend, maar volgens bronnen dicht bij het Vaticaan zal paus Leo het gebruik van AI in oorlogsomstandigheden veroordelen. En zal hij het ook hebben over de rechten van werknemers die door AI onder druk komen. Paus Leo zal er zelf bij zijn als een encycliek maandag wordt voorgesteld en dat is een primeur. Er hangt op sommige plaatsen nevel of mist in de ochtend. Daarna volgt een grijze dag met geregeld regen of motregen. 16 graden is de maximumtemperatuur. Ook morgen is het nog bewolkt met neerslag, maar wat zachter dan, tot 19 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Update jezelf.
1: Op Flanders Technology and Innovation. Kijk op fdifestival.be.
2: Niet moeten besparen op uw gezonde snacks, dat kan tellen.
3: Dat is extra budget voor de fitness. Oh, mijn mango.
2: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
4: VRT Radio BNE Live.

0: 5 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Annelies Houtman. In de Amerikaanse stad San Diego zijn 3 mannen doodgeschoten in een moskee. Het zou gaan om een bewaker en 2 medewerkers van een school. De politie gaat uit van een haatmisdrijf. De bewaker heeft erger kunnen voorkomen, zegt de politie.
1: One of the deceased is a security guard that works there. And I think played a pivotal role in assisting from this being much worse.
0: De lichamen van de 2 vermoedelijke daders, tieners van 17 en 18 jaar oud, zijn na de aanslag gevonden in een auto in de buurt. Waarschijnlijk maakten ze zelf een einde aan hun leven. Wie vragen heeft over zelfdoding, kan terecht bij de zelfmoordlijn 1813. In Nederland krijgen gemeenten ondersteuning bij de organisatie van asielopvang. Een team van experten gaat onder meer helpen met de organisatie van bewonersbijeenkomsten en met het opstellen van veiligheids- en communicatieplannen. Dat is beslist na een spoedoverleg met de regering gisteravond. Aanleiding zijn de zware incidenten en geweld bij protesten tegen opvanglocaties. Vorige week nog werd in de gemeente Loosdrecht brand gesticht bij een tijdelijk asielcentrum en de hulpdiensten werden tegengehouden en bekogeld. Na het spoedoverleg zei minister-president Rob Jetten dat het geweld onaanvaardbaar is en dat de relschoppers hard moeten worden aangepakt. In Congo zijn nu al 105 mensen aan ebola gestorven en er zijn bijna 400 besmettingen. Bij ons roept Buitenlandse Zaken reizigers die naar Congo gaan op om voorzorgsmaatregelen te nemen, zoals grote groepen mensen vermijden. Laurens Liesenborgs van het Instituut voor Tropische Geneeskunde vertrekt naar Congo om deze variant te onderzoeken, want daar valt nog veel over te leren, zegt hij.
2: Congolese gezondheidswerkers en onderzoekers zijn echt grote specialisten in die ziekte. Wij kunnen daar heel veel van hen leren. Het is inderdaad al de 17e uitbraak van ebola in het land. Het is nog maar de 3e uitbraak met deze specifieke variant. En eigenlijk zijn alle vaccins, geneesmiddelen en testen afgestemd op een andere variant.
0: Ondertussen raakte bekend dat ook 1 Amerikaanse arts-missionaris besmet is met het virus. Hij zal een behandeling krijgen in Duitsland. En vannacht is een relatief grote asteroïde langs de aarde gepasseerd. Het stuk ruimtepuin heeft een doorsnede van 35 meter op zijn breedst en passeerde op ongeveer 90.000 kilometer van de aarde. Volgens wetenschappers is dat vlakbij. De asteroïde kon geen satellieten raken, want die zweven veel dichter bij de aarde. De ochtend start met hier en daar nevel of mist. Daarna volgt een grijze dag met geregelde regen of motregen bij maxima tot 16 graden. Morgen nog veel wolken met neerslag, maar al iets zachter. Donderdag en vrijdag droog. Vanaf vrijdag zonnig met maxima tot 26 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Generatie plantrekkers die beeld niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base. Based on you.
1: Tot en met 30 juni bij Yuzu, min 15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: VRT Radio BNE Live.

Te midden in de Vlonders, weggestoken tussen de sperrebossen, ligt er een klein derpje. Verdeeld in alle kleine boerderijkjes, uit hier wat groederen dan het andere, natuurlijk. En op een daarvan, daar woont er een wilde boerendochter. Ze past alleen maar op de venten. En die jongen van haar neefjes, den dien ze hier doet gerne. Maar ze zien nog niet staan. Hij heeft er per dan een liedje van gemokt. Met gielschone woorden. En als dit zelfs voorbij haar deur gaat, en hij ziet er licht nog branden.

Dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheur. Verheur.

Maar ja, wat doe er aan? Zo'n zot geweld, dat valt het zomaar niet stille. En elk jaar, met potten van de boom, begint dat opnieuw. Hun ruwen schieten vier. Ze moeten dat hier stil nemen. Ze wilden ze de wilden. En dan espert dan hier stil. Maar zijn vier, dat is ze gewoon niet te zien. En als de Chavez voorbij de deur gaat en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheur! Verheur!

wolken. En de jorn gaat voorbij. En ze wiert zij 29. En ze kwam ik hier van de messen alleen tussen de velden op een wele. En ik zag er. Dat is nee of dat is nooit, paasje. En ieder tenen. En dan zei wijfeken. Ik zie haar gerne. Ik heb er een liedje van gemaakt.

Hij zal goed geluisterd. En binst, dat ze hem een todder gaf, schettige zij met haar gat.

0: is 6 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Vlaamse jongeren denken vaak erg traditioneel over de rolverdeling tussen mannen en vrouwen. Dat blijkt uit het groot maatschappelijk onderzoek van VRT, de foto van Vlaanderen. Vooral jonge mannen vinden bijvoorbeeld dat ze de kostwinner moeten zijn binnen het gezin. Het huishouden en de opvoeding van de kinderen vinden ze taken voor de vrouw. Maar nog opvallender, 1 op de 6 jongeren vindt dat een man zijn vrouw mag slaan. Dat fenomeen heet manosfeer en wordt verspreid via sociale media, zegt sociologe Cecile Meeuwsen van de KU Leuven.
1: Die online subculturen die ook wel heel vrouwonvriendelijke boodschappen geven. Door dat feminisme zijn wij als man onze dominante positie wat kwijtgespeeld en wij moeten die tussen aanhalingstekens gaan herveroveren ten opzichte van die vrouwen. Dus ja, die vrouwenhaat, die misogynie kan soms wel gepaard gaan met dus ook agressie, dominantie tonen ten opzichte van die vrouwengroepen.
0: In Nederland krijgen gemeenten ondersteuning om de asielopvang te organiseren. Een team van experts gaat onder meer helpen bij bewonersbijeenkomsten en om veiligheids- en communicatieplannen op te stellen. Dat is beslist na een spoedoverleg met de regering gisteravond. De aanleiding zijn zware incidenten en geweld bij protesten tegen opvanglocaties. Vorige week werd in de gemeente Loosdrecht brand gesticht bij een tijdelijk asielcentrum. De hulpdiensten werden tegengehouden en bekogeld. Na het spoedoverleg zei premier Jette dat het geweld onaanvaardbaar is en dat de relschoppers hard aangepakt moeten worden. In de Amerikaanse stad San Diego in Californië zijn 3 mannen doodgeschoten in een moskee. Bij de slachtoffers zouden 2 medewerkers zijn van een school bij die moskee. En een bewaker is ook overleden. Hij heeft kunnen voorkomen dat er nog meer slachtoffers gevallen zijn, zegt de politie.
2: One of the deceased is a security guard that works there and I think played a pivotal role in assisting from this being much worse.
0: De politie gaat uit van een haatmisdrijf. De daders zijn 17 en 18 jaar oud. Ze zijn na de aanslag dood teruggevonden in een auto in de buurt. In Congo zijn nu al 105 mensen aan ebola gestorven en er zijn bijna 400 besmettingen. Buitenlandse Zaken roept mensen die naar Congo gaan op om voorzichtig te zijn en grote groepen mensen te vermijden. Laurens Liesenborgs van het Instituut voor Tropische Geneeskunde vertrekt naar Congo om de huidige ebola-variant te onderzoeken.
3: Congolese gezondheidswerkers en onderzoekers zijn echt grote specialisten in die ziekte. Wij kunnen daar heel veel van hen leren. Het is inderdaad al de 17e uitbraak van ebola in het land. Het is nog maar de 3e uitbraak met deze specifieke variant. En eigenlijk zijn alle vaccins, geneesmiddelen en testen afgestemd op een andere variant.
0: Ondertussen raakt bekend dat ook 1 Amerikaanse arts-missionaris besmet is met het ebola-virus. Hij zal in Duitsland behandeld worden. Het wordt een grijze dag met periode van regen en tot 16 graden. Tegen vanavond kans op buien met onweer, vooral dan in het centrum. Morgen bewolkt met nog wat regen en tot 19 graden. En vanaf donderdag temperaturen boven 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Dankjewel, Sophie.
5: Radio Bene.
4: Goedemorgen, dinsdag 19 mei. De platenlijst oogt veelbelovend en daarmee ga ik met plezier aan de slag voor jou. Van nu tot 9 uur. Welkom.
5: Radio BNE, klaar wakker. Herbert Verhaag.

eerste lipafdruk van de dag kwam niet van mijn partner, want die sliep nog een paar uur geleden, maar van Sixpence None the Richer. En op 8 oktober komt die Amerikaanse band in de Roma in Borgerhout spelen. Het is 6:07.

een vrolijk liedje van de Zweedse Sif Malmqvist. Maar het ging wel over liebeskomma, liefdesverdriet, luddevende. Ja, liefde voor altijd, die bestaat ook volgens Tony Servi.

Tony Servi stond in de jaren 80 en 90 vaak in de Vlaamse hitlijsten met Nederlandstalige nummers. Maar de man heeft ook wel wat Engelstalig werk uitgebracht. Met zijn debuutsingle Free Like a Bird stond hij in 83 in de toenmalige BRT Top 30.

0: Say I'm Your Number One. Daarmee stond Princess in 85 niet op 1 bij ons. Maar het nummer kwam vaak uit je radio. Hè? En nu dus uit de DAB Plus radio of via 14 Max. Smart speaker, digitale televisie, het kan allemaal. Ben je ook al wakker? Altijd fijn om een berichtje van jou te zien verschijnen. Je kan het makkelijk versturen, hè, door de reageerknop te gebruiken op het Radio Benenkanaal van 14 Max. Lig je nog te soezen in je bed? Dat kan ook. Dan marcheert er nu een fanfare binnen in je slaapkamer.
1: Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed? Meesterlijke

Vorig najaar overleden, hè, Joost Nuissel. Naast muzikant en tekstschrijver was hij ook directeur van twee theatergezelschappen. Het theater, dat is de plek waar we de volgende zangeres vaak zien. Amarilis Temmerman.

10cc. Hans Soenen stuurde een foto door van het krieken van de dag met een rode hemel. En hij schreef er het volgende bij. Hopelijk is morgen rood, water in de sloot, avondrood, mooi weer aan boord. Niet van toepassing, want ik moet straks de baan op en heb het liever droog. Afwachten, Hans. De weerman is er om 7:15. Ik wil je al een paar verkeersproblemen meegeven. Op de binnenring rond Brussel een 30 minuten erbij, van Groot Bijgaarde tot Jette. Daar is de linkerrijstrook dicht door een ongeval. En het gaat al langzaam naar Brussel op de E40. Een 15 minuten erbij vanaf Africhem.

Juice Newton, een Amerikaanse zangeres die country muziek mee op de kaart zette. Naast Angel of the Morning ken je van haar ook die andere evergreen, hè? Queen of Hearts. Matthias Verheijen uit Hulst bij Harelbeke is met Radio Bene in de wagen vertrokken naar het woonzorgcentrum Sint Vincentius in Deinze, lees ik hier. Daar doet hij de vroegdienst en het wordt een bijzondere dag, want de burgemeester komt er op bezoek om de derde 100-jarige op de afdeling Magnolia te feliciteren. Jawel, bravo.

0: 9 over half 7 werd het met de Small Faces. Nu vrijdag willen we niet alleen met veel toeters en bellen, maar vooral met heel veel muziek de 75ste verjaardag van Johan Verminnen vieren. Help je ons daarbij?
1: Vrijdag vieren we een muzikale held.
2: Radio BNE Johan Verminnen 75.
1: We maken er samen een groot verjaardagsfeest van met zijn 75 mooiste liedjes.
3: Laat me nu toch niet alleen.
1: Welk nummer staat voor jou op 1?
3: Voel me goed, ik voel me goed.
2: Stem nu op jouw favoriet via het Radio BNE kanaal op VRT Max.
3: In de

0: David, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Herbert.
0: Oh, ik heb iets gezien op mijn iPhone.
1: Wat? Beter
0: een,
1: weer?
0: Een hittegolf volgende week.
1: Een hittegolf,
0: maar het is
1: dat
0: echt,
1: zal wel zijn.
0: Dat is echt 31, 30, 32, kijk gewoon. Dat zal het Amerikaans model zijn.
1: Dat zie ik niet. Ofwel ben je me door de mangel aan het halen, ofwel ben je... Het zal niet op de KMI app
0: maar
1: zijn.
0: Maar kijk zelf, 29, 30, 32 staat er allemaal op voor volgende week.
1: Dat is niet hetgeen dat ik zie op de kaart.
0: Allee, wat staat er op jouw kaarten dan?
1: Maar je bent aan het liegen, hè?
0: Maar nee, het is niet waar. Ik heb zelfs een afbeelding genomen op mijn Facebook gezet. Ik dacht van, wat is dat hier nu?
1: Ik ga eerst zelf eens kijken. Ik geloof het niet.
0: Nee, maar ik weet het. Kijk maar.
1: Wacht, hè.
0: Nu nog ijsblokjes uit de lucht en volgende week in ons glas. Wees dat maar zeker.
1: Ja, ik zie dat helemaal niet.
0: Is het echt? Maar ja, je woont aan zee natuurlijk, hè? Ik in het binnenland.
1: Nee, ben aan het kijken.
0: Ah, ja.
1: Ik zie een keer één dag 28, ja. Maar de rest is het rond 25, hè.
0: Okay.
1: Het is een beetje meer in de trant van wat ik in het laatste nieuws heb gezegd. Een ganse week lang tussen 25 en 7, 28, zoiets. Dat lijkt me al realistischer. Maar we beginnen bij vandaag. En veel wolken vandaag. Ook periode met wat regen. Eerst hier en daar. Ja, dat is eerst lichte regen. Maar dan na de middag komt er wel wat meer regen opzetten. En dan is het op de meeste plaatsen toch wel op zijn minst tijdelijk regenachtig. Of tijdelijk regen. De temperaturen die schommelen rond 16 graden. Aan zee is dat ook 15, 16 met een zwakke tot matige aan zee, matige zuidenwind. Vanavond en vannacht krijgen we temperaturen rond de 12 graden met wisselend tot zwaar bewolkt weer. En ook nog perioden met regen daarbij. Na middernacht vermindert dat wat. Het is niet helemaal droog overal. Morgen krijgen we nog een paar buien, maar dat vermindert ook al. Nog een millimeter of misschien lokaal een beetje meer. Na de middag droger op de meeste plaatsen toch wel. Meer zon. En temperaturen die richting 18, 19, kempen misschien 20 graden gaan. Ja, en dan vanaf donderdag is er geen houden meer aan. Dan is het zon, misschien nog een aantal stapelwolken in het binnenland, maar ook niet heel erg veel. Temperaturen dan rond een graad of 22 graden. En dan 25 vrijdag ook aan zee. Hebben dan die temperaturen omdat de zeebries zou onderdrukt worden. Een zwakke tot matige wind uit het zuidoosten. Het is te zeggen, die zeebries kan er dan bij een zwakke wind wel doorkomen, maar waarschijnlijk pas laat genoeg om het daar eerst ook aan zee naar 3, 24 graden te laten gaan. Beetje hetzelfde verhaal voor zaterdag daar. In het binnenland dan zonnig weer 25, 26 graden, lokaal 7, 28. En zo gaan we verder. Dat is vrijwel zondag, maandag, dinsdag, woensdag, donderdag. Aan zee zit dat vaak rond tussen 18 en 20, 21 graden. Maar daar is er soms wat meer noordoostenwind. Dus vandaar dat de temperatuur niet zo hoog oploopt. Maar even zonnig. Het eerste wat ik zie van terug wat afkoeling. Dan zitten we al helemaal op het eind van de maand. In dat weekend. Het laatste weekend. Of 1 juni. En dan zou het weer richting een... Nou, pakweg ongeveer 20 graden gaan. Met een verhoogde kans wel op neerslag. Maar dat is nog zo ver vooraf. Dus eigenlijk na morgen krijgen we een week droog weer. Mogelijk langer. Met veel zon en zomersweer.
0: Ik heb jou een WhatsAppje gestuurd, hè, ondertussen.
1: Ik dacht al dat jij het was.
0: Ja, maar ja.
1: Maar, ik ga eerst eens kijken.
0: Allee, leugenaar, zeg jij tegen mij. Kom aan. Zie je het?
1: Ja, maar dat is niet de KMI-app.
0: Nee, absoluut niet.
1: Maar die andere trekken op niks.
0: Tot straks, hè.

0: Billy Joe Royal. Nieuws en zicht.
1: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van 119 euro bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
3: Proximus stelt voor... De Business Packs. Wat een verschil. If you got a problem. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? I can help. Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Packs. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
4: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode 30% korting. En alle oogmake-up 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
5: Radio BNE.
6: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: 7 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. De jongere generatie in Vlaanderen denkt opvallend traditioneel over mannen, vrouwen en transpersonen. En in San Diego in de VS vallen 3 doden bij een schietpartij in een moskee. Vlaamse jongeren denken nog vaak erg traditioneel over de rolverdeling tussen mannen en vrouwen. Dat blijkt uit de Foto van Vlaanderen, een groot maatschappelijk onderzoek in opdracht van VRT. Vooral jonge mannen hebben een conservatief denkbeeld, uitleg door Katrien Persman.
1: Het typische rollenpatroon van de man als kostwinner leeft meer dan gemiddeld bij jongeren. En opvallend, 1 op de 6 jongeren vindt dat een man zijn vrouw soms mag slaan.
2: Het is erg om te zeggen dat dat mij niet super hard verbaast. Omdat de meeste jongens denken dat mannen meer macht hebben in een relatie.
3: De laatste tijd heel veel jongeren vinden dat gewoon normaal. Maar ik, in mijn mening, vind dat nooit kunnen.
1: En toch, dat fenomeen van mannelijke dominantie, de manosfeer, bereikt steeds meer jongeren, vooral via sociale media. Volgens sociologe Cécile Meeuwse van de KU Leuven haalt het de normale ontwikkeling van jongens onderuit.
4: Zo wordt het tonen van kwetsbaarheid ontmoedigd. Het wordt ook weinig ruimte gelaten voor empathie tussen mannen, ook naar vrouwen toe. En kan dat wel in de weg staan van het aangaan van warme, gezonde relaties.
1: Jongeren verzetten zich daardoor ook meer dan ouderen tegen een diverse samenleving. 1 op de 3 18 tot 24-jarigen zegt geen transpersoon te willen als vriend of vriendin. Een kwart wil geen homoseksuele vrienden.
0: Minister van Justitie Annelies Verlinde wil de achternaam van cipiers op hun naamplaatje vervangen door een code van 5 cijfers, zodat gevangenen hun identiteit niet kennen. Dat schrijft het Nieuwsblad. De minister wil het gevangenispersoneel zo beter beschermen. Verschillende cipiers werden al geïntimideerd buiten de gevangenis, bijvoorbeeld met foto's van hun familie of hun auto die in brand gestoken wordt. De minister hoopt dat dat minder snel zal gebeuren als gevangenen de achternaam van de cipier niet kennen. De maatregel moet wel nog verder uitgewerkt worden. In de Amerikaanse stad San Diego in Californië zijn 3 mannen doodgeschoten in een moskee. De slachtoffers zijn 2 medewerkers van een school bij die moskee. En een bewaker is ook overleden. Hij heeft kunnen voorkomen dat er nog meer slachtoffers gevallen zijn, zegt de politie.
5: One of the deceased is a security guard that works there. And I think played a pivotal role in assisting from this being much worse.
0: De politie gaat uit van een haatmisdrijf. De daders zijn 17 en 18 jaar oud. Ze zijn na de aanslag dood teruggevonden in een auto in de buurt. In Nederland krijgen gemeenten ondersteuning om de asielopvang te organiseren. Een team van experts gaat onder meer helpen bij bewonersbijeenkomsten en om veiligheids- en communicatieplannen op te stellen. Dat is beslist tijdens een spoedoverleg met de regering gisteravond. De aanleiding zijn zware incidenten en geweld bij protesten tegen opvanglocaties. Vorige week werd in de gemeente Loosdrecht brand gesticht bij een tijdelijk asielcentrum. De hulpdiensten werden toen tegengehouden en bekogeld. Na het spoedoverleg zei premier Jette dat het geweld onaanvaardbaar is en dat de relschoppers hard aangepakt moeten worden. In Congo zijn nu al 118 mensen aan ebola gestorven en er zijn bijna 400 besmettingen met het virus. Buitenlandse Zaken roept mensen die naar Congo gaan op om voorzichtig te zijn en grote groepen mensen te vermijden. Laurens Liesenborgs van het Instituut voor Tropische Geneeskunde vertrekt naar Congo om de huidige ebola-variant te onderzoeken.
6: Congolese gezondheidswerkers en onderzoekers zijn echt grote specialisten in die ziekte. Wij kunnen daar heel veel van hen leren. Het is inderdaad al de 17e uitbraak van ebola in het land. Het is nog maar de 3e uitbraak met deze specifieke variant. En eigenlijk zijn alle vaccins, geneesmiddelen en testen afgestemd op een andere variant.
0: Ondertussen raakte bekend dat ook 1 Amerikaanse arts-missionaris besmet is met het virus. Hij zal in Duitsland behandeld worden. In de Jaroslav-regio, op 200 kilometer van Moskou, zijn er aanvallen geweest met Oekraïnse drones. Er zijn ook 4 drones gesignaleerd op weg naar Moskou, maar Rusland kon die onderscheppen. Ook rond Rostov, in het zuiden van Rusland, zijn er drone-aanvallen geweest. Er is nog niets bekend over schade of slachtoffers. De afgelopen dagen hebben Rusland en Oekraïne elkaar weer intens bestookt met drones, met tientallen doden tot gevolg. Oekraïne gebruikt de laatste tijd ook meer en meer lange afstandsdrones die dus tot diep in Rusland geraken. In Frans-Guyana is een nieuwe satelliet gelanceerd die gaat onderzoeken hoe de zon de aarde beïnvloedt. Ze gaat voor het eerst het magnetisch veld van de aarde gedetailleerd in kaart brengen en kijken hoe het ons beschermt tegen geladen deeltjes die afkomstig zijn van de zon. Het moet ons ook meer leren over zonnestormen en hoe we die beter kunnen voorspellen, zegt ruimtevaartkenner Nancy Vermeulen.
7: Het is belangrijk omdat die zonnewind satellieten kan verstoren, ja, ook onze GPS kan beïnvloeden en ook ja, bij een eventuele zonneuitbarsting elektriciteitsnetten kan beschadigen. Dus ruimteweer is enorm belangrijk en ook natuurlijk de toekomstige missies naar de maan zal astronauten ook kunnen blootstellen aan die straling en dat willen we preciezer kunnen meten.
0: De missie is een samenwerking tussen het Europese ruimtevaartagentschap ESA en China. Het Rubenshuis heeft een zeldzaam werk van schilder Peter Paul Rubens naar Antwerpen kunnen halen. Het is een tekening op papier met op de achterkant een brief. Rubens schreef die in 1607, volledig in het Italiaans, toen hij in Rome werkte als kunstadviseur. Het is heel bijzonder dat het werk vanaf nu in Antwerpen hangt, zegt curator Anne van Kamp.
8: Rubens-tekeningen komen niet meer heel vaak op de markt, dus het is ook heel bijzonder dat we nu een Rubens-tekening voor België, voor Vlaanderen, voor Antwerpen, voor het Rubenshuis hebben kunnen verwerven. Normaal worden die aan buitenlandse musea of buitenlandse privéverzamelaars verkocht, dus het is echt geweldig dat we dat nu voor het Rubenshuis hebben kunnen aankopen.
0: Er is meer dan 100.000 euro voor betaald. Het werk is te zien tijdens de Rubens Experience vlakbij het Rubenshuis dat op dit moment gerenoveerd wordt. En de baas van de openbare omroep in Moldavië heeft ontslag genomen omdat de Moldavische vakjury op het Songfestival weinig punten gaf aan buurland Roemenië. De vakjury gaf maar 3 punten, het publiek de volle 12. Moldavië en Roemenië hebben nauwe historische en culturele banden. De omroepbaas zegt dat hij het niet eens was met de punten van de vakjury, maar dat hij als eindverantwoordelijke nu opstapt. Een grijze dag met periode van regen en tot 16 graden. Tegen vanavond kans op buien met onweer, vooral dan in het centrum. Morgen bewolkt met nog wat regen en tot 19 graden. En vanaf donderdag temperaturen boven 20 graden. Vooraan, 1 op de 6 Vlaamse jongeren vindt dat mannen een vrouw mogen slaan. 1 op de 3 ziet een vriendschap met een transpersoon niet zitten. Het zijn 2 opvallende bevindingen uit de Foto van Vlaanderen, een maatschappelijk onderzoek voor VRT. Alle resultaten staan ook in de app van VRT Nieuws.
9: Bedankt, Sophie. Bijna 7:08 en het valt mee op de weg. Maar 160 kilometer file met een paar uitzonderlijke problemen op de binnenring rond Brussel. Een kwartier vertragen van Dilbeek tot Jette, maar de weg is er vrij. En ook langzaam naar Brussel op de E40, een 30 minuten file vanaf Afligem.
10: Radio Bene. Radio Bene, klaar wakker. Herbert Verhagen.
11: De tijd van je leven.
9: Een mooie dinsdag.

Shocking Blue met een boodschap die werd afgestempeld in Den Haag. Never marry a railroad man. En daarmee spoorde onze klok al richting 6:55. De voorbije weken verscheen er heel veel leesvoer over het Eurovisie Songfestival. En daarin vertelde Sandra Kim dat ze populairder is in Vlaanderen dan in Wallonië. En misschien heeft dat wel te maken met de duetten die ze uitbracht. Hè? Bel me, schrijf me met Luc Steno of deze ballade met Frank Galan.

Sandra Kim en Frank Galan met één van de duetten uit Onvergetelijk, een album uit 1997. Het is 7:15. Vrijdag wordt Danny Christian 70. De zanger van Rosamunde of Wij zijn twee vrienden heeft geen problemen met die leeftijd. 50 worden vond hij veel moeilijker, lees ik vandaag in Primo. Zijn grote droom was om oud te worden met zijn echtgenote Roswitha, maar zij is 5 jaar geleden overleden aan de gevolgen van kanker. En hij heeft het daar nog altijd heel moeilijk mee. Maar zette toch weer de stap naar het podium. En ter gelegenheid van zijn 70ste verjaardag brengt hij later dit jaar een nieuw album uit. Titel: Stel je droom niet uit tot morgen. Dat is een strak plan, Danny. En hiep, hiep, hoera,

0: Sheila en Be Devotion over de activiteit die we nog een paar dagen kunnen uitoefenen. Singing in the rain. Want daarna wordt het weer zingen met de gieter in de hand voor al wie zijn planten wil soigneren buiten. Hoe warm het wordt tijdens de Pinksterdagen, dat vertelt David nog eens rond 7:15.
1: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
2: Oei, wacht, hè.
3: Rustig, Sian.
2: Even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze biedt mee naar de muur, hoor. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar Narnia terug. Hè. Die bedden, die trekken daarop niks.
3: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
1: Prima, prettige avond.
2: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
4: Ja, ja, zeker dat.
5: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee. Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
7: promo koken.
8: Maar eerst een 4 uurtje, hè?
6: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
8: Dat is een kiwinner.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
9: Ik kan niet werken vandaag.
10: Maar hoezo?
9: Sorry, maar het is WK.
11: Scoor nu een TCL 65-inch QD Mini-LED Google TV voor €999. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.

Annie, I'm not your daddy. Die titel had ook het resultaat kunnen zijn van een DNA-test, maar het was een evergreen van Kid Creole and the Coconuts uit de vroege jaren 80.

leven is. Wat dat je er zelf van maakt. Laat alles vallen en kom mee. De bodem is gekraakt. 1, 2, 3,

Shell Waddy Waddy staat nog altijd op veel affiches en dat is al zo van in de jaren 70. Nu vrijdag vieren we op Radio Bene de 75ste verjaardag van Johan Verminne met 75 liedjes uit zijn repertoire. Help jij mee om die lijst samen te stellen? Het kan via het Radio Bene kanaal van VRT Max. Graag daar jouw drie favorieten en zo meteen een vrijblijvende suggestie. Ruim 200 kilometer file ondertussen met deze uitschieters. Langzaam naar Brussel op de E40, 25 minuten erbij vanaf Afligem. Op de binnenring rond Brussel 25 minuten vertragen tussen Dilbeek en Vilvoorde. En er is ook file naar Antwerpen op de E17, ook 25 minuten vanaf Haasdonk.

0: wereld zien. Een recent gesprek van Johan Verminnen met Kim de Brie vind je op het Radio Bene-kanaal van VRT Max. Daarin gaat het onder meer over zijn kankerdiagnose. Gisteren haalde Verminnen Wiltura aan, maar ook Raymond van het Groene Woud kruiste zijn artistieke pad. Dat vertelde hij jaren geleden aan Mark Brilowitz.
1: Door Willy Albumor, mijn eerste leraar om liedjes te maken, die me zei: de zoon van Nico Gomez, dat is nog iemand waar de Gaza moeten mee spelen. Ben ik bij Raymond terechtgekomen. Belangrijke ontmoeting.
2: Wat maakt die man zo groot?
1: Originele. Dus Raymond heeft is ten eerste een echte muzikant. Veel meer muzikant dan ik. En is ten tweede een taaltechnicus. Klanken. Hij maakt goede klanken. Zijn teksten zingen altijd heel goed.

0: opgelet. Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
1: Mijn haren omhoog?
0: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
1: Ah ja, dus mijn factuur?
0: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
2: VRT Radio BNE Live.
3: Ik moest eens weten hoe gelukkig...

0: Dus weet hoe gelukkig ik toch ben.
1: Meneer Raymond, Mike Nazas uit Brugge hunkert naar beter weer, lees ik. Want door die buien fietsen vindt hij maar niks. Ik haal er de weerman bij.
2: En Colruy trakteert.
3: Ja, echt waar? Colruy trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
4: Voorwaarden op colruy.be.
5: Oh, ik snap er niks van.
6: Vind je jouw contract veel te abstract? Wie bel je dan? Je makelaar!
7: Voor vragen en advies kan je altijd rekenen op Je Makelaar, je beste verzekering.
8: KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
9: Want knock, knock.
8: Who's there?
9: Justin.
8: Justin who?
9: Just in time to start investing.
8: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
9: Just in time, dat heb je.
8: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.

0: Rupert Holmes met een cocktail in de titel van het lied. En die buitenbar mag gevuld worden, hè, voor komend weekend. David, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Herbert.
0: Ah, wel ja, het voelt alsof er een wortel voor mijn hoofd hangt. Hè. Zomers weeropkomst, maar niet, ja, nog niet voor meteen.
1: Nee, nee, nog niet voor meteen. Dat is duidelijk. Ah, je mits, verdomme, ze bijt. Zeg. Zeg, een beetje speel met papa. Kom, kom, kom. Is boerenzapjes, hè. Dat is wat te spelen, deze.
0: Zal ik eens later terugbellen?
1: Nee, ze is van het bureau gesprongen in. Maar dat is zo, dat is typisch, hè. Dat beestje spinnen en doen en tevreden zijn. En dan opeens zo'n klein beetje in vinger, dat wil zeggen van ik wil spelen, en dan verwacht ze ja, dat ik met mijn hand wat sterker beweeg, of haar zo'n keer goed erover wrijf, dat ze, en dan is ze gelanceerd, hè, maar ze is nu weg. Dus die kunnen we weer naar het weerbericht over. Okay. Ah, ze is hier terug. Ben je terug, beest? Hè? Mag kalm zijn, hè? Zet niet in, niet bijten. Dus ja, af en toe dus periode met regen die momenteel binnenkomen. Ja, ze heeft het in haar vel, hoor. Ik ga haar proberen te negeren. En ja, dus in de loop van de namiddag komt er wel wat meer regen. Voor de middag is het hier en daar een beetje regen. Na de middag is het echte regen op meerdere plaatsen, dan vrijwel overal. Niet de ganse namiddag door. Het is in periodes. Veel bewolking ook. En temperaturen die schommelen rond een 15, 16 graden. Op de meeste plaatsen is dat zo met een zwakke tot matige zuidenwind. En aan zee is dat een windkracht 3 tot 4, dus zeker matig. Vanavond en vannacht wisselen wolken en opklaringen af. Er is nog ruimte voor een bui of regen, zeker voor middernacht of voor 2 uur. Daarna, loop van de nacht, vermindert dat wel. Komen er ook iets meer opklaringen. En morgen krijgen we dan zonnige perioden die afwisselen met wolkenvelden. Er is nog ruimte voor een aantal buien. De hoeveelheid neerslag vermindert al wat, maar nog niet volledig. En hoe meer dat we in de loop van de namiddag zijn, omdat de dag vordert, hoe minder neerslag er valt en hoe meer de zon erdoor komt. Wat wel zo is, dat is ja, dat er toch wel wat windstoten zijn. 50, aan de kust eventueel 55 kilometer per uur. Dat is een wind die meestal uit het zuidwesten waait. Zelfs vandaag zie ik dat het al zou kunnen richting 50 kilometer per uur gaan. En dat is een vrij krachtige wind tijdelijk aan de kust. Wat niet alle weercomputers geven trouwens. Maar vanaf donderdag rustig weer, zonnig weer, droog. En dan zijn we vertrokken voor een week met zomers weer en met temperaturen die dan overdag tussen 25 en 7, 28 graden liggen op sommige plaatsen. Ik denk aan de Kempen, maar ook in het centrum van het land. Aan zee ook, 3, 24 graden vrijdag. Zaterdag zitten we ook in die buurt, misschien een graadje frisser. En dan met een iets meer wind uit het noordoosten schommelt dat aan zeer rond 20 graden, maar uiteraard met evenveel zon als landinwaarts. Mm-hmm. Het eerste signaal dat ik zie van een afkoeling is het laatste weekend van mei en 1 juni. Dan gaat dat stilletjes aan terugvallen op een 20 graden ongeveer, met een verhoogde kans dan op regen of onweersbui. Dat zien we later nog wel. Maar bon, de zomer staat voor de deur en dat voor een week. En ja, dat zal voor veel mensen wel aangenaam zijn. Het is natuurlijk wel een beetje ironisch dat het dan een beetje in de blokperiode begint, of dat sommige studenten al stilaan zich voorbereiden op de examens. Maar goed, het zal niet anders zijn.
0: Maar dat was bij mij altijd zo.
1: Ja, bij mij ook, ja. Maar allez, zolang dat geen, het zijn nog schappelijke temperaturen, hè, zolang dat geen 30 plus is of zo, valt dat op dat vlak ook nog wel mee.
0: Dat is waar. Verzorg maar je vinger, hè. Goed ontsmetten en zo, na die beet.
1: Ja, maar ze bijt niet hard, hè. Dat is een speelse beet. Dus ja, wat, ik heb wat meer last met mijn stem. Je hoort het misschien een lichte verkouden, maar ook dat verdwijnt.
0: Swanier je maar. Tot morgen, hè.
1: Ja, ja. Voilà, tot morgen. Bye.

Boys hier op Radio Bene. Rita Dutry uit Ledegem schrijft het volgende. Goedemorgen allemaal. Straks vertrekken we op Bedevaart met de gebruikers, de deelnemers van het dagcentrum naar Dadizelen. Hopelijk blijft het droog. Oh, Rita, ik vrees ervoor. Hè. Neem toch maar zeker die regenjas mee.

0: Hey, viva la vida, leven het leven. En zo klinkt het ook bij Lucrijs van de Kerkhoven. Zij heeft op dit moment zicht op een staalblauwe hemel in Benidorm. Fijne vakantie daar.
1: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
2: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
3: Wel, meneer, 5317.
2: Ja, maar mijn naam is...
3: Ja, 5317, ik weet het.
2: Oké. Okay.
1: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
4: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
1: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
5: Niet moeten besparen op uw gezonde snacks, dat kan tellen.
6: Dat is extra budget voor de fitness. Oh, mijn mango.
5: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
7: Radio BNE.
8: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je...

0: 8 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. De jongere generatie in Vlaanderen denkt opvallend traditioneel over mannen, vrouwen en transpersonen, soms zelfs discriminerend. En in San Diego in de VS vallen 3 doden bij een schietpartij in een moskee. Nogal wat Vlaamse jongeren denken erg traditioneel over de rolverdeling tussen mannen en vrouwen. Dat blijkt uit de Foto van Vlaanderen, een groot maatschappelijk onderzoek in opdracht van VRT. Bij jonge mannen zien de onderzoekers soms ronduit extreme en discriminerende denkbeelden. Uitleg door Katrien Persman.
1: Het typische rollenpatroon van de man als kostwinner leeft meer dan gemiddeld bij jongeren. En opvallend, 1 op de 6 jongeren vindt dat een man zijn vrouw soms mag slaan.
2: Het is erg om te zeggen dat dat mij niet super hard verbaast. Omdat de meeste jongens denken dat mannen meer macht hebben in een relatie.
3: De laatste tijd heel veel jongeren vinden dat gewoon normaal. Maar ik, in mijn mening, vind ik dat nooit kunnen.
1: En toch, dat fenomeen van mannelijke dominantie, de manosfeer, bereikt steeds meer jongeren, vooral via sociale media. Volgens sociologe Cécile Meeuwse van de KU Leuven haalt het de normale ontwikkeling van jongens onderuit.
4: Zo wordt het tonen van kwetsbaarheid ontmoedigd. Het wordt ook weinig ruimte gelaten voor empathie tussen mannen, ook naar vrouwen toe. En kan dat wel in de weg staan van het aangaan van warme, gezonde relaties.
1: Jongeren verzetten zich daardoor ook meer dan ouderen tegen een diverse samenleving. 1 op de 3 18 tot 24-jarigen zegt geen transpersoon te willen als vriend of vriendin. Een kwart wil geen homoseksuele vrienden.
0: Cipiers zullen binnenkort mogelijk niet meer met hun voor- en familienaam op hun naamkaartje rondlopen in de gevangenis. In de plaats komt er een badge met hun voornaam en daarbij een code. Dat schrijft het Nieuwsblad. Federaal minister van Justitie Annelies Verlinde wil de maatregel invoeren omdat er meer en meer incidenten zijn waarbij cipiers buiten de gevangenis geïntimideerd of aangevallen worden.
5: Dat heeft te maken met die zware misdaden waarbij de georganiseerde criminaliteit ook probeert om die activiteiten verder te zetten vanuit de gevangenissen. En daarom is het nodig om die cipiers te beschermen, zeker omdat dat medewerkers zijn in cruciale veiligheidsberoepen en dat we die te allen tijden moeten beschermen tegen vreselijke vormen van intimidatie.
0: In Nederland krijgen gemeenten ondersteuning om de asielopvang te organiseren. De aanleiding zijn zware incidenten en geweld bij protesten tegen opvanglocaties. Vorige week werd nog brand gesticht bij een tijdelijk asielcentrum. Gemeenten die bereid zijn om asielzoekers op te vangen zullen hulp krijgen van expertenteams, zegt premier Rob Jette.
6: Er zijn met name wat kleinere gemeentes die aangeven wij willen echt wel onze verantwoordelijkheid pakken. Maar wij hebben niet de capaciteit of de experts om dan goed te kijken waar zou dan een asielopvanglocatie kunnen komen.
0: In de Amerikaanse stad San Diego in Californië zijn 3 mannen doodgeschoten in een moskee. De slachtoffers zijn 2 medewerkers van een school bij die moskee. En een bewaker is ook overleden. Hij heeft kunnen voorkomen dat er nog meer slachtoffers gevallen zijn, zegt de politie.
7: One of the deceased is a security guard that works there and I think played a pivotal role in assisting from this being much worse.
0: De politie gaat uit van een haatmisdrijf. De daders zijn 17 en 18 jaar oud. Ze zijn na de aanslag dood teruggevonden in een auto in de buurt. In Congo zijn nu al 118 mensen aan ebola gestorven en er zijn bijna 400 besmettingen. Buitenlandse Zaken roept mensen die naar Congo gaan op om voorzichtig te zijn en drukke plaatsen te vermijden. Laurens Liesenborgs van het Instituut voor Tropische Geneeskunde denkt dat het virus zich niet naar andere continenten zal verspreiden, maar in de regio wel zware gevolgen zal hebben.
8: Dit gaat groter worden, maar in de regio. En voor de regio is dit onrustwekkend en een heel groot probleem. Tegelijkertijd weten we dat ebola-virussen eigenlijk geen voet aan wal krijgen in Europa. Er zijn 17 uitbraken in Congo geweest, meer elders in de wereld. Eigenlijk nooit heeft dat virus kunnen circuleren in Europa.
0: Oekraïne heeft Rusland vannacht opnieuw aangevallen met drones in de Jaroslav-regio op 200 kilometer van Moskou. Er zijn ook 4 drones gesignaleerd op weg naar Moskou, maar Rusland kon die onderscheppen. Ook rond Rostov in het zuiden van Rusland zijn er drone-aanvallen geweest. Er is nog niets bekend over schade of slachtoffers. De afgelopen dagen hebben Rusland en Oekraïne elkaar weer intens bestookt met drones met tientallen doden tot gevolg. Oekraïne gebruikt de laatste tijd ook meer en meer lange afstandsdrones die dus tot diep in Rusland geraken.
9: In Frans-Guyana is er een nieuwe satelliet gelanceerd die gaat onderzoeken hoe de zon de aarde beïnvloedt. De satelliet gaat voor het eerst het magnetisch veld van de aarde gedetailleerd in kaart brengen en kijken hoe het ons beschermt tegen geladen deeltjes die afkomstig zijn van de zon. Het moet ons ook meer leren over zonnestormen en hoe we die beter kunnen voorspellen. Het Europese ruimtevaartagentschap ESA gaat voor de missie samenwerken met China, zegt ruimtevaartkenner Nancy Vermeulen.
10: Het is zo dat China een belangrijke ruimtespeler wordt. En het strategisch ook belangrijk is voor Europa om aanknopingspunten te vinden bij China. En het is logisch natuurlijk dat Europa aansluiting zoekt bij specifieke expertisecentra zoals deze van China.
9: Het Rubenshuis heeft een zeldzaam werk van schilder Peter Paul Rubens naar Antwerpen kunnen halen. Het is een tekening op papier met op de achterkant een brief. Rubens schreef die in 1607 volledig in het Italiaans toen hij in Rome werkte als kunstadviseur. Het is heel bijzonder dat het werk vanaf nu in Antwerpen hangt, zegt curator Anne van Kamp.
11: Rubens-tekeningen komen niet meer heel vaak op de markt, dus het is ook heel bijzonder dat we nu een Rubens-tekening voor België, voor Vlaanderen, voor Antwerpen, voor het Rubenshuis hebben kunnen verwerven. Normaal worden die aan buitenlandse musea of buitenlandse privéverzamelaars verkocht, dus het is echt geweldig dat we dat nu voor het Rubenshuis hebben kunnen aankopen.
9: Er is meer dan 100.000 euro voor betaald. Het werk is te zien tijdens de Rubens Experience vlakbij het Rubenshuis dat op dit moment gerenoveerd wordt. De baas van de openbare omroep in Moldavië heeft ontslag genomen omdat de Moldavische vakjury op het Songfestival weinig punten gaf aan buurland Roemenië. De vakjury gaf maar 3 punten, het publiek de volle 12. Moldavië en Roemenië hebben nauwe historische en culturele banden. De omroepbaas zegt dat hij het niet eens was met de punten van de vakjury, maar dat hij als eindverantwoordelijke nu opstapt. Een grijze dag met periode van regen en tot 16 graden. Tegen vanavond kans op buien met onweer, vooral dan in het centrum van het land. Morgen bewolkt met nog wat regen en tot 19 graden. En vanaf donderdag temperaturen boven 20 graden. Vooraan, 1 op de 6 Vlaamse jongeren vindt dat mannen een vrouw mogen slaan. 1 op de 3 ziet een vriendschap met een transpersoon niet zitten. Het zijn 2 opvallende bevindingen uit de Foto van Vlaanderen, een maatschappelijk onderzoek voor VRT. Alle resultaten staan ook in de app van VRT Nieuws.
12: Dankjewel, Sophie. 7 over 8 is het. 270 kilometer file met deze grotere problemen. Langzaam naar Brussel op de E40. 25 minuten erbij vanaf Afliegem tot aan de eerste verkeerslichten in Brussel. Op de binnenring rond Brussel 35 minuten vertragen tussen Groot-Bijngaarde en Vilvoorde. Op de kleine ring richting Zuid is dat 20 minuten van Koekelberg tot Kunstwet. Er is file naar Antwerpen op de E17. 25 minuten vanaf Haasdonk. En op de E34 20 minuten vanaf Waaslandhaven Oost. Op de E17 van Dendermonde naar Willebroek sta je bij Baasrode een half uur in de file. Dat komt door werken.
13: Radio Bene.
14: Radio Bene, klaarwakker.
13: Herbert Verhagen.
15: De tijd van je leven. Na, na, na, na.
12: Goedemorgen.

Luc Steno en dat weekendhotel in de Duinen aan Zee zou wel eens volgeboekt kunnen zijn komend weekend. Want ook daar aan zee wordt het mooi, warm en zonnig. Net wakker en onze weerman gemist. Vanaf donderdag slaat het dus om en kan die verwarming uit.

Bobby V, bijna 7:15. Lukt dat hier een beetje om klaar wakker te worden? Ja? Fantastisch. In Dag Allemaal blikt Marijn de Valk terug op het ongeval met zijn Harley Davidson. 30 jaar geleden vloog hij hiermee tegen een prikkeldraad en daardoor brak zijn strottenhoofd. Het was niemand minder dan Wil Tura die hem naar een specialist in stemproblemen doorstuurde. En die stelde vast dat zijn strottenhoofd was verschoven en zei dat hij wellicht nooit meer zou kunnen zingen. Uiteindelijk was het een orkestleider die hem de raad gaf om Mambo No. 5 van Lou Bega te oefenen. En daardoor kwamen de stembanden van Marijn de Valk weer in beweging. Straf, hè?

uit Tijd voor mij, de nieuwe soloplaat van Klaas. Op zijn YouTube-kanaal staan de beelden van het releaseconcert in Gent. En je zal me gelijk geven, hij staat er in zijn eentje als doe-het-zelver. Met een gitaar, een mondharmonica en zijn stem.

0: De Dolly Dots ken je, die van Love ook. Wel, dit waren de dames van Babe. In 1979 samengesteld door Peter Koelewijn. Een meidenpopband, zoals ze het daar benoemen. Het is 8:50. Als je voor je drie favoriete nummers van Johan Verminne kiest op het Radio Benekanaal van VRT Max, laat dan eens weten welke liedjes je daar zeker in wil. Want dat kan dan weer anderen inspireren om er ook voor te stemmen.
1: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €3,99. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
2: Liantis. Zeg, kan ik nu ook zo...
3: Flexijobbers aannemen?
2: Ja.
3: Natuurlijk.
4: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.

Een evergreen van Matthew Wilder. Vanmiddag tussen 12 en 1 zijn het de medewerkers van Letterhouten Feest die een uur lang de plaat kiezen. Ik heb al eens gespiekt. Purple Rain van Prince, Read Petit van Jackie Wilson, Deep van Get Ready, Ik schreeuw het van de daken van Toast. Veel afwisseling dus en zeer ontspannend om naar te luisteren tijdens je lunch. Radio BNE, u vraagt, wij draaien dus van maandag tot en met vrijdag. En je kan je ook met jouw vereniging inschrijven via het Radio BNE-kanaal van VRT Max. Waarom niet?

Wat een match, Paul Michiels en Natalia. 270 kilometer aan file zie ik en deze vallen op. Langzaam naar Brussel op de E40, 20 minuten erbij vanaf Afrigem. En op de E429 is dat ook 20 minuten bij Halle. Op de binnenring rond Brussel 40 minuten vertragen tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Op de kleine ring richting Zuid een half uur erbij van Koekelberg tot Kunstwet. File naar Antwerpen op de E17, 25 minuten vanaf Haasdonk. Op de Kempische Steenweg richting Hasselt sta je bij Zonhoven een kwartier in de file door een ongeval. Op de E313 van Hasselt naar Luik doorwerken 20 minuten erbij bij Lierre. Dat is net voor de aansluiting met de E40. En op de E25 in Luik zijn er problemen door een ongeval bij de Quaante-tunnel. Er staat daar een half uur file.

0: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
1: Vlaanderen, de toekomst is hier.
2: Update beschikbaar.
1: Aan alle techleken en techlovers. Aan zij die straffe innovaties bewonderen en zij die er straks bedenken. Update jezelf op het Flanders Technology and Innovation Festival.
2: Update voltooid.
1: Ontdek het hele programma en bestel je tickets op fdifestival.be.
3: VRT Radio BNE Live.

0: Milli Vanilli. Eerlijk, ik vind het zelf heel moeilijk om te zeggen welk liedje van Verminnen ik het allermooiste vind. Een vriend zien huilen kan ik niet bijvoorbeeld. Is heel straf gedaan op een melodie van Jacques Brel. Maar zingen tot morgen vroeg mag ook hoog eindigen vrijdag. Aan jou de keuze. Stem maar op het Radio Benenkanaal van VRT Max. En vrijdag voluit genieten van het resultaat.
1: Vrijdag vieren we een muzikale held.
2: Radio Bene, Johan Verminnen, 75.
1: We maken er samen een groot verjaardagsfeest van met zijn 75 mooiste liedjes.
3: Laat me nu toch niet alleen.
1: Welk nummer staat voor jou op 1?
3: Ik voel me goed, ik voel me goed.
2: Stem nu op jouw favoriet via het Radio Bene-kanaal op VRT Max.
3: In de Rue
1: en luister vrijdag vanaf 10 uur op Radio Bene.
4: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
5: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat, die je echt moet hebben. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je 15 keer je verhaal laten doen.
8: Ja, bedankt voor het wachten. Zou je nog eens kunnen uitleggen waarover het gaat? Mijn collega heeft dat niet genoteerd.
7: Doen we niet. Een Argenta-medewerker die jouw verhaal kent?
9: Amai, chef. Wat een verhaal. Ik ga direct voor u aan de slag, hè.
7: Doen we wel. Argenta.
10: Zo simpel kan het zijn.
11: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
12: Oh, zoveel video.
11: Vaak heel leuk, maar soms iets te leuk.
12: Te veel video's!
11: Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt.
12: Ah.
11: Proximus. Think possible.

Yo Valli zong Dean Martin. Artiesten van bij ons combineren met de strafste evergreens van wereldsterren. Ha, we doen niks liever, hè, hier bij Radio BNE. We zijn er dag en nacht voor jou op DAB+, VRT Max, Smart Speaker en digitale televisie. En straks om 10 uur is Katrien van Doorne er al met Gewoon Genieten.

0: James en Bobby Purifying. Het is 9:11.
1: Radio Bene, klaar wakker.
2: Album van de week.
0: Dagdromer van Maxime. Daaruit krijg je elke ochtend een song. En vandaag is het een duet met Emma Heesters. Dat we voor het eerst in september 23 te horen kregen. En het bleef maandenlang plakken in de hitlijst. Dat hadden wij moeten zijn.
1: Radio Bene, klaar wakker.
2: Album van de week.

Fortunes. En het is gebeurd bij Linda Grimont-Preel Brugge, zie ik. Ze stemde voor deze favoriete van Verminnen. Rue des Bouchers, laat me nu toch niet alleen en ik voel me goed. Mooie keuze. Fijne dag, hè, met Radio BNE. Tot morgen.

0: Opgelet, Luminus heeft een strafaanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
1: Mijn haren omhoog?
0: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
1: Ah ja, dus mijn factuur?
0: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
2: Ik kan niet werken vandaag.
3: Maar, hoezo?
2: Sorry, maar het is WK.
4: Score nu een Samsung extra energiezuinige wasmachine voor €549. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
5: En Colruyt trakteert.
6: Ja, echt waar? Colruyt trakteert op €10 korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van €10. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf €100.
7: Voorwaarden op colruyt.be.
8: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van €119 bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
9: Hello. Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
1: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
10: In Moskou!
11: Nee, in Moskou, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Met al dat stof hier.
10: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
9: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen die Moskoopman?
1: Och, jongens.
9: Dat is wel een held, hè.
12: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
13: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht. Met...

0: Tacos maken in Mexico.
1: Win for life.
2: Win for life.
1: Win tot 5000 euro elke maand.
2: Elke maand, elke maand, elke maand.
1: Je leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel.
3: Radio BNE.
4: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: 9 uur 14 nieuws met Shema Saisai. 1 op de 6 jongeren vindt dat een man zijn vrouw in bepaalde situaties mag slaan. Dat blijkt uit het groot onderzoek van VRT, de Foto van Vlaanderen. Het huishouden en de zorg voor de kinderen vinden ze eerder een taak van de vrouw, terwijl 1 op de 8 jongeren vindt dat de man meer te zeggen moet hebben in het gezin.
1: Ik heb dat aangeleerd van kleins af aan, van cultuur, van thuis uit.
2: Ik vind dat een vrouw even ambitieus mag zijn en zelfstandig kan zijn en zelf haar boterham mag verdienen.
3: Ik vind wel een man meer moet zorgen voor de vrouw. Een man verdient meestal wel meer geld. Dat hij eigenlijk zijn vrouw een beetje onderhoudt. Maar als een vrouw zelf een carrière wil maken, dan is dat zeker oké.
4: Gewoon Ico, iedereen hetzelfde.
1: Ze hebben allebei evenveel te zeggen, maar op verschillende vlakken.
0: Het fenomeen heet manosfeer of mannelijke dominantie en wordt bij jongeren steeds meer verspreid via sociale media. Die hebben het ook moeilijk met diversiteit, meer dan oudere mensen. 1 op de 3 18 tot 24-jarigen wil geen transpersoon als vriend of vriendin en 1/4 wil geen homoseksuele vrienden. Minister van Justitie Verlinde wil de achternaam van cipiers op hun naamplaatje weghalen, zodat gevangenen niet kunnen weten wie ze precies zijn. Zo kan het gevangenispersoneel beter beschermd worden, want verschillende cipiers werden al geïntimideerd of aangevallen buiten de gevangenis. Nu staat de volledige naam van de cipiers op hun naamplaatje, maar de achternaam zou dan vervangen worden door cijfers. Voor de Socialisten de Vakbond is het een belangrijke eerste stap, maar er is toch wel meer nodig, zegt Robbie de Kaai.
5: Die zich fout gedragen wanneer er een rapport wordt opgesteld, dan moet ik dat ondertekenen als Robbie de Kaai en niet als Robbie 78965. En de gedetineerden hebben bijvoorbeeld ook recht op openbaarheid van bestuur. En op die manier kunnen zij ook opnieuw die informatie krijgen die we eigenlijk liever niet in hun handen zien terechtkomen.
0: In Nederland krijgen gemeenten hulp bij de organisatie van asielopvang. Een team van experten gaat onder meer helpen met bewonersbijeenkomsten en met het maken van veiligheids- en communicatieplannen. Dat is beslist op een spoedoverleg met de regering dat er is gekomen na zware incidenten en geweld bij protesten tegen asielcentra. Vorige week nog werd er brand gesticht bij een tijdelijk asielcentrum en de hulpdiensten werden dan ook tegengehouden en bekogeld. De Nederlandse minister-president Rob Jette zegt dat het geweld onaanvaardbaar is en dat de relschoppers hard moeten aangepakt worden. De Europese ruimtevaartorganisatie heeft een nieuwe satelliet gelanceerd die gaat onderzoeken hoe de zon de aarde beïnvloedt. Het moet ons ook meer leren over zonnestormen en hoe we die beter kunnen voorspellen, zegt ruimtevaartkenner Nancy Vermeulen.
6: Het is belangrijk omdat die zonnewind satellieten kan verstoren, ook onze GPS kan beïnvloeden. En ook ja, bij een eventuele zonneuitbarsting elektriciteitsnetten kan beschadigen. Dus ruimteweer is enorm belangrijk. En ook natuurlijk toekomstige missies naar de maan zal astronauten ook kunnen blootstellen aan die straling. En dat willen we preciezer kunnen meten.
0: De missie is een samenwerking tussen het Europese Ruimtevaartagentschap en China. Vandaag is het bewolkt met vaak regen en tot 16 graden. Ook morgen veel wolken met nog wat regen en tot 19 graden. Vanaf donderdag droog en zonnig en temperaturen boven de 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
7: Dankjewel.

twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen, als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde, want...

0: Niemand heeft meer sterretjes hersteld en autoruiten vervangen dan Carglass. Geen toeval dus dat wij een echte levenslange garantie geven. Barst de herstelde inslag toch verder, dan krijg je gratis een nieuwe voorruit. Ja, je hoort het goed. Helemaal gratis.
1: Maak nu een afspraak op carglass.be.
2: Generatie plantrekkers die echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Pace, based on you.
3: Tot en met 30 juni bij Yuzu, min 15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
5: Promo koken.
6: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
4: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
6: Dat is een kiwinner.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.

of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

moest ik weten, maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en begroeten.

Ik ben gelukkig niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit en geen

blijf ik nog jou zien. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

0: Maar als er een probleem is?
1: Takenhill.
2: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze business packs. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
3: K-Trade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
4: Want knock, knock.
3: Who's there?
5: Justin.
3: Justin who?
5: Justin, time to start investing.
3: Nice, Justin. Want K-Trade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
5: Just in time, Adam.
3: K-Trade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.

0: tijd van je leven. Radio
1: I give you ice cream cones.

0: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
2: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt... Ontdek onze vier nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days. En krijg tot wel €4000 directe korting.
3: Het is Toyota.
2: Info en voorwaarden op toyota.be.
4: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue hotels met extra korting. Boek nu bij TUI.
5: Radio BNE.
6: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: Goedemorgen, het is 10:14 nieuws met Shema Saisai. 1 op de 6 Vlaamse jongeren vindt dat een man zijn vrouw in bepaalde situaties mag slaan. Dat blijkt uit het groot onderzoek van VRT, de Foto van Vlaanderen. Het huishouden en de zorg voor de kinderen vinden ze eerder een taak van de vrouw, terwijl 1 op de 8 jongeren vindt dat de man meer te zeggen moet hebben in het gezin. En ze zijn ook conservatiever dan oudere mensen op vlak van genderdiversiteit. Zo wil 1 op de 3 18 tot 24-jarigen geen transpersoon als vriend of vriendin en 1/4 wil geen homoseksuele vrienden. Het fenomeen heet manosfeer of mannelijke dominantie en wordt bij jongeren steeds meer verspreid via sociale media. Koen den Donker van Move Men werkt rond gendergelijkheid en zegt dat het niet eenvoudig is om dat aan te pakken.
1: We vechten hier tegen een soort oorlogsmachine. Die boodschap die in een manosfeer circuleert, die is overal. Omdat daar ook een economisch model, verdienmodel achter zit. Dus daar zit heel veel geld achter. Die mannen die die boodschappen verkondigen, die doen dat niet voor die jonge mannen. Hè. Die doen dat voor eigen belang. En het algoritme zorgt er ook voor hoe extremer de content, hoe sneller het algoritme daar naartoe gaat. Dus natuurlijk helpt het algoritme ons niet om die boodschappen een beetje te counteren of tegen te gaan. Maar we moeten dat wel blijven doen.
0: In een loods in Halle in Vlaams-Brabant zijn 1000 flessen lachgas gestolen. De flessen waren door de politie in beslag genomen toen die een bende had opgerold die op verschillende plaatsen in ons land lachgas verkocht. De loods was verzegeld, maar nu zijn de flessen dus toch verdwenen. Het parket onderzoekt de zaak. De familie van een Belgische man die overleed bij een vliegtuigcrash wil niet dat het onderzoek stopgezet wordt. Het vliegtuig van Egypt Air stortte precies 10 jaar geleden neer in de Middellandse Zee. Het was een vlucht van Parijs naar Cairo. Er waren 66 mensen aan boord, onder wie de man uit Sint-Laurens in Oost-Vlaanderen. Maar er is nog altijd veel onduidelijkheid over de oorzaak van de crash. En toch wil Frankrijk de zaak afsluiten. De zoon van het Belgisch slachtoffer vindt het onaanvaardbaar dat Egypt Air niet meer vervolgd zal worden.
2: Het is cruciaal dat die zaak niet geseponeerd wordt, omdat het onderzoek wel degelijk ertoe wijst dat er bepaalde procedures niet gevolgd zijn, dat er ook mechanische fouten waren aan het vliegtuig. En mocht de zaak nu geseponeerd worden, dan wordt Egyptair buiten vervolg gesteld en moeten zij zich eigenlijk niet verantwoorden voor de fouten die zijn gemaakt, waardoor dat ze ook hun procedures naar de toekomst toe niet zullen aanpassen, omdat ze zogezegd geen schuld zouden treffen.
0: Het weer is bewolkt met vaak regen en tot 16 graden. Ook morgen nog hetzelfde weer en tot 19 graden. Vanaf donderdag wordt het wel droog en zonnig en halen we temperaturen boven de 20 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Dankjewel, Shema. 106 kilometer file op de binnenring rond Brussel. 1/4 vertragen tussen Grot-Bijgaarde en Vilvoorde en op de buitenring 10 minuten van Groenendaal tot Waterloo. Op de kleine ring richting Zuid 20 minuten van Koekelberg tot Kunstwet. En de files naar Antwerpen op de E17 1/4 van voor Kruibeke. En op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je 1/4 van Sint-Anna-Linkeroever tot Deurne. Richting Gent 10 minuten aanschuiven van Antwerpen Noord tot Borgerhout.
4: Radio Bene.
3: 1 op de 6 jonge mannen vindt het oké om een vrouw te slaan. Wij gaan er hier ook een lap op geven, maar dan op een heel andere manier liefst. Goedemorgen.
5: Radio Bene, gewoon genieten.
4: Catherine van Doornen.

Je weet wat ze zeggen, hè? Waar de mond van vol is, loopt het hart van over. Sailor met Girls, Girls, Girls. Ik weet niet hoe het nieuws bij jou binnenkwam, maar ik verslikte mij vanmorgen in mijn koffie. Wat is dat, zeg? Dat nieuws over die mannen die vrouwen slaan, die dat oké vinden? Hoe zit dat nu in elkaar? Wel, VRT maakte de jaarlijkse foto van Vlaanderen. Dat is een onderzoek dat een zicht geeft op wat de Vlaming bezighoudt, met een focus eigenlijk op de maatschappelijke thema's. Hè. En die cijfers tonen een, wat mij betreft, toch wel een heel kwalijke tendens, waarbij vooral jonge mannen terugkeren naar die traditionele ideeën over het man- en vrouw rolpatroon. Zij vinden vaker dan gemiddeld dat de man de kostwinner moet zijn in een gezin, bijvoorbeeld. 1 op de 3 jongeren wil geen transpersoon in zijn of haar vriendenkring. En ze vinden ook vaker dat een man in een relatie meer te zeggen moet hebben dan een vrouw. En het meest verontrustende, misschien wel 1 op de 6 mannen, vindt het acceptabel om geweld te gebruiken tegen vrouwen. Waar gaat dit naartoe? En van waar halen die jonge mensen dat? Ongetwijfeld speelt de sociale media hierin een kwalijke rol. Hè? Voer voor onderzoek, zo lijkt mij, want dit is toch echt niet oké. Ik moest het eens gezegd hebben. Sorry hoor daarvoor.

Have a Party, dat was Wanda Jackson. Deze week staat in het teken van Johan Verminnen. Johan viert vrijdag zijn 75ste verjaardag. En Radio BNN heeft besloten om gewoon mee te feesten. Ja, zo zijn we wel, als er te feesten valt. 75 liedjes van Johan in plaats van 75 kaarsjes. Jij mag die kiezen. Ga daarvoor naar het Radio BNN-kanaal op VRT Max. Scroll daar even naar beneden en het wijst zichzelf uit. Hè. Je kan daar jouw drie topnummers van Johan Verminnen doorgeven. En ja, haal die verborgen pareltjes maar boven. Hè. Ik ken niet alles wat Johan Verminnen bij elkaar heeft gezongen en geschreven. Dus verras ons, laat het ons weten, wat is jouw favoriete nummer? Iets anders nu, de liefde van je leven vinden. Misschien is het jou al overkomen. En als dat nog niet zo zou zijn, dan zou het zomaar eens even kunnen gebeuren. Je weet maar nooit. En waar zou dat kunnen gebeuren?

0: vieren we een muzikale held.
1: Radio Bene, Johan Verminne, 75.
0: We maken er samen een groot verjaardagsfeest van met zijn 75 mooiste liedjes.
2: Laat me nu toch niet alleen.
0: Welk nummer staat voor jou op 1?
2: Ik voel me goed, ik voel me goed.
1: Stem nu op jouw favoriet via het Radio Bene kanaal op VRT Max.
0: En luister vrijdag vanaf 10 uur op Radio Bene.
3: Ik ben toch rustig!
4: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
6: Promo koken.
7: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
5: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
7: Dat is een kiwinner.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
8: Oh, amai, die ceviche was lekker.
7: Ja, hè.
9: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
10: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaartwerk is...
8: Schat, blijf kalm.
10: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
8: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
10: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
1: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.

In mei vorig jaar raakte bekend dat Billy Joel een hersenstoornis heeft en door die ziekte heeft hij problemen met zijn gehoor, zicht en evenwicht. Hij zegde al zijn optredens af. Maar dit jaar maakte hij al voorzichtig een comeback op het podium in Florida en dat is zeer fijn om te horen. 19 mei vandaag, 490 jaar geleden, wordt Anne Boleyn, de tweede vrouw van Hendrik de VIII van Engeland, onthoofd wegens overspel. Ah ja, want hij had een ander, dus er moest een kopje rollen. Ze moest plaatsmaken.

0: denken, ik dacht aan de woorden van Toon Hermans. Hè. Ik zou je het liefste in een doosje doen, zodat ik je altijd bij mij kan hebben. Dit is ook zoiets. Klein lief liedje van Milo. You and me in my pocket. Op de binnenring rond Brussel 10 minuten vertragen tussen Strombeek en Vilvoorde en op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je een kwartier van Sint-Anna-Linkeroever tot de Kennedy-tunnel en de richting Gent eveneens een kwartier van Antwerpen-Noord tot in Deurne.
1: Radio BNE. Radio.

Maar kijk, Imagine van John Lennon. In de jaren 70 waren ze er al mee bezig. Hè? Met verdraagzaamheid. Rosanne en Yves reageerden ook nog op mijn lang betoog aan het begin van de uitzending. Sorry mensen, het moest er even uit over die jongeren die het oké vinden. 1 op 6 vindt het oké om een vrouw te slaan. 1 op 3 vindt het niet oké om iemand van een andere geaardheid in zijn vriendenkring te hebben. Waar zijn we mee bezig? John Lennon wist het toen al in de jaren 70. Dat komt niet goed.

Dat was Des Ree met You Gotta Be. Je moet hard zijn, je moet sterk zijn, je moet cool zijn, je moet kalm zijn. En in Antwerpen hebben ze daar een goed antwoord op, beter.

0: bekend. Zijn jullie er klaar voor? Hier is hij dan, Peter Hintze. En straks komen ook nog Kamal Karmach, William Boeva, Nina Derwaal en vele anderen. Oh yeah!
1: Work Smarter, het businessfestival van het jaar. Op 4 juni in Planet Group Arena Gent. Tickets op worksmarter.be.
2: Niet moeten besparen op uw gezonde snacks, dat kan tellen.
3: Dat is extra budget voor de fitness. Oh, mijn mango.
2: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
4: VRT Radio BNE Live.
5: OLED 4K Smart TV voor €999. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
6: Ik ben toch rustig!
7: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu aanmerken tegen scherpe prijzen, zoals Tempoor en Emma matrassen met kortingen tot 50%. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
8: Oh, ik ben hier bezig met mijn...
9: Mobiliteitsbudget?
8: Ja.
9: Laten we samen eens kijken.
10: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
11: En... Colruyt trakteert.
12: Ja, echt waar? Colruyt trakteert op €10 korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van €10. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf €100.
13: Voorwaarden op colruyt.be.

Maar dank je wel, Jo Dolan. You're such a good-looking woman. Mag ik dat persoonlijk nemen? Maar ja, zeker, hè. Jo de Vos uit Bredener die zegt... Ik heb mijn stemmen al gegeven aan. Laat me nu toch niet alleen op één. Ik voel me goed. En de Rue de Boucher. Ja... Dat zijn eigenlijk heel goede keuzes, heel bekende keuzes. Laat je maar eens goed gaan. Hè. Graaf maar eens diep in je geheugen. Welk liedje vind je echt wel heel erg top van Jon Verminne? Laat het weten op het Radio Bene-kanaal op VRT Max. En dan nu een liedje van iemand die nog heel nauw heeft samengewerkt met Jon Verminne destijds. Ik heb het dan over gitarist Erik Melaerts. Daar heb ik straks nog een verhaaltje over, want hij en Jon Verminne waren heel lang een team. Straks laat ik hem even aan het

0: Oh, tegelijk een heel triest liedje natuurlijk ook. Altijd weer tikt de klok, dat was Jasmin. En dat liedje is geschreven door Erik Melaerts. Radio BNN. Erik Melaerts was ook jaren muzikant bij Johan Verminnen. En ook hij laat zijn licht weer eens even schijnen op die samenwerking. En ook over het belang van Johan Verminnen voor alle muzikanten. Want Johan Verminnen is ook een tijdje voorzitter geweest van SABAM. Een organisatie die zich inzet voor de rechten van de muzikanten. En ja, daar heeft hij het dus eigenlijk ook over.
1: Door zijn eigenlijk grote inzet voor het gehele muzikantendom van statuten en heeft hem zich gekund. Je hebt maar 24 uur en maar één hoofd en hart, dus hij doet zijn diepe. Voor mij is dat heel belangrijk geweest, omdat ik daar eigenlijk 3-4 jaar live gespeeld heb in de begin 80. Dus moeten we nu al te gaan. Het is toch 4 jaar die mij enorm hebben van 100.000 dingen hebben bijgebracht eigenlijk.
0: Ja, grote meneer hoor. Zelfs voor een grote gitarist als Erik Melaerts. Zelfs van zo iemand kan je dus echt nog iets leren. Straks nog meer Verminnen. Want dan hebben we het over dat grote interview dat je kan bekijken op VRT Max. Je kan dat via het Radio BNN-kanaal op VRT Max. Het staat bovenaan. Het is echt wel heel erg de moeite.

take a share. Tom Jones met Help Yourself. En dan nu dat lied dat elke Italiaan van voor naar achter en van achter naar voor en andersom kan meezingen. Ik heb het natuurlijk over Una Mattina Bella Ciao.

0: Tot en met 30 juni bij Yuzu, min 15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
2: Mijn haren omhoog?
1: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
2: Ah ja, dus mijn factuur?
1: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
3: Met Kruidvat ben je helemaal klaar voor zonnige dagen met voordeel dat je echt moet hebben. Nu, het hele Australian Gold Gamma, 1 plus 1, gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Radio BNE.
6: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: 12 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Shema Saizai. Zangeres Margriet Hermans stopt onmiddellijk met optreden. Haar management en familie laten weten dat ze een zeldzame kanker heeft. Haar dokters bekijken nu welke behandelingen er mogelijk zijn, al zijn de opties volgens haar familie beperkt. Margriet Hermans is 72 en brak door in de jaren 80. Ze presenteerde jarenlang haar eigen talkshow Margriet vanuit het casino in Middelkerken. Ze was ook een populair panellid in programma's als De Zoete Inval op Radio 2 of De Drie Wijzen op TV1. In 2022 won ze nog VRT Zomerhit voor Lekker Blijven Hangen. Nu stopt ze dus met al haar mediaoptredens. Haar dochter Céline blijft op vraag van Margriet wel nog optreden. Textielbedrijf Utexbel uit Ronse in Oost-Vlaanderen is veroordeeld voor verschillende milieumisdrijven tussen 2018 en 2023. Er is onder meer afvalwater geloosd in de Molenbeek in Ronse. Volgens de rechtbank heeft het bedrijf onverantwoorde risico's en schade aan het milieu veroorzaakt, zonder na te denken over de gevolgen voor de gezondheid van buurtbewoners. Philip de Bot van VZW Klimactie is tevreden.
1: We zijn wel blij met deze uitspraak, vooral omdat er eindelijk in Ronse is gezegd wordt waar het om gaat, omdat men eindelijk aan veroordelingen uitspreekt. Nu moet er voor ons nog één ding gebeuren, dat is dat er echte wettelijke normen komen. Wij barsten van de richtlijnen en de circulaires, maar eigenlijk hebben wij rond PFAS in lucht en in water nog altijd veel te weinig normen en wachten wij op wat Europa doet.
0: Zowel Utexbel zelf als de bestuurder moeten boetes betalen van €400.000 en €80.000. Het bedrijf kan wel nog blijven werken. Utexbel is een textielbedrijf dat onder meer stoffen maakt voor legeruniformen. De familie van een Belgische man die overleed bij een vliegtuigcrash wil niet dat het onderzoek stopgezet wordt. Het vliegtuig van Egypt Air stortte precies 10 jaar geleden neer in de Middellandse Zee. Het was een vlucht van Parijs naar Cairo. Er waren 66 mensen aan boord, onder wie dus de man uit Sint-Laurens in Oost-Vlaanderen. Er is nog altijd veel onduidelijkheid over de oorzaak van de crash, maar Frankrijk wil de zaak afsluiten. De zoon van het Belgisch slachtoffer vindt het onaanvaardbaar dat Egypt Air dan niet meer vervolgd zou worden.
2: Het is cruciaal dat die zaak niet geseponeerd wordt, omdat het onderzoek wel degelijk ertoe wijst dat er bepaalde procedures niet gevolgd zijn, dat er ook mechanische fouten waren aan het vliegtuig. En mocht de zaak nu geseponeerd worden, dan wordt Egyptair buiten vervolg gesteld. En moeten zij zich eigenlijk niet verantwoorden voor de fouten die zijn gemaakt, waardoor dat ze ook een procedures naar de toekomst toe niet zullen aanpassen, omdat ze zogezegd geen schuld zouden treffen.
0: Vandaag is het bewolkt met vaak regen en tot 16 graden. Ook morgen hetzelfde weer, maar dan tot 19 graden. Vanaf donderdag wordt het droog en zonnig en warmer. Meer op vrtnieuws.be.
3: Zo'n droevig nieuws, zeg. Op de binnenring rond Brussel, 10 minuten vertragen tussen Strombeek en Vilvoorde. En verderop staat in Sint-Stevens-Woluwe een defect voertuig op de aansluiting met de E40. Op de buitenring 10 minuten erbij van Sint-Stevens-Woluwe tot Zaventem. En op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je een kwartier van Sint-Anna-Linkeroever tot de Kennedy-tunnel.
4: Radio BNE.
5: Radio BNE, gewoon genieten.
4: Catherine van Doornen.

Zijn zo van die berichten die je uit je lood slaan, hè? Daarnet weer zo één. Er werd recent kanker vastgesteld bij Margriet Hermans. Een zeldzame en complexe kanker dan nog. En ik kan me voorstellen dat ze daar nu haar prioriteiten zelf wil kiezen. Hè? Alle tijd en energie en alles gaat nu, alle aandacht gaat nu naar haar comfort, naar haar behandeling. Haar naaste, al haar geplande optredens heeft ze heel begrijpelijk on hold gezet. Goh, ik wens Margriet, Céline, Frank en iedereen die haar lief heeft heel veel kracht, heel veel moed. Troost ook in deze ontzettend moeilijke periode. En ik had het gisteren er nog over. Zo is een lichtje branden voor iemand, zoals Freek en Suzanne zingen. Of iemand een lief woordje sturen. Dat kan al een heel klein beetje verschil maken. Dus je kan Margriet en haar naaste een hart onder de riem steken op de VRT Radio BNE Facebookpagina.

see you when I get there. Hoeveel keer zou een mens er in zijn leven niet zeggen? Want ik zal u wel zien als ik daar ben. Lou Rawls, die zong het uit in de jaren 70. Vandaag, 19 mei, bijzondere dag, 135 jaar geleden, wordt begonnen met de bouw van de langste spoorlijn van de wereld, de Trans-Siberische spoorlijn. Die is maar liefst 9.288 kilometer lang en verbindt Europa rechtstreeks met de Japanse Zee. En al 23 jaar is die lijn helemaal geëlektrificeerd. De spoorlijn is zelfs langer dan de Chinese muur, die is 6.200 kilometer, en de route 66, die is 3.940 kilometer. Dit is Was It Love van Injas.

0: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
1: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here.

0: Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.be. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Oh nee.
2: Hackers gehad. Je bedrijf ligt plat. Wie bel je dan? Je makelaar.
3: Ook voor je zaak kan je altijd rekenen op je makelaar. Je beste verzekering.
4: Ik kan niet werken vandaag.
5: Maar hoezo?
4: Sorry, Marties WK.
6: Score nu de beste deals bij Mediamarkt. Ontvang een barbecue cadeau bij aankoop van €500 aan deelnemende producten. Op is op. Mediamarkt.
7: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
8: Promo koken.
9: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
7: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
9: Dat is een kiwinner.
7: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.

0: daar geen zorgen over maken. Ik zal het toch nooit meemaken. The year 2525, dat was Zager en Evans. Ja, ik kreeg hier een fantastisch leuk berichtje binnen van Ingrid Bittebier uit Vechten. Een heel goeiemorgen, Ingrid.
1: Goedemorgen.
0: Ingrid, jij stuurde mij een foto door van een beetje een vergeelde story, het magazine Story.
1: Ja.
0: En de titel van dat magazine is: tijdens een concert van Johan sloeg de vonk over. We blijven verminnen, beminnen. Maar kijk eens aan, hoe lang is dat geleden?
1: Dat is nu 26 jaar geleden, want we zijn vorig jaar 15 jaar getrouwd.
0: Maar zien een keer. Hoe goed is dat, zeg. Ingrid, vertel het verhaal. Jij hebt jouw man leren kennen tijdens een concert van Johan Verminnen.
1: Ja.
0: Tijdens welk lied begon jouw hart harder te kloppen?
1: Oh ja, wij waren samen in de Giro en met de groep van de Giro waren we op een concert bij feite. En er waren geen stoelen, dat waren kussens, dat maakte ook al de gezelligheid. En daar sloeg de vonk over, hè, ja.
0: Maar zeg, en nog altijd gelukkig samen, mag je dat vragen?
1: Zeker, zeker, ja.
0: Ja, die Johan Verminnen, wat betekent dat? Zijn jullie allebei fan?
1: Als we een liedje horen op de radio, kijken we naar elkaar en weten we, ja,
0: maar
1: daar
0: gaat,
1: was het gebeurd.
0: Ingrid, jij gaat vrijdag niet weten wat je meemaakt. Daar komen er 75 liedjes naar elkaar. Dat gaat gewoon een nieuwe Valentijn zijn voor jullie of zoiets, hè?
1: Dat zal wel, dat zal wel.
0: Maar Ingrid, wat vind je zo goed aan Johan Verminnen?
1: Al zijn liedjes in feite. Zijn waarheid, als de kinderen hier zijn en ze waren nog kleiner, moesten ze iets zijn van ik wil, ik wil. En opa begon te zingen, ik wil de wereld zien. Zo kwam dat hier dikwijls te passen.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Johan Verminnen, is jullie blijven achtervolgen? Hebben jullie dikwijls nog concerten bijgewoond van Johan Verminnen?
1: Van Johan, nog een 3 maal misschien.
0: Ja.
1: Maar anders niet meer, maar we waren wel voor kleinkunst, dus die tijd, ja.
0: Maar kijk, waar de Giro, Johan Verminnen en een paar kussens goed voor zijn, voor 26 jaar huwelijk. Hè?
1: Al 51 jaar, hè?
0: Ah, 51 jaar, oei, oei, oei. Ja, dat is juist.
1: Ja, maar dat was een website van een story, bestond 25 jaar, en iets dat iemand al iets moest vieren van 25 jaar, dat was dan onze prijs dan in dat tijdstip stond.
0: Massig. En jij hebt zelfs Raymond van het Groenewoud zien meespelen in het orkest van Johan Verminnen, zei je?
1: Ja. Ja. Ja.
0: Dat waren 2 sterren voor de prijs van 1.
1: Die hebben we nogal gezien voor optreden.
0: Ja. Ja. Ingrid, het is een heel mooi verhaal dat je dus eigenlijk aan Johan Verminnen, jouw man hebt te danken, of jouw man dan zijn vrouw, en dat al zo lang. Geniet ervan. Ga je vrijdag luisteren naar onze Verminnen 75 top?
1: Zeker, dan vast. Dan
0: ja?
1: Komt dus muziek.
0: Oké, wel, we beginnen eraan om 10 uur, dus zet die radio dan allemaal wat harder en zie dat jouw man in de buurt is, hè?
1: Zeker.
0: Dan kan je hem af en toe eens goed vastpakken, hè. Dag Ingrid. Dankjewel voor je verhaal.
1: Dankjewel.
0: Dag.
1: Dank u. Radio BNE.

0: Blijft toch nog wel een van de mooiste, mooiste liefdesliedjes hè, uit de Vlaamse showbiz. Niels de Stadsbader met Magie van Philippe Robrecht uit Ik Vraag Het Aan. Het interview dat Kim de Brie had met Johan Verminnen kan je helemaal bekijken op de kanaalpagina van Radio Bene op VRT Max. Het is een aanrader. Het is ook opgebouwd, dat interview, op een aantal liedjes van Johan Verminnen die iets vertellen over hemzelf. En we kunnen natuurlijk niet rond dat iconische nummer uit 1973. Ik heb het dan over zijn eerste grote hit. En dat was... Tralala, raden... Laat me nu toch niet alleen. Johan was al een tijdje bezig en het moest er nu toch wel eens gaan van komen van zijn producer.
1: Radio B.
0: Oei, oei, oei. Ja, dat was het eigenlijk niet. Het moest er dus gaan van komen van zijn producer.
2: Weet nog dat Jean Kluker tegen mij zei... We hebben een hit nodig, Johan. Een echte hit. Zeg maar, Jean. Ik schrijf maar de liedjes die ik schrijf. En als dat geen hit zijn... So what? Maar ik voelde dat mijn voortbestaan professioneel als zanger afhing van het juiste nummer te vinden. En door altijd bij alle opnames aanwezig te zijn die ik ooit gemaakt heb, want ik heb zo mijn stijl geleerd, kende ik Dan Laxman. Dat was een tape-op, noemden wij dat. Dat was een tape-operator, dat wil zeggen iemand die de band start en stopt bij een opname. Dat is een belangrijke functie. En dan was de bezitter van de eerste meerstemmige synthesizer in ons land. En ik was bevriend geraakt met die tape-op. Ik ben daar naartoe gegaan. Hij woonde toen in Molenbeek. Zijn moeder had een lingeriewinkel. En had, boven de lingeriewinkel had hij een studiootje gebouwd, een mini-studiootje voor zichzelf. En ik herinner nog altijd, ik ging daar samen met Koen de Bruyne, die toen mijn pianist was, naartoe. En wij hoorden de eerste 8 maten van een aanzet van een song van Dan. En dat was... En ik zei, ik keek naar Koen. Ik zei, Koen, ça c'est un diamant tegen Dan. Ja. Dat is een diamant.
0: En de eerste meerstemmige synthesizer van het land, die heeft het natuurlijk gedaan. Hè. Johan geeft toe dat hij het nummer al iets te veel gezongen heeft en dat hij het misschien liever niet meer zingt. Maar hij moet, het publiek wacht daar natuurlijk op. En daar moet je als artiest rekening mee houden.
2: Het publiek wacht erop. Ik moet ook nederig zijn... Ik heb veel te danken aan veel mensen. Dat is ook iets wat je door zo'n ziektevoorval als ik heb gehad, krijgt. Is een grote dankbaarheid jegens mensen.
0: Maar kijk, en in de jaren 90 was Laat Me Nu Toch Niet Alleen weer een hit, maar dan in de versie van Clouseau.
2: Het Clouseau-verhaal is een fijn verhaal. Dat zit zo in elkaar. Clouseau ging een wereldtournee doen met Engelstalige liedjes. Ik weet hoe moeilijk het is om in het buitenland iets te realiseren. Die plannen werden een beetje opgeborgen en ze keerden terug naar ons land. En Jean Blouten was hun producer. En ze zochten ook naar een single en een hit. En Jean zei, waarom neem je geen versie van Laat Me Toch Niet Alleen Op? Ik weet uit goede bron dat dat niet door de twee broers direct in dank werd aanvaard, maar dat ze daar achteraf geen spijt van meer hebben. En ik vind dat leuk. Ik denk altijd bij de outro van mijn eigen lied, wat op een synthesizer wordt gespeeld, die outro, denk ik aan papa papa, papa papa, papa papa papa. Ik heb eens een plaat gemaakt die heet Tegendraad, zijn album. En ik vroeg hen om koor te zingen. Ik heb misschien 10 keer mijn gevraagd om hun factuur te laten opsturen. Ze hebben dat altijd geweigerd. Dat is ook Clouseau. Een groot hart. Hier hebben Koen en Chris een heel groot hart.
0: Maar kijk, het volledige gesprek staat op het Radio Bene-kanaal op VRT Max. En vergeet vrijdag alsjeblieft niet te luisteren naar die Radio Bene Johan Verminne 75. Heb je er nog niet voor gestemd, doe het dan nu. Dat kan ook alweer op dat fantastische Radio Bene-kanaal op VRT Max.
1: Radio Bene.

0: Vlaanderen, de toekomst is hier.
1: Update beschikbaar.
0: Aan alle techleken en techlovers. Aan zij die straffe innovaties bewonderen en zij die je straks bedenken. Update jezelf op het Vlaanders Technology and Innovation Festival.
1: Update voltooid.
0: Ontdek het hele programma en bestel je tickets op fdifestival.be.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken.
4: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
2: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
4: Dat is een kiwinner.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
5: VRT Radio BNE Live.

0: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen, doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen, doen we wel. Argenta. Zo simpel kan het zijn.
1: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
2: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
3: Ja, schatje, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
4: Immoscoopman!
3: Immoscoopman?
5: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
2: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
5: Pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
2: Ja?
5: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
6: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
0: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht. Met

Het Brussel van Jacques Brel. Het Brussel ook van Johan Vermeulen natuurlijk. Het Brussel ook van Arno. Jawel, Brussel, het spreekt tot de verbeelding, zeker bij muzikanten. 8 jaar geleden treedt Prins Harry in het huwelijk met de Amerikaanse actrice Meghan Markle. Het werd een van de meest besproken koninklijke huwelijken van de laatste jaren. Ze trouwden in de St. George Chapel op Windsor Castle. Ongeveer 600 gasten waren uitgenodigd voor de ceremonie. En miljoenen mensen keken wereldwijd mee op televisie. Ik was daar één van. Meghan, die droeg een elegante, vrij eenvoudige jurk van Givenchy. En haar sluier had een speciaal detail, want er waren bloemen op geborduurd die symbool staan voor alle 53 landen van het gemene best. De Commonwealth. Ze wou waarschijnlijk net iets meer uitpakken dan Kate Middleton, die op haar bruidsjurk 4 bloemen had laten borduren. Op haar jurk waren dus de bloemen geborduurd die de delen van het Verenigd Koninkrijk voorstelden. Meghan was de eerste Amerikaanse en eerste biracial vrouw die in de moderne Britse koninklijke familie trouwde. Wat het huwelijk natuurlijk ook bijzonder maakte. Hè. En Harry, die zei ooit dat hij al bij de eerste ontmoeting wist dat Meghan the one was. Johan Vermeulen, die had het daarnet over de jongens van Clouseau. En kijk eens wie we hier hebben.

0: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
1: En Colruyt trakteert.
2: Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
3: Voorwaarden op colruyt.be.
4: KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
5: Want knock, knock.
4: Who's there?
5: Justin.
4: Justin who?
5: Just in time to start investing.
4: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
5: Just in time, that happened.
4: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
6: Radio BNE.
7: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Charlotte Krul. Margriet Herman stopt met optreden omdat ze kanker heeft. En benzine wordt voor het eerst in 4 jaar duurder dan 2 euro per liter. Margriet Hermans stopt onmiddellijk met optreden. Haar management en familie laten weten dat ze een zeldzame vorm van kanker heeft. Dat vertelde DJ Kim de Brie bij Anne en Daan op Radio 2.
1: De prognose is echt niet goed. Ongeneeslijk ziek, vrees ik. We lezen weinig hoop in alles wat we te zien krijgen, te horen krijgen. De prioriteit ligt nu om Margriet, zo staat het letterlijk in het persbericht, een zo lang en comfortabel mogelijk tijdpad te bieden. En dat zegt, vrees ik, alles. Hè. Ja. Alle activiteiten, alle optredens worden uiteraard ook per direct stopgezet. Ze willen nu gewoon alle tijd als familie, als gezin samen doorbrengen.
0: Margriet Hermans is 72 en brak door in de jaren 80. Ze presenteerde jarenlang haar eigen talkshow Margriet vanuit het casino in Middelkerken. Ze was ook een populair panellid in programma's als De Zoete Inval op Radio 2 of De Drie Wijzen op TV1. In 2022 won ze de VRT Zomerhit voor Lekker Blijven Hangen. Nu stopt ze dus met al haar media-optredens. Haar dochter Céline blijft op vraag van Margriet wel optreden. Je kan je steun betuigen aan Margriet via margriethermans.eu. Textielbedrijf Utexbel in Ronse in Oost-Vlaanderen is veroordeeld voor enkele milieumisdrijven tussen 2018 en 2023. Volgens de rechtbank heeft het bedrijf dat stoffen voor legeruniformen maakt het milieu beschadigd, zegt Peter Katoor van de rechtbank in Gent.
2: De milieumisdrijven zijn er divers. Het gaat onder andere het opslaan van giftige stoffen op een onveilige manier, het lozen van afvalwater in openbaar oppervlaktewater, met name in de Molenbeek in Ronse, en het overschrijden van diverse normen.
0: Het bedrijf en de gedelegeerd bestuurder krijgen boetes van €400.000 en €80.000. Deze buurtbewoner reageert opgelucht.
3: Dat de rechter zich vandaag op deze manier uitspreekt, is voor ons echt wel erkenning. Het is een erkenning waar dat wij eigenlijk al maanden op aan het wachten zijn. En we zijn heel blij dat deze uitspraak er is. Wij weten hoe belangrijk dat die industrie is. Wij wilden die zeker niet weg uitronsen, maar wij wilden wel dat de milieuovertredingen, dat die stopgezet zouden worden.
0: De maximumprijs van benzine stijgt morgen boven de 2 euro per liter. En dat was 4 jaar geleden. Als je morgen benzine 95 tankt, dan betaal je maximaal 2,5 euro. Dat is 4 cent meer dan vandaag. Diesel wordt morgen ook opnieuw duurder. Daar stijgt de maximumprijs met 6 cent tot 2,19 euro per liter. Door de oorlog in het Midden-Oosten zitten de brandstofprijzen op een hoog niveau. En zijn ze ook heel onvoorspelbaar, zegt Johan Mataar van de Federatie van Brandstoffenhandelaars.
4: Dat heeft natuurlijk alles te maken met de dreigementen van president Trump, die dus gisteren gedreigd had om Iran aan te vallen. Maar ondertussen heeft hij dat dreigement terug ingetrokken. Maar die dreiging was eigenlijk al voldoende om de prijzen op de internationale markten terug de hoogte in te jagen. Dat illustreert duidelijk de volatiliteit van de petroliemarkten.
0: En de genoemde prijzen zijn maximumprijzen. Pomphouders kunnen wel nog altijd kortingen geven. In Reti, in de Antwerpse Kempen, is natuurgebied Schravendel ingehuldigd. Het heide-vennengebied is een privédomein van 16 hectare of zowat 20 voetbalvelden groot. Maar het was in heel slechte staat. Onder meer de provincie en de Vlaamse overheid herstellen er nu de natte natuur. En het is het eerste project van deze grootte. Helene van der Beken mocht even gaan kijken.
5: Met een drone krijgen natuurorganisaties zicht op Schravendel. Een gebied vol mossen en modder in de vallei van de Kleine Neten. Thomas van de Peer van bosgroep Kempen Noord.
6: We zitten hier met venige natte heide, die in het verleden eigenlijk heel waardevol is geweest, omdat kalkrijk water hier in contact kwam met regenwater. En dat geeft ecologisch heel waardevolle natuur.
5: Die moet hersteld worden door droogte, verbossing en slechte waterkwaliteit. Gedeputeerde Jan de Haas.
7: Dat doen we met kleine ingrepen zoals stuwtjes zetten, wallen leggen, de grachten dempen. En dan maakt eigenlijk het water hier knoppel en dat is eigenlijk de toekomst.
5: Zo is er weer plaats voor zeldzame veenmossen, voor de poelkikker en de heikikker. Tenminste, als mensen hier wegblijven. Dat zegt grondeigenaar Philippe Avonds.
8: Het grootste probleem is mensen die hun honden loslaten, motocrossers. Het zijn dan ook wandelaars. Waar dat er te veel recreatie is, verdwijnt de natuur.
5: Normaal hoor je hier dus enkel dit.
0: Vanmiddag veel wolken met perioden van lichte regen, later buien bij maxima tot 17 graden. Morgen wisselvallig met eerst veel wolken, af en toe buien, daarna droger vanuit het westen met opklaringen en tot 19 graden. Donderdag droog en tot 23 graden. En Margriet Hermans stopt onmiddellijk met optreden. Daarmee begon het nieuws. Haar management en familie laten weten dat ze een zeldzame vorm van kanker heeft. Margriet is 72. Je kan je steun betuigen via sociale media, ook in de app van Radio 2. En meer nieuws is er op vrtnieuws.be.
9: Radio BNE.
10: Radio BNE. U vraagt, wij draaien.
11: Een hele goede middag. Ik ben Shirley de Trooier van Letterhout en Feest. Met Letterhout en Feest willen we na 10 jaar nog steeds mensen samenbrengen met een aantrekkelijk programma voor jong en oud. Van vrijdag 22 mei tot en met maandag 25 mei zet ons dorpscomité Letterhout hem helemaal op zijn kop voor een groot feest in de vernieuwde dorpskern. Met optredens, animatie, een rommelmarkt en als absolute blikvanger een reuzenrad. Deze middag kozen we met de medewerkers van Letterhout en Feest onze favoriete liedjes in Radio BNE, U vraagt, wij draaien. Geniet ervan!
10: Radio BNE.
9: De tijd van

0: Maxime stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
1: Ik ben toch rustig!
2: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek onze Be Bright matras en kussen. Bekroond tot beste product van het jaar. En de Easy Pocket matras. Door testaankoop verkozen tot beste koop. Beter slapen begint bij Beter Bed.
3: Niet moeten besparen op uw gezonde snacks, dat kan tellen.
4: Dat is extra budget voor de fitness. Oh, mijn mango.
3: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1+1 op mango's. Dat is maar 1,89 euro voor 2 stuks. Lidl, dat kan tellen.

0: Wij draaien.
1: Goedemiddag, ik ben Shirley de Trooier van Letterhout en Feest. Tot 1 uur hoor je onze favoriete liedjes in Radio Bene. U vraagt, wij draaien.
0: Radio Bene.
2: De

0: jezelf ruimte, weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
2: Leuke video!
1: Meestal fun, maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
3: Zeg, ik snap dat hier niet van die...
4: Die tijdsregistratie bedoelt je?
3: Ja.
4: Daar kan ik u bij helpen.
5: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
6: Radio Benink. U vraagt.
7: U vraagt.
6: Wij draaien.

0: vraagt, wij draaien.
1: Dank u wel om te luisteren naar de favoriete liedjes van Letterhout en Feest in Radio Bene, u vraagt, wij draaien. Iedereen is het volgend weekend welkom. Mooie dag nog.
2: Kies een uur lang zelf debuut.

0: is 1 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Charlotte Krul. Margriet Herman stopt met optreden omdat ze kanker heeft. En benzine wordt voor het eerst in 4 jaar duurder dan 2 euro per liter. Margriet Hermans stopt dus onmiddellijk met optreden. Haar management en familie laten weten dat ze een zeldzame vorm van kanker heeft. Haar dokters bekijken nu welke behandelingen er mogelijk zijn. Zowel Margriet als haar familie willen niet op de radio reageren, wel via een persbericht. Dat vertelde DJ Kim de Brie bij Anne en Daan op Radio 2.
1: Ze schrijft: ik heb een fantastisch leven gehad, vol liefde, vriendschap en plezier, met unieke en soms pittige uitdagingen, prachtige kansen, fantastische optredens, politieke engagementen en nog zoveel meer. Een leven om met veel dankbaarheid op terug te kijken. En zelf, ik had haar gisteren ook een berichtje gestuurd en ze reageerde gewoon met klote ziekte.
0: Margriet Hermans is 72 en brak door in de jaren 80. Ze presenteerde jarenlang haar eigen talkshow Margriet vanuit het casino in Middelkerken. Ze was ook een populair panellid in programma's als De Zoete Inval op Radio 2 of De Drie Wijzen op TV1. In 2022 won ze de VRT Zomerhit voor Lekker Blijven Hangen. Nu stopt ze dus met al haar mediaoptredens. Haar dochter Céline blijft op vraag van Margriet wel optreden. En je kan je steun betuigen aan Margriet via margriethermans.eu. Textielbedrijf Utexbel uit Ronse in Oost-Vlaanderen is veroordeeld voor enkele milieumisdrijven tussen 2018 en 2023. Volgens de rechtbank heeft het bedrijf dat stoffen voor legeruniformen maakt het milieu beschadigd. Het bedrijf en de gedelegeerd bestuurder krijgen boetes van €400.000 en €80.000. Deze buurtbewoner is opgelucht.
2: Dat de rechter zich vandaag op deze manier uitspreekt is voor ons echt wel erkenning. Het is een erkenning waar dat wij eigenlijk al maanden op aan het wachten zijn. En we zijn heel blij dat deze uitspraak er is. Wij weten hoe belangrijk dat die industrie is. Wij wilden die zeker niet weg uitronsen, maar wij wilden wel dat de milieuovertredingen dat die stopgezet zouden worden.
0: De maximumprijs van benzine stijgt morgen boven de 2 euro per liter. En dat was 4 jaar geleden. Als je morgen benzine 95 tankt, dan betaal je maximaal 2 euro en 1,5 cent. Dat is 4 cent meer dan vandaag. Diesel wordt morgen ook opnieuw duurder. Daar stijgt de maximumprijs met 6 cent tot 2 euro en 19 cent per liter. Door de oorlog in het Midden-Oosten zitten de brandstofprijzen op een hoog niveau en zijn ze ook heel onvoorspelbaar, zegt Johan Mattaar van de brandstoffenhandelaars.
3: Dat heeft natuurlijk alles te maken met dreigementen van president Trump, die dus gisteren gedreigd had om Iran aan te vallen. Maar ondertussen heeft hij dat dreigement terug ingetrokken. Maar die dreiging was eigenlijk al voldoende om de prijzen op de internationale markten terug de hoogte in te jagen. Dat illustreert duidelijk de volatiliteit van de petroliemarkten.
0: En de genoemde prijzen zijn maximumprijzen. Pomphouders kunnen nog altijd korting geven. Vanaf 1 juli wordt op lange afstandsvluchten van Brussels Airlines een nieuwe veiligheidsvideo getoond. Gemaakt door het Belgisch regisseursduo Adil El Arbi en Bilal Fallah. Ze zijn bekend voor hun actiefilms en de veiligheidsvideo volgt een goed getraind team van boordpersoneel dat een gedetailleerd plan uitwerkt en zo de veiligheidsvoorschriften beter op het vliegtuig meegeeft.
4: I got it. We have 8 emergency exits that are clearly marked with an exit sign. Everyone needs to take a moment to locate the nearest emergency exit, which may be just behind you. You will find 4 exits on your left and 4 exits on your right.
0: In Reti, in de Antwerpse Kempen, is natuurgebied Schravendel ingehuldigd. Het heide-vennengebied is een privédomein van 16 hectare, maar het was in slechte staat. Onder meer de provincie en de Vlaamse overheid herstellen er nu de natte natuur. En dat is goed voor planten en dieren, zoals veenmossen en de poelkikker, en ook om water vast te houden in de omgeving, zegt Jan de Haas van de provincie Antwerpen.
5: Het is eigenlijk het water conserveren, het veen herstellen, en dat doen we met kleine ingrepen zoals stuwtjes zetten, wallen leggen, de grachten dempen. En dan maakt je eigenlijk het water hier knoppen, sponswerking. En dat is eigenlijk de toekomst. Als het grondwaterpeil op peil komt, zoals het zou moeten zijn, dan krijg je ook terug de originele natuur, de specifieke, de bijzondere natuur, naar biodiversiteit, zowel naar planten als dieren.
0: En En volgens de Congolese overheid zijn er nu al zeker 131 doden geteld en 500 besmettingen na de uitbraak van het ebola-virus in Oost-Congo. Het is een zeer ernstige infectie die het immuunsysteem verstoort, bloedvaten vernietigt en organen zoals de lever en nieren aantast. Buitenlandse Zaken bij ons raadt reizigers naar Congo aan om extra voorzorgsmaatregelen te nemen of om de reis gewoon uit te stellen of te herplannen. Vanmiddag veel wolken met periode van lichte regen, later buien bij maximaal tot 17 graden. Morgen wisselvallig met eerst wolken, af en toe buien, daarna droger en opklaringen. En tot 19 graden, donderdag wordt het warmer tot 23 graden en dan blijft het ook droog. En Margriet Hermans stopt onmiddellijk met optreden. Daarmee begon het nieuws. Haar management en familie laten weten dat ze een zeldzame vorm van kanker heeft. Ze is 72. Je kan je steun betuigen via sociale media, maar ook in de app van Radio 2 natuurlijk. En er is ook meer nieuws en ander nieuws op vrtnieuws.be.
6: Hallo, op de E313 richting Antwerpen is bij Herentals-West de weg weer vrijgemaakt. Je schuift nog 20 minuten aan vanaf Oevel. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je 15 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot aan de Kennedy-tunnel. Op de A12 richting Brussel is het bij Puurs opletten voor een ongeval op de linkerrijstrook. 15 minuten file daar vanaf Boom. Op de buitenring rond Brussel 25 minuten erbij van Sint-Stevens-Woluwe tot Jette. Er staat een defect voertuig op de rechterrijstrook. En op de binnenring een kwartier extra tussen Grimbergen en Machelen.
7: Radio Bene.
8: Radio Bene topcollectie.
7: Lars de Grote.
9: De

Wat een stem. Jay and the Americans, cara mia, must we say goodbye? Nee hoor, dit is de Radio BNE Topcollectie. We zeggen goedemiddag.

0: Teach-in, fly away. Nu vrijdag gaan we de carrière van Johan Verminne in vogelvlucht overlopen. Aan de hand van 75 liedjes uit zijn indrukwekkende carrière, door jou gekozen. Die keuze kan je maken via ons Radio BNE-kanaal op VRT Max. En Stef Bos heeft ook vandaag, net als gisteren en net als morgen en overmorgen, een favorietje. Stef, wat gaan we vandaag doen?
1: Vandaag schuiven we een beetje op in de tijd bij Johan. De plaat, denk ik, na Melancholie was Mooie Dagen. En het was eigenlijk zijn tweede doorbraak, volgens mij. Want Melancholie is een beetje, heb ik van Johan ooit begrepen, was in een tijd dat hij zwarte sneeuw zag en dat hij dacht, ik moet ophouden met zingen. En de Melancholie is een ongelofelijke plaat. We gaan daar later in de week nog dingen van horen. Maar Mooie Dagen, daar klom hij uit het dal en overwon even kortstondig de hele wereld. Want alles heeft zijn tijd zo. En ik vind het ook een prachtig lied. Het barst van het geluk. MUZIEK

0: vrijdag vieren we een muzikale held.
1: Radio BNE Johan Verminne 75.
0: We maken er samen een groot verjaardagsfeest van met zijn 75 mooiste liedjes.
2: Laat me nu toch niet alleen.
0: Welk nummer staat voor jou op 1?
2: Voel me goed, ik voel me goed.
1: Stem nu op jouw favoriet via het Radio BNE kanaal op VRT Max.
0: En luister vrijdag vanaf 10 uur op Radio BNE.
3: Tot en met 30 juni bij Yuzu, min 15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Radio BNE. Radio BNE. Topcollectie.

0: Mademoiselle Ninette, I never had a girl like you. Wat de Soulful Dynamics betreft, ze hadden nooit nog een hit van dit formaat. Maar het is wel een echte evergreen geworden in 1970. En er zat al een beetje Frans in de titel bij onze dynamische vrienden. Maar nu gaan we toch helemaal voor die taal. Met Georges Moustaki.
1: Pour avoir si souvent dormi avec ma solitude.

0: Ik denk altijd, ik wil eens naar dit plaatje luisteren zonder aan de TV-reeks Dallas te moeten denken. Het is weer mislukt. Audrey Landers, Manuel Goodbye. Op de binnenring rond Brussel bijna 1 uur file rijden tussen Grimbergen en Machelen. Op de buitenring 15 minuten erbij van Sint-Stevens-Woluwe tot Jette. Op de A12 richting Brussel is bij Puurs de weg weer vrijgemaakt. Op de E40 vanuit Gent is bij Groot-Bijgaarde een aanrijding gebeurd op de rechte rijstrook. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je 15 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Deurne. En richting Gent 10 minuten extra tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost.
1: Radio Bene, topcollectie.
2: Radio Bene.
3: Lars de Grote.

Ja, zo doe je dat. Uitpakken met je succes. Ik heb de snelste wagen en mijn vrienden en ik hebben altijd succes bij de vrouwen. Oké, laten we zeggen, ze waren nog jong. De Beach Boys, begin jaren 60. I Get Around. Begin jaren 70 was Dame Shirley ook nog relatief jong. Nu gaat ze al richting 90 jaar. Dat is voor ergens in januari. Shirley Bassey.

0: Je zou me beter wat correcter behandelen, maar toch kan ik nooit van iemand houden zoals van jou. Shirley Bassey, Never, Never, Never.
1: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
2: Maak je afspraak op carglass.be.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: Promo koken.
5: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
3: Een exotische fruitsla, want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
5: Dat is een kiwinner.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
6: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
7: Ik kan niet werken vandaag.
8: Maar hoezo?
7: Sorry, maar het is WK.
9: Scoor nu een AEG energiezuinige warmtepompdroger voor €699 na cashback. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
10: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
11: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
12: Immoscoop!
13: Nee, Immoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat stof hier.
12: Verschoning, mevrouw.

0: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
1: VRT Radio BNE Live.
2: Ja, ja, zeker dat.
1: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren? No stress. Get it. KBC beweegt met je mee.
3: Met Kruidvat ben je helemaal klaar voor zonnige dagen. Met voordeel dat je echt moet hebben. Nu, het hele Australian Gold Gamma. 1 plus 1, gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verrassend.
5: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van 119 euro bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.

Daar moet je zijn volgens Petula Clark, Downtown. En hier moet je zijn voor de mooiste evergreens uit alle mogelijke decennia. Ook die uit de jaren 80 bijvoorbeeld. Het is vandaag net 40 jaar geleden dat het album So verscheen. De plaat die van Peter Gabriel een echte mainstream artiest zou maken. Er stonden een aantal hits op, zoals Big Time, Sledgehammer en In Your Eyes. En ook dit duet met Kate Bush. Het album verscheen op 19 mei 1986.

Peter Gabriel en Kate Bush met een van de mooiste duetten van de jaren 80. Op een van de meest succesvolle albums van het decennium, het album So. De plaat werd nadien ook nog genomineerd voor een Grammy Award, maar het was Paul Simon die met de trofee ging lopen voor Graceland. 1986 was een uitstekend jaar. En het is vandaag net 40 jaar geleden dat So verscheen. Het vijfde album ondertussen van Peter Gabriel.

0: George Benson, Gimme the Night. Nou, laat ons eerst maar beginnen met de rest van deze dinsdagmiddag met nog 2 uur topcollectie.
1: Ik ben toch rustig!
2: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
3: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
4: Leuke video!
3: Meestal fun. Maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
5: Ziet je dat, Frances? Dat is hard werken, hè?
4: Wow, die werken echt super hard.
5: Ja, dat is de bouw, hè?
4: Maar gaan die daar zelf wonen?
5: Nee.
4: En gaan die daar ook niet werken?
5: Nee, nee.
4: Waarom doen die dan zo hard hun best?
5: Ja, dat is omdat ze dat goed willen doen, hè?
4: Ook als het voor iemand anders is.
5: Ja, dat is gewoon zo. Altijd geweest.
6: Er verandert veel in de bouw, maar de fierheid, die blijft. Dat tonen we graag tijdens Open Wervendag op zondag 31 mei. Meer info op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
7: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
8: Voorwaarden op colruyt.be.
9: Oh, ik snap er niks van.
10: Vind je jouw contract veel te abstract? Wie bel je dan? Je makelaar.
11: Voor vragen en advies kan je altijd rekenen op Je Makelaar. Je beste verzekering.
12: Radio BNE.
13: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: is 2:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Charlotte Krul. De rechtbank van Dendermonde heeft 20 beklaagden veroordeeld in een groot drugsdossier. Er werd 11 ton cocaïne ingevoerd via de Antwerpse haven en dat gebeurde eind 2023. De drugs zaten verstopt in een container die uit Sierra Leone kwam. Ze werden gesmokkeld in opdracht van de Nederlandse drugscrimineel Bolle Jos. Peter Katoor van de rechtbank vertelt hoe de zaak opgemerkt werd.
1: De zaak is eigenlijk aan het licht gekomen omdat twee vrachtwagenchauffeurs met elkaar ruzie aan het maken waren in de haven. Omdat zij allebei claimden eigenaar te zijn van een bepaalde container. De scheepvaartpolitie is dan eigenlijk op die ruzie afgekomen en heeft met de douane ontdekt dat die betrokken container 11 ton cocaïne bevatte. Dat heeft eigenlijk het hele onderzoek in gang gebracht, waarna dan inderdaad nog andere drugstransporten door de onderzoekers werden in kaart gebracht.
0: De rechtbank heeft effectieve celstraffen uitgesproken tot 10 jaar. Bolle Jos was zelf niet op het proces. Hij is bij verstek veroordeeld tot 8 jaar gevangenis en €80.000 boete. Volgens Vlaams minister-president Matthias Diependalen komt er nog voor de zomer een plan om de lange wachtrijen aan de grenscontroles op Brussels Airport aan te pakken. Daar moeten reizigers soms 2 tot 3 uur wachten. Federaal minister van Binnenlandse Zaken, Quentin, die verantwoordelijk is voor de politie, zegt dat er niet genoeg beveiligde boxen zijn waarin de agenten kunnen werken. Maar volgens Diependalen is er vooral meer politie nodig op Zaventem om te controleren.
2: Boxen bijbouwen als die niet bemand zijn, is natuurlijk onzinnig. En er is bereidheid om eventueel iets bij te bouwen, als er ook garantie is dat er effectief mensen gaan politieagenten gaan ingezet worden. Want anders heeft het weinig nut om iets bij te bouwen. En daarover moeten we nog verder rond tafel zitten.
0: En het Israëlische leger heeft opnieuw een schip geënterd van de humanitaire vloot die op weg is naar Gaza, op zo'n 150 kilometer van de kust. Op het schip zit ook de 26-jarige Belgische Isha Puissant uit Gent. Het is nog niet duidelijk of hij en de andere actievoerders op het schip zijn opgepakt. Gisteren onderschepte Israël ook al meerdere schepen in de buurt van het eiland Cyprus, waarbij 3 andere Belgische opvarenden werden opgepakt. Volgens de organisatie van de hulpvloot, Global Summit Flotilla, heeft Israël al 61 boten onderschept en varen er nu nog 9 richting Gaza met hulp. Vanmiddag veel wolken, periode van lichte regen, later ook buien bij maximaal tot 17 graden. Morgen wisselvallig met eerst veel wolken, af en toe buien, droger vanaf het westen later en tot 19 graden. Donderdag blijft droog en dan halen we zelfs tot 23 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je 10 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Deurne. Naar Antwerpen meer dan een half uur aanschuiven op de E313 vanaf Massenhoven. Bij Wommelgem is er een ongeval gebeurd. Maak daar een reddingstrook. Op de binnenring rond Brussel een kwartier file rijden tussen Grimbergen en Machelen. En op de buitenring 10 minuten erbij van Sint-Stevens-Woluwe tot Jette. In Brussel staat er aan het einde van de Louisa-tunnel richting Koekelberg een defect voertuig op de middenrijstrook. En op de E40 vanuit Gent is er bij Groot-Bijgaarde een aanrijding gebeurd. Opletten daar op de rechterrijstrook.
4: Radio BNE. Radio BNE Topcollectie.
5: Lars de Grote.

Toilet en Magic. Geen klachten bij de jongens, verre van. En dat geldt eigenlijk ook voor deze sympathieke kerel. Dave Barry, die heeft het door. Het zit hem in de kleine dingen,

Rick Kershaw, wouldn't it be good? Wat is het goed dat er zoiets als VRT Max bestaat? Zo kunnen we lekker chatten met elkaar via de reageerknop van ons Radio Bene-kanaal. En zo ben ik te weten gekomen dat Sylvia en Freddy nu aan het genieten zijn van de zon en van de topcollectie op hun terras in Djerba. Ze willen even zwaaien naar iedereen die nu aan het luisteren is.

0: Dat zijn leuke dingen voor de mensen. Als ze hiermee akkoord gaan natuurlijk. I Wanna Kiss You All Over, Exile. En zo dadelijk Onweerstaanbaar Gerief uit de jaren 60.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
2: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
3: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
2: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
4: Ah, Davy, wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
2: Doen we wel. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Knaldi.
7: Nu in promo bij Aldi. 29% korting op vers Belgisch gehakt varkenkalf. Dat is 500 gram voor de knaldiprijs van maar 3 euro.
6: Check de promo.
7: Aldi, altijd vers, altijd slim.
8: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Die je echt moet hebben. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis.

Four Seasons, Beggin. Even terug naar 19 mei 1991. Op die dag is Odia Coates gestorven. Nu, Odia was niet meteen de grote naam in de wereld van de muziek, maar ze is wel bekend geworden als die dame die meezong met een mooie evergreen van Paul Anka in de jaren 70. You're having my baby. En ik wil eigenlijk gewoon tonen dat we haar niet vergeten zijn. Ook al was dat afscheid vandaag heel precies 35 jaar geleden.

Paul Anka en Odia Coates, You're Having My Baby. Hij wordt er 85, eind juli. En zij is vandaag net 35 jaar geleden gestorven. Op 19 mei 1991, amper 49 jaar oud. En ik dacht, ja, iemand moet daar toch even bij stilstaan. Bij deze dus.

0: Benny Nijman, liefde is als een sigaret. Het stinkt vooral ook minder. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je 15 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Deurne. Naar Antwerpen op de E313, drie kwartier aanschuiven vanaf Massenhoven. Bij Wommelgem is de weg nu wel vrijgemaakt. Op de binnenring rond Brussel is het bij Halle uitkijken voor een omgewaaide boom. Verder een kwartier file rijden tussen Grimbergen en Machelen. En op de buitenring 10 minuten erbij van Sint-Stevens-Woluwe tot Jette. Op de E40 vanuit Gent is bij Groot-Bijgaarde de weg weer vrijgemaakt.
1: Radio Bene, topcollectie.
2: Radio Bene.
3: Lars de Grote.

0: ABBA, the winner takes it all and the loser has to fall. Zo gaat het. Zo dadelijk iets leuks van midden jaren 70.
1: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Je hebt deals en je hebt TUI-deals. Deze week alle TUI Blue Hotels met extra korting. Boek nu bij TUI.
3: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
4: Ik kies Unlimited Internet.
3: En 5G.
4: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
3: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
5: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
6: Ik kan niet werken vandaag.
7: Maar, hoezo?
6: Sorry, Marties WK.
8: Score nu de JBL Senslite draadloze oortjes voor maar 77 euro. Mediamarkt.

0: Je kent dit signaal voor noodgevallen. Wij krijgen dit SOS-signaal van kinderen die niet veilig opgroeien. Omwille van geweld, verwaarlozing, thuis en in conflictgebieden. Met de juiste omkadering en begeleiding kunnen ze weer veilig opgroeien. SOS Kinderdorpen.
1: Bij Federale Verzekering is combineren profiteren. Ah ja, want als je bij Federale Verzekering 3 polissen, pro of privé, combineert, krijg je 15% korting. Wil je ook combineren en profiteren van een mooie korting? Alle actievoorwaarden op federale.be.
2: Federale Verzekering. Altijd mee, pro en privé.
3: VRT Radio BNE Live. There's

Steve Harley en Cockney Rebel, Make Me Smile. Denk eraan. Nu vrijdag vieren we 75 jaar Johan Verminne met 75 liedjes uit zijn indrukwekkend verzameld werk. Door jou gekozen. En die keuze is welkom via ons Radio BNE-kanaal op VRT Max. Gewoon even naar beneden scrollen en antwoorden op de vraag: wat is jouw favoriete nummer van Johan Verminne?

Als jonge gast was hij al een zingende en fluitende moppetapper. Dus het was niet echt een wonder dat hij uiteindelijk bekend zou worden dankzij dit soort heerlijke liedjes. Nico Haak over Foxy Foxtrot.

0: Met een dubbele glansrol voor Mark King.
1: Als zanger en als bassist van Level 42.
0: Love Games.
2: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
3: Mijn haren omhoog?
2: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
3: Ah ja, dus mijn factuur?
2: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
4: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here.

0: Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.be. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Liantis. Zeg, kan ik nu ook zo...
2: Flexijobbers aannemen?
1: Ja.
2: Natuurlijk.
3: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
4: Met Kruidvat ben je helemaal klaar voor zonnige dagen. Met voordeel dat je echt moet hebben. Nu, het hele Australian Gold Gamma. 1 plus 1, gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base, based on you.
7: Oh, ik snap er niks van.
8: Vind je jouw contract veel te abstract? Wie bel je dan? Je makelaar!
9: Voor vragen en advies kan je altijd rekenen op Je Makelaar, je beste verzekering.
10: Niet moeten besparen op uw gezonde snacks, dat kan tellen.
11: Dat is extra budget voor de fitness.
12: Oh, mijn mango.
10: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
13: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
14: Niemand heeft meer sterretjes hersteld en autoruit vervangen dan Carglass. Geen toeval dus dat wij een echte levenslange garantie geven. Barst de herstelde inslag toch verder, dan krijg je gratis een nieuwe voorruit. Ja, je hoort het goed. Helemaal gratis.
15: Maak nu een afspraak op carglass.be.
16: Radio BNE.
17: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart.

0: 3 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Charlotte Krul. De rechtbank van Dendermonde heeft zware straffen uitgesproken in een groot drugsdossier. De zaak raakte eind 2023 bekend toen twee vrachtwagenchauffeurs ruzie maakten over een container in de Antwerpse haven. De politie ontdekte dat er 11 ton cocaïne in verstopt zat. De Nederlandse drugscrimineel Bolle Jos wilde die lading drugs smokkelen vanuit Sierra Leone. 20 beklaagden zijn vanmorgen veroordeeld, zegt Peter Katoor van de rechtbank.
1: De rechtbank heeft effectieve gevangenisstraffen opgelegd, gaande van 18 maanden met uitstel tot 10 jaar effectieve gevangenisstraf. En daarbij ook boetes voor alle beklaagden die oplopen tot in de tienduizenden euro's. Daarnaast hebben ook 11 beklaagden een havenverbod gekregen voor een periode van 10 jaar. Dat betekent dus eigenlijk dat zij en verboden wordt om zich nog in de haven te begeven of daar aan het werk te zijn.
0: Bolle Jos was zelf niet op het proces. Hij is bij verstek veroordeeld tot 8 jaar gevangenis en 80.000 euro boete. De Universiteit Gent heeft een klacht ingediend tegen vandalisme nadat verschillende campussen beklad werden met rode verf en pro-Palestijnse slogans. Daarin wordt de universiteit opgeroepen om alle samenwerkingen met Israël te stoppen. De UGent deed dat onlangs sneller dan gepland, met 5 samenwerkingen met Israëlische instellingen. Maar pro-Palestijnse actievoerders vinden dat niet genoeg. Een groep actievoerders bezet al bijna een maand een gebouw van de universiteit uit protest tegen het genocidale geweld. Het is niet duidelijk of ze ook de gebouwen met verf hebben beklad. Het Israëlische leger heeft opnieuw 2 schepen onderschept van de vloot die met hulpgoederen op weg is naar Gaza, op zo'n 150 kilometer van de kust. Op een van de schepen zit ook de 26-jarige Belgische Isha Puissant uit Gent. Het is nog niet duidelijk of hij en de andere actievoerders op het schip zijn opgepakt. Gisteren onderschepte Israël ook al zo'n 40 schepen van de hulpvloot, waarbij zeker 3 andere Belgische opvarenden werden opgepakt. Volgens de organisatie Global Summit Flotilla heeft Israël al zo'n 60 boten onderschept en varen er nu nog een 7-tal richting Gaza. En onder meer de Oekraïense president Zelensky, oud-Duits bondskanselier Angela Merkel en de Ierse popster Bono, zanger van U2, worden opgenomen in de Europese Orde van Verdiensten. In het Europees Parlement in Straatsburg zijn die eretekens voor het eerst uitgereikt aan mensen die zich ingezet hebben voor de Europese Unie. In totaal zijn het er 20. Vanmiddag veel wolken met perioden van lichte regen bij maximaal tot 17 graden. Morgen wisselvallig, eerst veel wolken, af en toe buien, later wordt het droger en maximaal tot 19 graden. Donderdag blijft droog met maximaal tot 23 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je meer dan een half uur van Sint-Anna-Linkeroever tot Deurne. Bij Antwerpen-Oost is de weg nu wel vrijgemaakt. Naar Antwerpen op de E313 20 minuten aanschuiven van Massenhoven tot Wommelgem. En op de A12 10 minuten erbij vanaf de bevrijdingstunnel. Op de binnenring rond Brussel is bij Halle de weg weer vrij. Verder op 10 minuten extra van Stroombeek tot Machelen. En op de buitenring 10 minuten erbij van Sint-Stevens-Woluwe tot Zaventem.
3: Radio Bene. Radio Bene, topcollectie.
4: Lars de Grote.

Gelukkig zijn we deze hit van bijna 40 jaar geleden nog niet vergeten. Dat zou pas een echte schande zijn. Pet Shop Boys, Neil Tennant en Chris Lowe, It's a Sin. En ik heb er nog een koppel voor je. Het is er eentje van bij ons. Philip en Sarah. Jij bent

Everybody likes the cha-cha-cha. Wel, ik niet. Ik heb daar geen talent voor, maar ik hou wel van de muziek. En zeker van die van Sam Cooke. En eigenlijk ook van die van dit duo. Charlie Puth en Meghan Trainor.

0: groove.
1: Party!
0: I don't waste no time.
1: Get down.
0: Get drunk on wine.
1: Don't stop.
0: It's time to score.
2: Een bandolero, dat is een struikrover, een bandiet. Maar deze jongens hebben op legale wijze hun plekje veroverd ergens bovenaan de hitlijsten in de zomer van 1983. Bandolero, Paris Latino.
3: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaak met de sterke cybersecurity in onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
4: Ergens bevindt zich een nieuw koninkrijk. Een koninkrijk waar sneeuwpoppen nooit smelten. En waar je zo hard mag zingen als je wil.
5: Laat het los, laat het gaan.
4: Een koninkrijk waar je een muzikale boottocht beleeft vol avonturen. In de wereld van Anna en Elsa.
6: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
7: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
8: Promo koken.
9: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
7: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
9: Dat is een kiwinner.
7: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
10: Oh, amai, die ceviche was lekker.
9: Ja, hè.
11: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
9: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaartwerk is...
10: Schat, blijf kalm.
9: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En daar heb ik een spray bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
10: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
9: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
3: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.

0: Creedence Clearwater Revival, CCR, Oh Susie Q. How do you do? Ik kan alleen maar hopen dat jij, net als ik, ook aan het genieten bent van al die evergreens. En nu komt er een heel mooie van eind jaren 80. I don't know much, ik weet niet veel, maar ik weet wel dat het een goede zaak is dat deze twee elkaar destijds gevonden hebben. Linda Ronstadt en Aaron Neville.
1: Look at this face, I know the years are showing.

0: heerlijke exotische gekte van bij ons. Two Man Sound met Lou de Prijk. Zo fla fla. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je anderhalf uur van Sint-Anna-Linkeroever tot Berchem. Er zijn twee rijstroken dicht door een ongeval. Ook in de Kennedy-tunnel is er een ongeval gebeurd. Richting Gent, 25 minuten extra tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen, op de E313, 20 minuten aanschuiven van Massenhoven tot Wommelgem. Op de E19, 10 minuten in de Kraaibeckstunnel door een defect voertuig op de rechte rijstrook. En op de A12 ook 10 vanaf de Bevrijdingstunnel. Op de E17 30 minuten vanaf Kruibeke. Op de E34 20 minuten vanaf Melzele. Op de A12 een kwartier vanaf Beveren en ook op de E19 vanaf Sint-Job. Op de binnenring rond Brussel 15 minuten extra van Strombeek tot Tervuren. En ook op de buitenring een kwartier van Sint-Stevens-Woluwe tot Groot-Bijgaarde.
1: Radio Bene.
2: Radio Bene topcollectie.
1: Lars de Grote.

0: Josie, een van de jeugdvrienden van Fats Domino. Die moeten we dus ergens in New Orleans gaan situeren. Working in a coal mine.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
2: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Die je echt moet hebben. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
5: Ja, schatje, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
6: Immoscoopman!
5: Immoscoopman!
7: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
4: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
7: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
4: Ja?
7: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
8: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
9: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
10: Immoscoop.

0: Je kent dit signaal voor noodgevallen. Wij krijgen dit SOS-signaal van kinderen die niet veilig opgroeien. Omwille van geweld, verwaarlozing, thuis en in conflictgebieden. Met de juiste omkadering en begeleiding kunnen ze weer veilig opgroeien. SOS Kinderdorpen.
1: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
2: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
1: Ja, of twee abonnementen, of...
2: Twee! Dan kan ik mezelf volgen! Of is dat vals spelen?
1: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be. Go
3: Yellow! VRT Radio BNE Live.

0: geluk heel gewoon.
1: Gerard Cox over 1948. Guylain Deleu uit Overmeren heeft een berichtje gestuurd. Hij heeft ondertussen ook al gestemd voor onze Johan Verminnen 75 van nu vrijdag. Hij zegt, laat me nu toch niet alleen, is het mooiste Nederlandstalige nummer van de vorige eeuw. Wel, er wordt iets voor te zeggen. Kom even langs bij VRT Max op onze Radio Bene-kanaal. Maak je keuze en vergeet vrijdag niet af te stemmen tussen 10 en 4 voor de 75 beste.

Robbie Neville, c'est la vie. Het is wat het is, maar ons vooruitzicht is prima. Met name 2 uur Radio BNE Goedgezind met Vanessa. Straks van 4 tot 6. Fijne dag verder.

0: weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door Enbeeld.
1: En Colruy trakteert.
2: Ja, echt waar? Colruy trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
3: Voorwaarden op colruy.be.
4: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
5: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
6: En voor mijn pensioen?
7: Tweede of derde pijler, juffrouw?
6: Wat lief?
7: En hebt u een VAPZ?
6: Wat?
7: Wat is een VAPZ, juffrouw?
6: Ik weet niet.
5: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
8: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om je al met pensioen bezig te zijn.
5: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
9: Ik kan niet werken vandaag.
10: Maar hoezo?
9: Sorry, maar het is WK.
11: Scoor nu een TCL 65-inch QD Mini-LED Google TV voor €999. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
12: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs voor Bingefood.
13: Ja, voor mij unlimited internet, telenet tv en alle streamingdiensten.
12: U heeft toch geen binge-probleem?
13: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
12: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
14: Go Yellow!
15: Radio BNE.
16: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Charlotte Krul. De belasting die mensen met een tweede verblijf in Knokke-Heist moeten betalen is dan toch niet wettelijk. Dat heeft het Hof van Beroep in Gent beslist. De tweede verblijfstaks is een jaarlijkse gemeentelijke belasting van zo'n €990. Vaste inwoners hoeven die niet te betalen, maar eigenaars met een tweede woning wel. 12 eigenaars stapten naar de rechter omdat ze dat discriminerend vonden. Het Hof geeft hen nu gelijk, zegt woordvoerder Peter Katoor.
1: Volgens het Hof kan het niet eigenlijk dat een verschillend fiscaal stelsel bestaat tussen mensen die in dezelfde gemeente wonen, zij het als vaste resident, zij als tweede verblijver. En ten tweede heeft het Hof ook geoordeeld dat het niet pertinent is dat tweede verblijvers eigenlijk het grootste deel van de exploitatieinkomsten van de gemeente, dat ze daartoe bijdragen via die tweede verblijverstaks, terwijl de vaste inwoners geen gemeentebelasting moeten betalen.
0: Er was al een lange juridische strijd rond de tweede verblijfstaks. De gemeente Knokke-Heist kan de nieuwe beslissing nog aanvechten bij het Hof van Cassatie. De Europese Commissie belooft uitzonderlijke steun aan de boeren die het hardst getroffen zijn door de hoge prijzen voor kunstmest. Sinds de oorlog in het Midden-Oosten uitbrak, ging de gasprijs omhoog. En omdat de meeste kunstmest in de Europese Unie gemaakt wordt van ingevoerd gas, steeg ook de prijs daarvan. Die was al veel hoger sinds de invasie van Rusland in Oekraïne, omdat er toen zware heffingen waren. Om landbouwers tegemoet te komen, wil de Commissie nu meer geld vrijmaken via bestaande fondsen. Ze komt ook met maatregelen om meer dierlijke meststoffen te gebruiken zonder dat dat impact mag hebben op bijvoorbeeld de waterkwaliteit. En dat is een goede oplossing volgens Giel Boei van de Boerenbond, die vanmorgen mee actie voerde aan het Europees Parlement in Straatsburg.
2: Wel, het is eigenlijk bewezen, want in het verleden is die maatregel ook al toegepast, dat dat een neutraal effect heeft op de waterkwaliteit. Omwille van het feit dat we eigenlijk ook in een interessante klimatologische omstandigheid zitten in Vlaanderen, die nutriënten die extra toegevoegd worden, worden ook opgenomen. En dat is natuurlijk belangrijk, hè? Die worden omgezet in eiwitten, dat verhoogt de eigen eiwitvoorziening en zorgt er ook voor dat de land- en tuinbouwers meer circulair kan gaan werken met de dierlijke mest die hij ter beschikking heeft.
0: En het Israëlische leger heeft opnieuw 2 schepen onderschept van de vloot die met hulpgoederen op weg is naar Gaza, op zo'n 150 kilometer van de kust. Op een van de schepen zit ook de 26-jarige Belgische Isha Puissant uit Gent. Het is nog niet duidelijk of hij en andere actievoerders opgepakt zijn. Gisteren onderschepte Israël ook al zo'n 40 schepen van de hulpvloot, waarbij zeker 3 andere Belgische opvarenden werden opgepakt. Volgens de organisatie Global Summit Flotilla heeft Israël al zo'n 60 boten onderschept en varen er nu nog een 7-tal richting Gaza met hulp. Vanmiddag veel wolken met lichte regen, temperaturen tot 17 graden. Morgen wisselvallig met eerst veel wolken en af en toe buien. Daarna wordt het droger, we krijgen tot 19 graden dan. Donderdag blijft droog met maxima rond 23 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Dankjewel en een hele goede middag. Het is nog maar 4 uur en er staat toch al 200 kilometer file. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je 3 kwartier van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-Oost. Richting Gent komt er een half uur bij tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Je schuift ook aan naar Antwerpen op de E17, 50 minuten vanaf Kruijbeke. Een half uur telkens op de E34 vanaf Melzele en op de A12 vanaf Ekeren. En een kwartier op de E19 vanaf Sint-Job en op de E313 van Massenhoven tot Wommelgem. Op de binnenring rond Brussel komt er een kwartier bij van Strombeek tot Tervuren. Op de buitenring 25 minuten van Sint-Stevens-Woluwe tot Groot-Bijgaarde. Op andere plaatsen zijn er kleinere vertragingen.
4: Radio Bene.
5: Radio Bene, goed gezind.
4: Vanessa van Hoven.

Afterbirds met een boodschap voor Mr. Tambourine Man. Eergisteren maakte Toby Alderweireld nog dat recordbedrag bekend na die 1000 kilometer voor Kom op tegen kanker. Net geen 7 miljoen 400.000 euro. We staan op het kantelpunt in de strijd tegen kanker, werd er gezegd. En dan komt net vandaag dat nieuws dat Margriet Hermans ongeneeslijk ziek is. Ze lijdt aan een zeldzame en zeer agressieve kanker en ze stopt meteen met optredens, panelprogramma's en alle andere publieke activiteiten. Je kunt je steun betuigen via margriethermans.eu. Dat is een website. Daar staat een gastenboek op. Dat kun je invullen. Honderden mensen hebben dat al gedaan. Ik heb een aantal zeer mooie reacties gelezen. Margriet, je bent het zonnetje op het scherm en in de radio. Een dame met een zeer aanstekelijke lach. Je bracht dikwijls een lach ook op mijn gezicht. Sterkte. De wereld heeft nood aan mensen zoals jij. Menselijk, oprecht, gedreven en goed lachs. Uw lach is uw handelsmerk, onvergetelijk. Heel Vlaanderen staat stil vandaag, want jij bent niet zomaar een artieste. Jij bent een icoon, een hartmens, iemand die generaties heeft geraakt. Jij bent deel van onze herinneringen, onze lach, onze muziek, onze cultuur. Ik stuur je alle kracht die ik heb. Alle liefde die we te kunnen dragen. Alle hoop die een mens kan voelen. En heel veel positiviteit. De lach en de positiviteit die jou zo kenmerkt, lieve Margriet.

Rolls Royce, Wishing on a Star. Precies een maand geleden is Hugo Sigal naar Antwerpen verhuisd. Puur praktisch, omdat alle theaters op loopafstand zijn. Maar ook om dichter bij zijn broer te zijn die in Kruijbeke woont. Zijn theatertour Dromen zit erop. Heel veel mensen zijn daar zeer door ontroerd. Ik was een van die mensen. En het is nog niet afgelopen, dat feest voor Hugo. Want hij is bezig aan een nieuwe langspeelplaat. Een LP, jawel. Die plaat zal Timeless heten. Er staan 6 nieuwe liedjes op. En ook echt 8 evergreens. Hij is nu al ontzettend trots op het resultaat. En de eerste single heet It's Alright. It is Hugo.

It is more than all right. Hugo Sigal, hij is 78 ondertussen. Maar zoals die man zichzelf blijft heruitvinden, ik vind dat fantastisch. Johan Verminne wordt nu vrijdag 75. Wij gaan 75 liedjes van de man aan één stuk draaien tussen 10 en 4. Jij bepaalt de volgorde via het Radio BNE-kanaal op VRT Max. Johan heeft iets met meisjes, met vrouwen. Vandaar 2 liedjes over meisjes van hem vanavond in Radio BNE Goedgezind. En dit is het eerste. Een ode aan Janine. Iedereen die Janine heet, op de dansvloer. En stemmen op VRT Max. 2 handen.

0: precies 50 jaar oud. Johan Verminnen en Kom Janine, jouw herinneringen aan concerten van Johan, aan platen van Johan, aan liedjes die jou ooit getroost hebben, die je gedraaid hebt op je trouwfeest of je hebt misschien Brussel leren kennen dankzij hem. Al jouw verhalen graag via het Radio BNE-kanaal op VRT Max. Waar je dus ook kunt stemmen voor jouw favorieten van Verminnen. Vrijdag hoor je er maar liefst 75 op rij. Eén voor elk levensjaar. Tussen 10 en 4 hier op Radio BNE.
1: Ik ben toch rustig!
2: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
3: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
4: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
5: Maak je afspraak op carglass.be.
6: Met Kruidvat ben je helemaal klaar voor zonnige dagen, met voordeel dat je echt moet hebben. Nu, het hele Australian Gold Gamma, 1 plus 1, gratis.

Ja, ja, they're easy to grow en zo. Ik moet het allemaal niet weten. Geef mij maar chocolade van chocolatier Julius Personen bijvoorbeeld. Die heeft net een boek uit, Raw. Zelf eet hij ook elke dag zeker 100 gram chocolade. Als hij het niet in de buurt heeft, dan wordt hij onrustig. Hij wil naar pralines kijken als een volwaardig gerecht en niet als een dessert. Kijk, dat is een man naar mijn hart. Hoewel, zijn hapje met zwitsalzeep en zeewater, dat kan ik nu toch echt wel met gemak aan mij voorbij laten gaan. Ik kan mis zijn, hè? Je mag mij altijd tegenspreken.

Sandra, die nood jou Maria Magdalena zal zijn. Ik had het net over chocolatier Julius Persone. Die woont vlak naast zijn ouders. Maar zijn vader Dominique heeft een verkeerslicht laten installeren tussen de huizen, zodat Julius weet wanneer hij wil en niet binnen mag komen. Trouwens, grote bromance tussen vader en zoon. Elke avond sluiten ze af met een aperitief in hun man cave. Toch wel een heel klein beetje jaloers van te zijn, he. Geef toe. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je 1 uur van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-Oost. Richting Gent 1,5 uur tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Stabroek 10 minuten tussen de Beveren en de Thijsmanstunnel. Je schuift 1,5 uur aan naar Antwerpen op de E17 vanaf Kruijbeke en op de E34 vanaf Melzele. 40 minuten op de A12 vanaf Antwerpen-Haven. En dan telkens een klein 1,5 uur op de E19 vanaf Sint-Job en op de E313 van Massenhoven. In Ranst is de rechterrijstrook dicht door een defect voertuig. Op de binnenring rond Brussel 25 minuten van Strombeek tot Stervuren en op de buitenring 3 kwartier erbij van Sint-Stevens-Woluwe tot Groot-Bijgaarde.

River of L'Amérique. Het lijkt op een druilerige dag allemaal beter dan hier zeker, maar heb je het gehoord? Morgen al droog en dan gaan we naar 23 graden en nog veel warmer ook. Je kunt ook dromen van Jamaica bijvoorbeeld, net als Ivan Brunetti. Is er nog nooit geweest, maar hij staart de hele dag naar een foto. En het is zo goed alsof hij er is. Leve de verbeelding.

0: Billy Ocean, Mannekepies. Plast al sinds 1619 vanaf zijn sokkel op de hoek van de Stoofstraat en de Eikenstraat in Brussel. Door de eeuwen heen heeft hij dat gedaan met kleren aan. En vandaag is zijn volledige garderobe verhuisd naar het depot van het Museum van Mode en Kant. Dat komt door de geplande renovatiewerken in het Broodhuis. We spreken dan van meer dan 1200 kostuums en die moeten allemaal in zuurvrije dozen worden verpakt. Per kostuum mag je rekenen op een half uur. Dus het gaat hier om een huzarenwerk van bijna 600 uur. Kijk, when the going gets tough, the tough get going.
1: Vrijdag vieren we een muzikale held.
2: Radio BNE Johan Verminne 75.
1: We maken er samen een groot verjaardagsfeest van met zijn 75 mooiste liedjes.
3: Laat me nu toch niet alleen.
1: Welk nummer staat voor jou op 1?
3: Ik voel me goed, ik voel me goed.
2: Stem nu op jouw favoriet via het Radio BNE-kanaal op VRT Max.
1: En luister vrijdag vanaf 10 uur op Radio BNE.
4: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €3,99.
5: Check de promo.
4: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
6: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
7: Manutan, Manutan.
6: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
7: Manutan, Manutan.
6: Bestel op manutan.be.
8: Het is dolle dinsdag. Bij Pizza Hut. Bij Pizza Hut.
9: Elke medium meen in pizza voor maar €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
8: Pizza Hut.
10: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.

toen muziek nog gewoon echt muzikaal was. The Seekers over Georgie Girl. The Seekers kwamen uit Australië. Land dat uiteindelijk vierde werd op het Eurovisie Songfestival dit jaar. Goed gezongen, goede inzending. Het Verenigd Koninkrijk werd naar huis gestuurd met 1 punt. Was ook een vreselijk lied. Look Mom, No Computer. Maar de zanger heeft wel humor. Hij verkoopt nu roze t-shirts met daarop de tekst Look Mom, No Points. Zelfrelativering.

She walked in looking like dynamite. Wel, in de Sint-Pieterschool in Adinkerken bij de Pannen lopen er 5 broertjes binnen. Niet zozeer als dynamites, maar die geweldig op elkaar lijken. Een tweeling en een drieling uit hetzelfde gezin. Ze dragen dezelfde bril, ze dragen dezelfde jas. En hun namen klinken ook nog erg gelijkaardig. Quincy, Miley, Danely, Kiriani en Lavani. Arme kleuterjuf. Maar wel 5 heel stoere kereltjes.

0: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van 119 euro bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
1: Oh, ik ben hier bezig met mijn...
2: Uw mobiliteitsbudget?
1: Ja.
2: Laten we samen eens kijken.
3: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
4: Niet moeten besparen op uw gezonde snacks, dat kan tellen.
5: Dat is extra budget voor de fitness. Oh, mijn mango.
4: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 op mango's. Dat is maar 1,89 euro voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
6: KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
7: Knock.
6: Who's there?
7: Justin.
6: Justin who?
7: Just in time to start investing.
6: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
7: Just in time, that happened.
6: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
8: Radio BNE.
9: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smartphone.

0: is 5 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Charlotte Krul. Er is vorig jaar bijna 150 miljoen misdaadgeld in beslag genomen in ons land. En na de Amerikaanse president Trump is de Russische president Poetin nu ook op staatsbezoek in China. De parketten in ons land hebben vorig jaar een recordbedrag van 148 miljoen euro crimineel geld in beslag genomen. En dat komt dan bijvoorbeeld uit drugs- en witwasonderzoeken. Dat blijkt uit de cijfers van het COIV, dat is de dienst die de inbeslagnames beheert. De centen gaan rechtstreeks naar de staat en justitie gaat meer en meer achter het geld van criminelen aan. Maar 148 miljoen blijft nog maar het topje van de ijsberg, dat legt Dries Irou uit.
1: Directeur van het COIV Walter Quirijnen laat ons verzegelde pakketten zien in zijn kluizenzaal.
2: Dat kan bijvoorbeeld gaan over juwelen, diamanten, dure handtassen.
1: Het COIV krijgt jaarlijks 110 miljoen euro aan geld in beheer. Maar vorig jaar was een record 148 miljoen euro.
2: Ik denk dat dat op de eerste plaats te maken heeft met een groeiend bewustzijn bij justitie en politie. Dat het echt wel belangrijk is dat de crimineel wordt getroffen in zijn portefeuille. Een tweede oorzaak is denk ik ook dat er meer en meer gebruik wordt gemaakt van de procedure om bepaalde zaken, zoals auto's bijvoorbeeld, die in beslag worden genomen om die al te verkopen nog tijdens het strafonderzoek.
1: Zo bracht een openbare verkoop van auto's vorige week nog 850.000 euro op. Als een verdachte toch wordt vrijgesproken, krijgt hij het geld van de verkoop. Het COIV hoopt dat het recordbedrag van vorig jaar snel zal sneuvelen.
2: 148 miljoen euro is natuurlijk veel geld. Ik denk inderdaad dat dat maar het topje is van de ijsberg. Ik denk dat er de komende jaren zeker nog veel marge is voor verbetering.
0: In het onderzoek naar de moord op een man van 47 uit Tienen heeft de onderzoeksrechter 3 verdachten aangehouden. De 20-jarige zoon van het slachtoffer, zijn 19-jarige vriend en ex-partner van het slachtoffer, een vrouw van 42. Ze ontkennen allemaal dat ze er iets mee te maken hebben. De belasting die mensen met een tweede verblijf in Knokke-Heist moeten betalen is dan toch niet wettelijk. Dat heeft het Hof van Beroep in Gent beslist. De tweede verblijfstax is een jaarlijkse gemeentelijke belasting van 990 euro. Vaste inwoners moeten die niet betalen, maar eigenaars met een tweede woning wel. 12 eigenaars stapten naar de rechter omdat ze dat discriminerend vonden. Het Hof geeft hen nu gelijk, zegt woordvoerder Peter Kator.
3: Volgens het Hof kan het niet eigenlijk dat er een verschillend fiscaal stelsel bestaat tussen mensen die in dezelfde gemeente wonen, zij het als vaste resident, zij als tweede verblijver. En ten tweede heeft het Hof ook geoordeeld dat het niet pertinent is dat tweede verblijvers eigenlijk het grootste deel van de exploitatieinkomsten van de gemeente, dat ze daartoe bijdragen via die tweede verblijverstax, terwijl de vaste inwoners geen gemeentebelasting moeten betalen.
0: Er blijven veel reacties komen op het feit dat Margriet Hermans stopt met optreden. Ze is 72 en er is een zeldzame kanker bij haar vastgesteld. Ze brak door in de jaren 80, presenteerde jarenlang haar eigen talkshow vanuit het casino in Middelkerken. En ze was ook een populair panelid in programma's als De Drie Wijzen op TV1, maar ook in De Zoete Inval op Radio 2. Presentator Luc Appermond herinnert zich Margriet als iemand die kan lachen en heel intelligent is. Dat vertelde hij in op Radio 2.
4: Margriet kon om zichzelf heel erg lachen, maar van de andere kant kon ze ook heel ernstig zijn. Dus het is een heel intelligente dame, altijd geweest. En ik herinner mij haar als de dame die op alle vragen toch wel een zinvolle reactie kon geven. Dus ik hoop dat ze met de intelligentie die ze heeft, dat ze die strijd toch wel wil aangaan.
0: Margriet Hermans stopt dus meteen met al haar mediaoptredens. Haar dochter Céline blijft op vraag van Margriet wel optreden. En rond deze tijd landt de Russische president Poetin in Peking voor een staatsbezoek aan China. Morgen wordt hij ontvangen door de Chinese leider Xi Jinping. En het bezoek is er amper enkele dagen nadat de Amerikaanse president Trump door Xi werd ontvangen. Marijn Trio, is die timing nu toevallig?
5: Nee, dat denk ik niet. China kan zo laten zien dat het een belangrijke grootmacht is met wie iedereen wil praten. Anderzijds zien Poetin en Xi elkaar wel vaker. Ze hebben elkaar al meer dan 40 keer ontmoet. Deze ontmoeting is vooral belangrijk voor Rusland, dat veel onrechtstreekse militaire steun krijgt van China in de vorm van chips en sensoren die voor burgerdoelen gebruikt kunnen worden, maar ook voor raketten en drones die Rusland gebruikt in zijn oorlog tegen Oekraïne. Belangrijk dus dat dat blijft duren, zeker nu Rusland Rusland onder alsmaar zwaardere druk staat door grote Oekraïnse drone-aanvallen. Economisch is Rusland ook sterk afhankelijk van China. Olie en gas die Rusland niet meer aan de EU kan verkopen, verkoopt het aan weliswaar hele lage prijzen aan China. En Poetin hoopt nu dat er eindelijk een doorbraak zal komen in de bouw van een nieuwe gaspijpleiding naar China. Een project dat nu al jaren aansleept.
0: Vanavond nog regen of buien in het oosten van het land. In de loop van de nacht trekt regen over het hele land. Morgen start wisselvallig, later meer opklaringen vanuit het westen en tot 19 graden. Vanaf donderdag droger met zon en tot 25 graden. En de parketten in ons land hebben vorig jaar een record van 148 miljoen euro crimineel geld in beslag genomen. Bijvoorbeeld uit drugs- en witwasonderzoeken. Daarmee begon het nieuws. Justitie gaat ook meer en meer achter het geld van criminelen aan. Je kunt het nalezen in de app van VRT Nieuws.
6: Dankjewel. Net geen 300 kilometer file. Dat is geen record, maar wel veel. Drie kwartier trager op de binnenring rond Gent, tussen Desteldonk en Oostakker, door een ongeval op de linker- en middenrijstrook. Ook in Gent-Zeehaven is een ongeval gebeurd. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je 1 uur van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-Oost. Richting Gent 40 minuten extra tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Stabroek 10 minuten tussen de Beveren en de Thijsmans-tunnel. Je schuift aan naar Antwerpen op de E17, een half uur vanaf Kruijbeke. Op de E34 een half uur vanaf Melschede. Het gaat drie kwartier trager op de A12 vanaf Antwerpen-Haven. En dan telkens ongeveer 20 minuten op de E19 vanaf Sint-Job, op de E313 vanaf Massenhoven en op de E19 vanaf Kontig. Op de binnenring rond Brussel 25 minuten extra tussen Ruisbroek en Machelen en van Sint-Stevens-Woluwe tot Terguren. Op de buitenring komt er 1 uur bij van Sint-Stevens-Woluwe tot Groot-Bijgaarde. Op andere plaatsen zijn er kleinere vertragingen.
7: Radio Bene.
8: Radio Bene, goed gezind.
7: Vanessa van Hoven.

Heerlijk! Smokey Robinson en The Tears of a Clown. Ik heb iets bijgeleerd vandaag. Het verschil tussen gewone producten en light producten is vaak miniem. Nochtans mag een product als light worden genoemd wanneer het minstens 30% minder suiker, vet of calorieën bevat. Nu kies ik zelf vaak bewust voor light yoghurt of kwark. Maar wat blijkt? Het verschil tussen een magere yoghurt of een volle yoghurt is zo klein, een verschil van 3%. Bij kaasproducten loont het wel de moeite om voor de light versie te gaan. Daar kunnen ze de vetten namelijk niet vervangen door extra suikers toe te voegen. Wat doe je dan het beste als je een dieet volgt? De Nutri-score bekijken. Die kijkt naar energie, suiker, verzadigd vet, zout, maar ook naar vezels en eiwitten. Dat is bonus.

The Four Tops, Reach Out, I'll Be There. Gehoord of gelezen van die vrachtwagenchauffeur die gisteren voor de politierechter moest verschijnen in Aalst. Hij had een hongertje gekregen achter het stuur. Had zijn truck midden op een druk kruispunt geparkeerd, was een frituur binnengewandeld. Was daar frieten gaan eten. Daarna doodgemoedereerd weer naar de vrachtwagen gewandeld. En het hele kruispunt stond ondertussen geblokkeerd. Ja, een klein hoortje, dat vond de rechter blijkbaar geen geldig excuus.

0: jezelf ruimte. Weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Het is Dolle Dinsdag. Bij Pizza Hut. Bij Pizza Hut.
2: Elke medium meeneem pizza voor maar €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
1: Dolle Dinsdag. Pizza Hut.
3: En Colruyt trakteert.
4: Ja, echt waar? Colruyt trakteert op €10 korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van €10. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf €100.
5: Voorwaarden op colruyt.be.

Tina Turner, 40 jaar geleden, met Phil Collins op drums, Typical Male. Zullen we proberen om niet in vooroordelen en clichés te denken? Elke mens is uniek. En Gary Hager is een sportief en sympathiek exemplaar. Dat heel graag fietst. Dat goed kan koken. En dat dan ook nog eens ver boven gemiddeld goed zingt. Dat mag hij bij deze nog eens bewijzen ook.

Gelukkig zijn er dit soort liedjes om goed gezind van te worden. Mingdeville Spanish Troll tot 17:30 op deze dinsdag. Dit is dan weer van een andere orde. Ruim 300 kilometer file. Je staat 1 uur in de file op de binnenring rond Gent tussen Desteldonk en Oostakker door een ongeval op de linkerrijstrook. Door die problemen omrijders op de buitenring rond Gent een 30 minuten extra tussen Gent-Zeehaven en Zelzate-Oost. Hetzelfde van Zwijnaarden tot op de E40 in Merelbeke. Er is hinder op de E17 naar Gent in Waasmunster door een ongeval. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je meer dan 1 uur van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-Oost. Richting Gent een 30 minuten extra tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Aanschuiven dan naar Antwerpen op de E17, 35 minuten vanaf Kruijbeke. Op de E34 een 30 minuten vanaf Melcede. Op de A12, 50 minuten vanaf Antwerpen-Haven. Op de E19 een 15 minuten vanaf Sint-Job. En dan telkens 20 minuten op de E313 van Massenhoven en op de E19 vanaf Kontig. Op de binnenring rond Brussel een 30 minuten extra tussen Ruisbroek en Groot-Bijgaarden en 20 minuten van Strombeek tot Stervuren. Op de buitenring meer dan 1 uur extra van Sint-Stevens-Woluwe tot Groot-Bijgaarden. Goeie moed!

Daarnet zong Johan Vermeulen al voor en over Janine. Nu zong hij over Rosie. Rosie danst, kunnen we niet zeggen, van Barbara Streisand. Zij zou zaterdag een eerbetoon krijgen in Cannes op het filmfestival. Ze zou daar de Gouden Palm voor haar hele carrière in ontvangst nemen. Maar ze is nog volop aan het herstellen van een knieblessure. En haar dokters raden haar af om daar naartoe te gaan. Ze heeft er heel veel spijt van. Ze had er enorm naar uitgekeken. Maar er zullen dan wel prijzen zijn voor Peter Jackson en John Travolta. En die gunt Babs hen van harte.

0: Elke reden is goed om Barbra Streisand te draaien hier op Radio BNE. En wat een leuk duetje was dit. Barbra samen met Barry Gibb. If only you were mine. Ze gaan haar missen zaterdag in Cannes. Van haar kennende maakt ze dat ongetwijfeld op een ander moment meer dan goed.
1: Ik ben toch rustig!
2: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed. Nu in promo bij Aldi. 29% korting op vers Belgisch gehakt varkenkalf. Dat is 500 gram voor de knaldiprijs van maar 3 euro. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
3: Het is Dolle Dinsdag. Bij Pizza Hut. Bij Pizza Hut.
4: Elke medium meeneemt pizza voor maar 6,95 euro. Enkel als je bestelt via de app.

Met veel overtuiging, The Honeycombs Have I the Right. En dan zou ik zeggen, maken we er even een kazoo-momentje van. In Radio BN goedgezind. Want dit zijn geen echte kazoo's. Dit zijn de menselijke stemmen van Bart Peters. En de meisjes zijn jongens van Impact. Ze willen zwemmen in de zee. En daar wordt het dit weekend echt wel het weer.

0: Update jezelf.
1: Op Flanders Technology and Innovation. Kijk op fdifestival.be.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken.
4: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
2: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
4: Dat is een kiwinner.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
5: VRT Radio BNE Live.

0: lightning.
1: Zo goed gedaan van die John Travolta, die er dus wel bij zijn kan dit weekend. Was ook perfect voor de Radio BNN Meezingers 500. Maar die zit erop. Misschien nu meezingen met Michael Jackson. En luid in de handen klappen ook.

Het is duidelijk waar. Mannen kunnen geen geheim bewaren. I'm in love with you. Dat was The Big Secret. Morgen meer geheimen en nog veel meer goede muziek. Fijne avond en tot morgen.

0: weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door Mbuild.
1: KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
2: Want knock, knock.
1: Who's there?
3: Justin.
1: Justin who?
3: Justin, time to start investing.
1: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
3: Just in time, that happened.
1: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
4: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en pillendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
5: Radio Bene.
6: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: 6 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Charlotte Krul. Er is vorig jaar bijna 150 miljoen misdaadgeld in beslag genomen in ons land. En minister van Volksgezondheid Van den Broeke wil dat ziekenfondsen homeopathie of acupunctuur niet meer terugbetalen. De parketten in ons land hebben vorig jaar een record van 148 miljoen euro crimineel geld in beslag genomen. Dat komt dan bijvoorbeeld uit drugs- en witwasonderzoeken. En dat blijkt uit de jaarcijfers van het COIV, dat is de dienst die de inbeslagnames beheert. De centen gaan rechtstreeks naar de staat. En justitie gaat meer en meer achter dat geld van criminelen aan. Maar 148 miljoen blijft nog maar een topje van de ijsberg, zegt Dries Iroen.
1: Directeur van het COIV Walter Quirijnen laat ons verzegelde pakketten zien in zijn kluizenzaal.
2: Dat kan bijvoorbeeld gaan over juwelen, diamanten, dure handtassen.
1: Het COIV krijgt jaarlijks 110 miljoen euro aan geld in beheer. Maar vorig jaar was een record 148 miljoen euro.
2: Ik denk dat dat op de eerste plaats te maken heeft met een groeiend bewustzijn bij justitie en politie. Dat het echt wel belangrijk is dat de crimineel wordt getroffen in zijn portefeuille. Een tweede oorzaak is denk ik ook dat er meer en meer gebruik wordt gemaakt van de procedure om bepaalde zaken, zoals auto's bijvoorbeeld, die in beslag worden genomen om die al te verkopen nog tijdens het strafonderzoek.
1: Zo bracht een openbare verkoop van auto's vorige week nog 850.000 euro op. Als een verdachte toch wordt vrijgesproken, krijgt hij het geld van de verkoop. Het COIV hoopt dat het recordbedrag van vorig jaar snel zal sneuvelen.
2: 148 miljoen euro is natuurlijk veel geld. Ik denk inderdaad dat dat maar het topje is van de ijsberg. Ik denk dat er de komende jaren zeker nog veel marge is voor verbetering.
0: Als het van federaal minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke afhangt, zullen de ziekenfondsen niet langer homeopathie en behandelingen met acupunctuur mogen terugbetalen. Dat staat in de hervormingsplannen van de minister, die de ziekenfondsen sterker en beter zouden moeten maken. En dat betekent ook keuzes maken, zegt hij.
3: Dat denken wij bijvoorbeeld over acupunctuur. Er is geen begin van bewijs dat echt de gezondheid helpt. Of homeopathie, er is geen begin van bewijs dat de gezondheid helpt. Als je samen die mening hebt met de ziekenfondsen en de artsenorganisaties in het officiële bestuur van de ziekteverzekering, ja, dan moet je daar natuurlijk als ziekenfonds in je aanvullende activiteiten ook geen geld in steken. Dat is maar een voorbeeld.
0: De Israëlische marine heeft opnieuw een Belgische actievoerder opgepakt die op weg was met een vloot bootjes die hulp naar Gaza wil brengen. Het Israëlische leger heeft de 26-jarige Isha uit Gent samen met andere actievoerders meegenomen naar een gevangenis. Het is bang afwachten, zegt zijn vader Yuri.
4: In elk geval zijn we al een tijdje in contact met buitenlandse zaken. Hè. Dus zij weten al een tijdje dat Isha op een van die bootjes zit. Wij hebben doorgegeven aan buitenlandse zaken welke medicatie hij moet nemen. Dat was een van onze zorgen.
0: Gisteren onderschepte Israël ook al zo'n 40 schepen, waarbij zeker 3 andere Belgen werden opgepakt. Er zijn nu nog een 5-tal boten onderweg. De Russische president Poetin is op staatsbezoek in China. Morgen wordt hij ontvangen door de Chinese leider Xi Jinping. Het bezoek komt er enkele dagen nadat de Amerikaanse president Trump er was. En Marijn Trio geeft meer uitleg.
5: Deze ontmoeting is vooral belangrijk voor Rusland, dat veel onrechtstreekse militaire steun krijgt van China in de vorm van chips en sensoren die voor burgerdoelen gebruikt kunnen worden, maar ook voor raketten en drones die Rusland gebruikt in zijn oorlog tegen Oekraïne. Economisch is Rusland ook sterk afhankelijk van China en Poetin hoopt nu dat er eindelijk een doorbraak zal komen in de bouw van een nieuwe gaspijpleiding naar China, een project dat nu al jaren aansleept.
0: Misha Mara zal Margriet Hermans deze zomer vervangen in de voorstelling Lekker blijven hangen in Middelkerken. Vanmorgen raakte bekend dat Margriet stopt met optreden omdat ze een zeldzame vorm van kanker heeft. Lekker blijven hangen zou een komedie worden waarin Hermans zichzelf speelt als zangeres. En nu gaat die rol dus naar haar achternicht Misha Mara. Het was Margriet zelf die haar overtuigde om dat te doen tijdens een gesprek over haar ziekte.
6: Dan zat ik natuurlijk echt met aan de grond genageld en ik zeg, ja Margriet, maar kan ik je dat zomaar overnemen van jou? Ja, je moet dat doen en je gaat dat goed doen en dat is echt iets voor u. En dus ze gaf mij dan ook nog moed om dat zeker te doen, maar ja, dat is toch dubbel voor mij. Je kan een rol invullen, maar niemand kan Margriet vervangen.
7: Margriet Hermans stopt dus meteen met al haar mediaoptredens. En haar dochter Céline blijft op vraag van Margriet wel optreden. En dan nog sport. In het wielrennen heeft de Italiaan Filippo Ganna de 10e rit gewonnen in de Giro. Een tijdrit over 42 kilometer. Ganna had bijna 2 minuten voorsprong op de nummer 2, de Nederlander Arendsman. Jonas Vingegaard werd 13e op ruim 3 minuten van Ganna. En de beste Belg was Alex Zegaard. Hij werd 16e. En de Spaanse tennisser Carlos Alcaraz, de nummer 2 van de wereld, moet nu ook afzeggen voor Wimbledon. Hij is 23 en won er al 2 keer. Hij heeft al een tijd een polsblessure en moet daardoor ook al Roland Garros overslaan, dat volgende week maandag begint. Vanavond nog regen of buien uit het oosten. In de loop van de nacht meer regen over het hele land. Morgen start wisselvallig, maar later meer opklaringen vanuit het westen en tot 19 graden. Vanaf donderdag droger met zon en tot 25 graden. En de parketten in ons land hebben vorig jaar een record van 148 miljoen euro crimineel geld in beslag genomen. Daarmee begon het nieuws. Justitie gaat ook meer en meer achter dat geld van criminelen aan. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Vrijdag vieren we een muzikale held.
1: Radio BNE Johan Verminne 75.
0: We maken er samen een groot verjaardagsfeest van met zijn 75 mooiste liedjes.
2: Laat me nu toch niet alleen.
0: Welk nummer staat voor jou op 1?
2: Ik voel me goed, ik voel me goed.
1: Stem nu op jouw favoriet via het Radio BNE-kanaal op VRT Max.
0: En luister vrijdag vanaf 10 uur op Radio BNE.
3: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
4: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
3: Ja, of twee abonnementen, of...
4: Twee! Dan kan ik mezelf volgen! Of is dat vals spelen?
3: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
5: Code Yellow!
6: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
7: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
8: Wel, meneer, 5317.
7: Ja, mijn naam is...
8: Ja, 5317, ik weet het.
7: Oké.
6: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
9: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
6: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
10: Knaldi.
11: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de Knaldi-prijs van maar €3,99.
12: Check de promo.
11: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
13: Het is dolle dinsdag. Bij Pizza Hut. Bij Pizza Hut.
14: Elke medium meen in pizza voor maar €6,95. Enkel als je bestelt via de app.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Maar eerst de 4 uurtje, hè.
0: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
2: Dat is een kiwinner.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Ik kan niet werken vandaag.
4: Maar hoezo?
3: Sorry, maar het is WK.
5: Scoor nu een Samsung extra energiezuinige wasmachine voor €549. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
6: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Die je echt moet hebben. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verleden.
8: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
9: Oei, wacht, hè.
10: Rustig, Sian.
9: Even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze biedt mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij daar niet terug. Hè. Die bedden, die trekken daarop niks.
10: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
8: Prima, prettige avond.
9: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
11: Ja, ja, zeker dat.
12: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
13: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
14: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van €119 bij je 5e box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
15: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base, based on you.

0: ruimte. Weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
2: Oh,
1: vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk. Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Ah. Proximus. Think possible.
3: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode 30% korting. En alle oogmake-up 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
4: Het is Dolle Dinsdag. Bij Pizza Hut. Bij Pizza Hut.
5: Elke medium meeneem pizza voor maar €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
4: Dolle Dinsdag. Bij Pizza Hut.
6: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
7: Ja, maar gaan wij die verbouwing wel aankunnen?
8: Immoscoop!
9: Nee, Immoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat stof hier.
8: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
6: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Immoscoop, man?
7: Och, jongens.
6: Dat is wel een meld, hè.
10: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
1: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
8: Immoscoop, man!
6: Oh, ik snap er niks van.
11: Vind je jouw contract veel te abstract? Wie bel je dan? Je makelaar!
1: Voor vragen en advies kan je altijd rekenen op Je Makelaar, je beste verzekering. Radio BNE.
12: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: Het is 7 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Joppe Mathijn. Als het van federaal minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke afhangt, zullen de ziekenfondsen niet langer homeopathie en behandelingen met acupunctuur mogen terugbetalen. Dat staat in de hervormingsplannen van de minister, die de ziekenfondsen sterker en beter moet maken. En dat betekent ook keuzes maken.
1: Dat denken wij bijvoorbeeld over acupunctuur. Er is geen begin van bewijs dat echt de gezondheid helpt. Of homeopathie, er is geen begin van bewijs dat de gezondheid helpt. Als je samen die mening hebt met de ziekenfondsen en de artsenorganisaties in het officiële bestuur van de ziekteverzekering, ja, dan moet je daar natuurlijk als ziekenfonds in je aanvullende activiteiten ook geen geld in steken. Dat is maar een voorbeeld.
0: De Israëlische marine heeft opnieuw een Belgische actievoerder opgepakt die op weg was met een vloot bootjes die hulp naar Gaza wil brengen. Het Israëlische leger heeft de 26-jarige Isha uit Gent samen met andere actievoerders meegenomen naar een gevangenis. Het is bang afwachten, vertelt zijn vader Yuri.
2: In elk geval zijn we al een tijdje in contact met buitenlandse zaken. Hè. Dus zij weten al een tijdje dat Isha op een van die bootjes zit. Wij hebben doorgegeven aan buitenlandse zaken welke medicatie hij moet nemen. Dat was een van onze zorgen.
0: Gisteren onderschepte Israël ook al zo'n 40 schepen, waarbij zeker 3 andere Belgen werden opgepakt. Er zijn nu nog een 5-tal boten onderweg. Een Brusselse Syrië-strijdster is veroordeeld tot 5 jaar cel, waarvan 40 maanden effectief. Ze werd 3 maanden geleden opgepakt toen ze vanuit Turkije wilde terugkeren naar ons land. De 31-jarige vrouw was nog maar 18 toen ze met haar familie naar Syrië vertrok. Ze trouwde er met een Franse Syrië-strijder die momenteel ook in de cel zit. Volgens haar advocaat is de vrouw intussen veranderd en heeft ze geweld afgezworen. Maar de Brusselse rechtbank oordeelde dat ze lid was van een terreurorganisatie en vond een effectieve straf daarom noodzakelijk. Er is voor het eerst een minderjarig slachtoffer geïdentificeerd via de internationale politiecampagne Identify Me. Het slachtoffer is een meisje van 16 dat in 2001 in een Duitse rivier gevonden werd. Na 25 jaar is ze nu geïdentificeerd. Haar vader is intussen ook opgepakt op verdenking van moord. Via de campagne worden beelden verspreid van slachtoffers die niet geïdentificeerd raken. Het is een samenwerking tussen 6 Europese landen, ook ons land doet mee. Sport dan. In het wielrennen heeft de Italiaan Filippo Ganna de 10e rit gewonnen. In de Giro, een tijdrit van 42 kilometer. Ganna had 2 minuten voorsprong op de nummer 2, de Nederlander Arendsman. Jonas Vingegaard werd 13e op 3 minuten van Ganna. De beste Belg was Alex Segaard. Hij werd 16e. En de Spaanse tennisser Carlos Alcaraz, de nummer 2 van de wereld, moet nu ook afzeggen voor het toernooi van Wimbledon. Alcaraz is 23 en won al 2 keer. Hij heeft al een tijd een polsblessure en moet daardoor ook al Roland Garros overslaan. Volgende week liever maandag begint. En dan nog het weer. Vanavond nog regen of buien in het oosten. In de loop van de nacht trekt dan regen over het land. Morgen start wisselvallig, maar later meer opklaringen en tot 19 graden. Vanaf donderdag droger met zon en tot 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Goedenavond, VRT Nieuws met Job Matijn. In Vraassenen in Oost-Vlaanderen is vanavond een vrouw van 57 om het leven gekomen bij een ongeval. Het gaat om een begeleidster van een kleine schoolbus. De bus werd op een kruispunt in de flank aangereden door een vrachtwagen en kantelde, vertelt burgemeester Mark van de Vijver.
1: Waar dus twee mensen in die bus, een chauffeur en een kinderbegeleidster. En de kinderen die waren dus al afgezet. En dus spijtig genoeg dramatisch is dus de kinderbegeleidster om het leven gekomen. En men heeft nog geprobeerd om die te reanimeren, maar dat is dus niet gelukt. En dus de chauffeur is in shock afgevoerd, maar zou dus eerder licht gewond zijn.
0: Ook de bestuurder van de vrachtwagen was in shock. Hoe het ongeval is kunnen gebeuren is nog niet duidelijk. Ons land voerde vorig jaar de meeste aardolie in vanuit Noorwegen. Dat blijkt uit cijfers van de petroleumsector voor 2025. Noorwegen leverde 23% van onze aardolie. Daarna volgt Kazachstan met 17% en de Verenigde Staten met 15%. Dat is een groot verschil met enkele jaren geleden, toen Rusland nog onze grootste olieleverancier was. Dat is sinds de oorlog in Oekraïne dus helemaal veranderd als gevolg van het Europese embargo op olie uit Rusland. Er komt ook minder olie dan vroeger uit het Midden-Oosten. Dat aandeel is gedaald tot 3% vorig jaar. Daardoor zou ons land ook minder last moeten hebben van de oorlog in Iran en het afsluiten van de Straat van Hormuz. Ons land blijft uiteraard wel onderhevig aan de hoge prijs op de wereldmarkt, zoals elk ander land. Als het van federaal minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke afhangt, dan zullen de ziekenfondsen niet langer homeopathie en behandelingen met acupunctuur mogen terugbetalen. Dat staat in de hervormingsplannen van de minister. En hervormen betekent ook keuzes maken, zegt hij.
2: Dat denken wij bijvoorbeeld over acupunctuur. Er is geen begin van bewijs dat echt de gezondheid helpt. Of homeopathie, er is geen begin van bewijs dat de gezondheid helpt. Als je samen die mening hebt met de ziekenfondsen en de artsenorganisaties in het officiële bestuur van de ziekteverzekering, ja, dan moet je daar natuurlijk als ziekenfonds in je aanvullende activiteiten ook geen geld in steken. Dat is maar een voorbeeld.
0: In Nederland is een Belg van 22 opgepakt die ervan verdacht wordt betrokken te zijn geweest bij een schietpartij vorige week in de Nederlandse gemeente Vaals. Politieagenten vonden toen een zwaargewonde man op straat na een melding over een schietpartij. Het slachtoffer overleed later aan zijn verwondingen. Er werd een onderzoek geopend naar de precieze omstandigheden van het incident. En in de Verenigde Staten is een schilderij van de Amerikaanse kunstenaar Jackson Pollock verkocht voor een recordbedrag van ruim $181 miljoen. Het gaat om het werk Number 7A 1948. Het schilderij kwam uit een privécollectie. Het zou het op drie na duurste kunstwerk zijn dat ooit op een openbare veiling verkocht werd. Jackson Pollock staat bekend als een van de belangrijkste kunstenaars van het abstract expressionisme. En dan nog het weer vanavond. Lokaal nog kans op regen of buien. In de loop van de nacht trekt dan een nieuwe regenzone over het land. Morgen wisselvallig weer, maar in de loop van de dag wel meer opklaringen. Temperaturen dan tot 19 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Het is 9 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Joppe Mathijn. In Vraassen in Oost-Vlaanderen is vanavond een vrouw van 57 om het leven gekomen bij een ongeval. Het gaat om een begeleidster van een kleine schoolbus. De bus werd op een kruispunt in de flank aangereden door een vrachtwagen en kantelde, vertelt burgemeester Mark van de Vijver.
1: Waar dus twee mensen in die bus, een chauffeur en een kinderbegeleidster. En de kinderen die waren dus al afgezet. En dus spijtig genoeg dramatisch is dus de kinderbegeleidster om het leven gekomen. En men heeft nog geprobeerd om die te reanimeren, maar dat is dus niet gelukt. En dus de chauffeur is in shock afgevoerd, maar zou dus eerder licht gewond zijn.
0: Ook de bestuurder van de vrachtwagen was in shock. Hoe het ongeval is kunnen gebeuren is nog niet duidelijk. Ons land voerde vorig jaar de meeste aardolie in vanuit Noorwegen. Dat blijkt uit cijfers van de petroleumsector voor 2025. Noorwegen leverde 23% van onze aardolie. Daarna volgt Kazachstan met 17% en de Verenigde Staten met 15%. Dat is een groot verschil met enkele jaren geleden toen Rusland nog onze grootste olieleverancier was. Maar dat is sinds de oorlog in Oekraïne dus helemaal veranderd als gevolg van het Europese embargo op olie uit Rusland. Er komt ook minder olie dan vroeger uit het Midden-Oosten. Dat aandeel is gedaald tot 3% vorig jaar. Daardoor zou ons land ook minder last moeten hebben van de oorlog in Iran en het afsluiten van de Straat van Hormuz. Ons land blijft uiteraard wel onderhevig aan de hoge prijs op de wereldmarkt, zoals elk ander land. De brandweer roept op om batterijen en spuitbussen beter te sorteren. Branden bij recyclagebedrijven worden namelijk vaak veroorzaakt door batterijen of spuitbussen die niet leeg zijn. Ook vorige nacht was dat het geval bij een brand bij een recyclagebedrijf in Houthalen Helchteren in Limburg. En daarom dus die oproep, zegt Karen de Smet van de brandweerzone Oost-Limburg.
2: Dus goed sorteren thuis. Zorg dat die batterijen niet bij het afval terechtkomen en niet tussen jouw papier zitten, niet tussen het huisafval. Steek alleen helemaal lege spuitbussen in de PMD-zak en dan kunnen we er inderdaad allemaal samen voor zorgen dat er een stukje meer brandveiligheid is in de verwerking van ons afval.
0: De politie van Londen heeft het onderzoek afgerond naar de brand in de Grenfell-woontoren in 2017. Er kwamen toen 72 mensen om het leven. De brand verspreidde zich bijzonder snel over het hele gebouw, omdat de gevelbekleding zeer brandbaar was. De politie heeft nu 57 mensen en 20 bedrijven in staat van beschuldiging gesteld. Zij worden onder meer verdacht van dood door nalatigheid. Uit het onderzoek was gebleken dat onderhoud en veiligheid in de woontoren tientallen jaren waren verwaarloosd. Het parket zal nu moeten beslissen of er ook een rechtszaak komt. En in de Europlay-offs van het voetbal worden vanavond de 3 wedstrijden van de voorlaatste speeldag gespeeld. Westerlo neemt het op tegen Standaar. OHA Leuven gaat op bezoek bij Charleroi. En Leiden Racing Genk ontvangt Antwerp. Stef Wijnands, jij bent voor ons in Genk voor die wedstrijd tegen Antwerp. Hoe staat het daar?
3: Na een half uur staat het nog 0-0. Racing Genk dus de leider moet deze wedstrijd winnen om aan de leiding te blijven. En zo als in pole positie naar de laatste speeldag te gaan. Maar in dat half uur heeft het eigenlijk nog maar weinig gecreëerd tegen een onsamenhangend geheel van Antwerp. Dat het dus zonder zijn trainer moet doen. Die is ontslagen. Oostink. Genk heeft wel heel de tijd de bal. Speelt op de helft van Antwerp. Maar voorlopig zonder weinig doelkansen. Het zal een stukje beter, een stukje sneller moeten om dit Antwerp aan de kant te zetten. 0-0 voorlopig.
0: Oké, bedankt Stef. In Westerlo tegen Standaard staat het intussen 1-1. In Charleroi tegen OHA Leuven staat het 0-1 voor Leuven. En dan nog het weer. Vanavond lokaal nog kans op regen of buien. In de loop van de nacht trekt dan een nieuwe regenzone over het land. Morgen wisselvallig weer, maar in de loop van de dag wel meer opklaringen. Temperaturen dan tot 19 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: is 10 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Nederland hebben demonstranten van de actiegroep Extinction Rebellion een tijd lang de spoor in het station van Den Haag geblokkeerd. De activisten deden dat uit solidariteit met de hulpvloot die op weg was naar Gaza. Door de protestactie was er een tijd lang hinder voor het treinverkeer. De activisten werden uiteindelijk gearresteerd door de politie. Het Israëlische leger heeft de voorbije dag alle 54 hulpschepen van die hulpvloot geënterd en de opvarenden opgepakt. Daarbij zijn ook zeker 4 Belgen, onder meer uit Gent. De burgemeester van Gent, Matthias de Klerk, noemt de arrestaties onaanvaardbaar en wil dat de federale regering hier een krachtig signaal aan Israël stuurt.
1: Mensen die goed willen doen, die voedsel en hulp willen brengen naar mensen die daar afgesneden van zijn. Dat is dus een goede daad, geen misdaad zoals Israël het noemt. Het gaat hier ook niet om piraten of terroristen. Nee, het gaat hier om gewone mensen, vrijwilligers, dokters, verplegers, mensen die humanitaire hulp willen brengen. En dan die mensen oppakken in internationale wateren is onaanvaardbaar en een absolute schending van het internationaal recht.
0: In Nigeria in West-Afrika heeft het leger naar eigen zeggen 175 leden van terreurorganisatie IS gedood. Het Nigeriaanse leger zou daarbij steun gekregen hebben van het Amerikaanse leger. Er zouden luchtaanvallen uitgevoerd zijn op onder meer wapenopslagplaatsen en controleposten van IS. In het noorden van Nigeria is het erg onrustig. Radicale gewapende groepen zoals IS, maar ook Boko Haram plegen er aanslagen en ontvoeren regelmatig burgers. In het zuiden van de Amerikaanse staat Californië moeten al meer dan 17.000 inwoners, zo is het, 17.000 inwoners evacueren vanwege bosbranden. Nabij Los Angeles gingen al verscheidene huizen in vlammen op. Meer dan 500 brandweerlieden proberen het vuur onder controle te krijgen daar. In Vraassenen in Oost-Vlaanderen is vanavond een vrouw van 57 om het leven gekomen bij een ongeval. Het gaat om een begeleidster van een kleine schoolbus. De bus werd op een kruispunt in de flank aangereden door een vrachtwagen en kantelde, vertelt burgemeester Mark van de Vijver.
2: Er waren dus 2 mensen in die bus, een chauffeur en een kinderbegeleidster. En de kinderen die waren dus al afgezet. En dus spijtig genoeg dramatisch is dus de kinderbegeleidster om het leven gekomen. En men heeft nog geprobeerd om die te reanimeren, maar dat is dus niet gelukt. En dus de chauffeur is in shock afgevoerd, maar zou dus eerder licht gewond zijn.
0: Ook de chauffeur van de vrachtwagen was in shock. Beide bestuurders testen negatief op alcohol en drugs. Volgens een verkeersdeskundige zou de chauffeur van de bus niet goed opgelet hebben. En de brandweer roept op om batterijen en spuitbussen beter te sorteren. Branden bij recyclagebedrijven worden namelijk veroorzaakt, vaak door batterijen of spuitbussen die niet leeg zijn. Ook vorige nacht was dat het geval bij een brand bij een recyclagebedrijf in Houthalen-Helchteren in Limburg. Daarom dus die oproep, zegt Karen de Smet van de brandweerzone Oost-Limburg.
3: Dus goed sorteren thuis. Zorg dat die batterijen niet bij het afval terechtkomen en niet tussen jouw papier zitten, niet tussen het huisafval. Steek alleen helemaal lege spuitbussen in de PMD-zak en dan kunnen we er inderdaad allemaal samen voor zorgen dat er een stukje meer brandveiligheid is in de verwerking van ons afval.
0: Sport dan. In de Europlay-offs van het voetbal worden vanavond de 3 wedstrijden van de voorlaatste speeldag gespeeld. Westerlo neemt het op tegen Standaar. OH Leuven gaat op bezoek bij Charleroi en Leider Racing Genk ontvangt Antwerp. Alle wedstrijden zitten in de tweede helft. In Westerlo tegen Standaar staat het 1-2. In Charleroi tegen OH Leuven staat het 1-1. En Stef Wijnands, jij bent voor ons in Genk voor die wedstrijd tegen Antwerpen. Gaat Genk die leidersplaats kunnen behouden?
4: Wel, voorlopig niet, want het staat nog altijd 0 tegen 0 hier in deze wedstrijd. Genk dat een matige eerste helft speelde en niet verder geraakte dan de paal via een schot van Elouadi. Maar in het begin van de tweede helft veel power met een schot van Erabi en ook eentje van Ito. Maar de Japanse doelman Nozawa, die staat nog altijd pal. En Antwerpen een schaarse counter leverde een goed schot op van Benitez. Maar Racing Genk heeft dus nog 16 minuten in een wedstrijd die het tegen een onsamenhangend geheel, want dat is dit Antwerp toch absoluut moet winnen. Maar voorlopig nog altijd geen doelpunt gemaakt. 0 tegen 0.
0: Oké, dankjewel Stef. En dan nog het weer. Vanavond lokaal nog kans op regen of buien. In de loop van de nacht trekt dan een nieuwe regenzone over het land. Morgen wisselvallig weer, maar in de loop van de dag wel meer opklaringen. Temperaturen dan tot 19 graden. Meer op 14nieuws.be.

hoorde of zag. Boer Bavo kneep katjes in het geniep en ploegde zijn veld bij dag. Boer Bavo was lid van de kerkfabriek. Hij zorgde voor kaarslicht en voor muziek. Hij droeg een fakkel in elke stoet. Hij heeft elke vastentijd geboet. Hij was een voorman, een ijveraar. Hij ijverde vurig het ganse jaar. Hij heeft zich stug elk plezier ontzegd. Het hoofd rechtop en de blik onthecht. Boer Bavo was waarlijk zeer solied. Een boer zoals men zelden ziet. Maar Bavo kneep de katjes in het donker. Hij kneep de katjes bij nacht. Hij kneep ze bij nevel, bij sterren geflonker. Hij kneep ze

Hevigheid piepte op een kier. Boer Bavo werd vreedzame rentenier in een herenhuis dicht bij de kerk, van waar hij de plek zag voor zijn zerk. Het werd een lijkmis vol pracht en praal. De katjes waren er allemaal, ze luisterden stille.

kneep ze zacht. De katjes kochten een grote tuil en knikten uit alle macht. Toen de schepen zei bij het open kuil, bavo ijverde dag en nacht.

0: Het is 11 uur, goedenavond, 14 nieuws met Joppe Mattijn. In Nederland hebben demonstranten van de actiegroep Extinction Rebellion een tijd lang de spoor in het station van Den Haag geblokkeerd. De activisten deden dat uit solidariteit met de hulpvloot die op weg was naar Gaza. Door de protestactie was er een tijd lang hinder voor het treinverkeer. De activisten werden uiteindelijk gearresteerd door de politie. Het Israëlische leger heeft de voorbije dag alle 54 hulpschepen van die hulpvloot geënterd en de opvarenden opgepakt. Daarbij zijn ook zeker 4 Belgen, onder meer uit Gent. De burgemeester van Gent, Matthias de Klerk, noemt de arrestaties door Israël onaanvaardbaar en wil dat de federale regering hier een krachtig signaal stuurt.
1: Mensen die goed willen doen, die voedsel en hulp willen brengen naar mensen die daar afgesneden van zijn. Dat is dus een goede daad, geen misdaad zoals Israël het noemt. Het gaat hier ook niet om piraten of terroristen. Nee, het gaat hier om gewone mensen, vrijwilligers, dokters, verplegers, mensen die humanitaire hulp willen brengen. En dan die mensen oppakken in internationale wateren is onaanvaardbaar en een absolute schending van het internationaal recht.
0: In de hoogste voetbalklasse in Engeland is Arsenal vanavond kampioen geworden. De nummer 2 in de stand, Manchester City, kwam vanavond op de voorlaatste speeldag tegen Bournemouth niet verder dan een gelijkspel. Daardoor kan Arsenal niet meer worden bijgehaald in het klassement. Voor Arsenal is het de eerste titel sinds 2004. Nog in de Engelse competitie is voetbalclub Southampton uitgesloten van promotie naar de eerste klasse vanwege een spionageschandaal. Een medewerker van de club zou namelijk stiekem een training van Middlesbrough gefilmd hebben enkele dagen voor beide clubs de halve finale van de promotieplay-off speelden. En dat is volgens de regels verboden. Middlesbrough verloor die halve finale, maar omdat Southampton intussen een sanctie kreeg vanwege het schandaal en werd uitgesloten, mag de club Middlesbrough dus nu toch naar de finale en maakte dus nog een kans op promotie naar de Engelse eerste klasse. En in de Euro Playoffs van het Belgische voetbal is de voorbije avond de voorlaatste speeldag afgewerkt. Het verslag van deze voetbalavond van Stef Wijnands.
2: Stoddaar gaat erg verrassend als leider naar de laatste speeldag. Want de Luikenaars deden wat nodig was. Winnen op Westerlo met 1-2. Daarmee was meteen ook Charleroi definitief uitgeschakeld. Dat raakte thuis niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen Oud-Heverlee Leuven. Voor Genk was het vanavond nogthans simpel. De zegen pakken tegen een ontregeld Antwerp, voor wie het met interimtrainer Faris Saroen een veredelde oefenmatch werd. Genk kwam voor de rust niet verder dan een schot van Yokoyama en een trap op de paal via El Ouadi. 0-0, dat mocht niet en dus ging Genk na de pauze doordrukken. Ito tot 2 keer toe en Erabi met een vrije trap op de paal waren er dichtbij, maar de Antwerpse goalie Nozawa wilde niet wijken. 0-0, een nieuwe kater voor Racing Genk dat zijn lot nu niet meer zelf in handen heeft.
0: In de stand heeft Standaard nu 2 punten meer dan Racing Genk. Als Standaard het op de laatste speeldag minstens even goed doet als Genk, dan wint het de Euro Playoffs en mag het een wedstrijd spelen tegen de 5e uit de Champions Playoffs om een Europees ticket. En dan nog het weer. Vanavond lokaal nog kans op regen of buien. In de loop van de nacht trekt dan een nieuwe regenzone over het land. Morgen wisselvallig weer, maar in de loop van de dag wel meer opklaringen. Temperaturen dan tot 19 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Het is middernacht. Goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In het zuiden van Libanon zijn gevechten uitgebroken tussen leden van de pro-Iraanse militie Hezbollah en soldaten van het Israëlische leger. Het voorbije weekend werd nog de bestaande gevechtspauze tussen Libanon en Israël met 45 dagen verlengd, maar desondanks blijft het geweld dus gewoon voortduren. Het Israëlische leger heeft de voorbije dag ook nog verschillende luchtaanvallen uitgevoerd in het zuiden van Libanon. Daarbij kwamen zeker 10 mensen om het leven. Andere bronnen spreken over bijna 30 doden en tientallen gewonden. Bij de slachtoffers zijn ook vrouwen en kinderen. In Nederland hebben demonstranten van de actiegroep Extinction Rebellion een tijd lang de sporen in het station van Den Haag geblokkeerd. De activisten deden dat uit solidariteit met de hulpvloot die op weg was naar Gaza. Door de protestactie was er een tijd lang hinder voor het treinverkeer. De activisten werden uiteindelijk gearresteerd door de politie. Het Israëlische leger heeft de voorbije dag alle 54 hulpschepen van die hulpvloot geënterd en de opvarenden opgepakt. Daarbij zijn ook zeker 4 Belgen, onder meer uit Gent. De burgemeester van Gent, Matthias de Klerk, noemt de arrestaties door Israël onaanvaardbaar en wil dat de federale regering hier een krachtig signaal stuurt.
1: Mensen die goed willen doen, die voedsel en hulp willen brengen naar mensen die daar afgesneden van zijn. Dat is dus een goede daad, geen misdaad zoals Israël het noemt. Het gaat hier ook niet om piraten of terroristen. Nee, het gaat hier om gewone mensen, vrijwilligers, dokters, verplegers, mensen die humanitaire hulp willen brengen. En dan die mensen oppakken in internationale wateren is onaanvaardbaar en een absolute schending van het internationaal recht.
0: In Deurne in Antwerpen is een man gewond geraakt bij een uitslaande brand in een rijwoning. Het gaat om de bewoner van het pand. Hij verkeert niet in levensgevaar. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle, maar de woning is voorlopig wel onbewoonbaar verklaard. De precieze oorzaak van de brand wordt nog onderzocht, maar volgens de politie zijn er wel aanwijzingen dat het vuur werd aangestoken. In het voetbal in de Europlay-offs van het Belgische voetbal is de voorbije avond de voorlaatste speeldag afgewerkt. Een verslag van deze voetbalavond door Stef Wijnands.
2: Stoddaar gaat erg verrassend als leider naar de laatste speeldag. Want de Luikenaars deden wat nodig was. Winnen op Westerlo met 1-2. Daarmee was meteen ook Charleroi definitief uitgeschakeld. Dat raakte thuis niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen Oud-Heverlee-Leuven. Voor Genk was het vanavond nogthans simpel. De zege pakken tegen een ontregeld Antwerp, voor wie het met interimtrainer Faris Haroun een veredelde oefenmatch werd. Genk kwam voor de rust niet verder dan een schot van Yokoyama en een trap op de paal via El Ouadi. 0-0, dat mocht niet en dus ging Genk na de pauze doordrukken. Ito tot 2 keer toe en Erabi met een vrije trap op de paal waren er dichtbij, maar de Antwerpse goalie Nozawa wilde niet wijken. 0-0, een nieuwe kater voor Racing Genk dat zijn lot nu niet meer zelf in handen heeft.
0: In de stand heeft Standaar nu 2 punten meer dan Racing Genk. Als Standaar het op de laatste speeldag minstens even goed doet als Genk, dan wint het de Europlay-offs en mag het een wedstrijd spelen tegen de 5e uit de Champions Playoffs om een Europees ticket. Genk-speler Zakaria El Ouadi beseft dat het moeilijk wordt voor Genk om nog Europees voetbal te halen.
3: In voetbal weet je nooit, hè. Ze kunnen nog die laatste wedstrijd ook verliezen en wij winnen. Of natuurlijk hebben we dat niet in eigen handen, maar we zullen wel alles geven om nog steeds, we geloven er nog steeds in.
0: En in de hoogste voetbalklasse in Engeland is Arsenal vanavond kampioen geworden. De nummer 2 in de stand. Manchester City kwam vanavond op de voorlaatste speeldag tegen Bournemouth niet verder dan een gelijkspel. Daardoor kan Arsenal niet meer worden bijgehaald in het klassement. Voor de club is het de eerste titel sinds 2004. En dan nog het weer. Lokaal nog kans op regen of buien. In de loop van de nacht trekt dan een nieuwe regenzone over het land. Na de ochtend wisselvallig weer, maar in de loop van de dag wel meer opklaringen. Temperaturen dan tot 19 graden. Meer op 14nieuws.be.

heer niet verricht, want nu schuift gordijntje nooit nog voor me dicht. Door het open venster dat men vroeger sloot, lag ik op

know. I walked away and cried. I've got dreams to remember.

10 uur een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. In het zuiden van Libanon zijn gevechten uitgebroken tussen leden van de pro-Iraanse militie Hezbollah en soldaten van het Israëlische leger. Het voorbije weekend werd nog de bestaande gevechtspauze tussen Libanon en Israël met 45 dagen verlengd. Maar het geweld blijft dus voortduren. Het Israëlische leger heeft gisteren ook nog verschillende luchtaanvallen uitgevoerd in het zuiden van Libanon. Daarbij kwamen zeker 10 mensen om het leven. Andere bronnen spreken over bijna 30 doden en tientallen gewonden. Bij de slachtoffers zijn ook vrouwen en kinderen. In Deurne bij Antwerpen is een man gewond geraakt bij een uitslaande brand in een rijwoning. Het gaat om de bewoner van het pand. Hij is naar het ziekenhuis gebracht en verkeert niet in levensgevaar. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle, maar de woning is voorlopig wel onbewoonbaar verklaard. De precieze oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. Volgens de politie zijn er aanwijzingen dat het vuur is aangestoken. In Iraaks Koerdistan is een mensensmokkelaar gearresteerd na onderzoek van de BBC. Het gaat om een man van 28. Hij zou de voorbije jaren duizenden illegale migranten in kleine bootjes over het kanaal naar Engeland hebben gesmokkeld. Een deel van hen is daarbij verdronken. Omdat de man een schuilnaam gebruikte, kreeg de Britse politie hem niet te pakken. BBC-journalisten achterhaalden zijn echte identiteit in Irak en zo kon de man daar worden opgepakt. In de Europlay-offs van het voetbal heeft Standaar op de voorlaatste speeldag de leiding genomen. Standaar won met 1-2 op het veld van Westerlo. Racing Genk kwam niet verder dan een scoreloos gelijkspel tegen Antwerp. Charleroi en Leuven speelden 1-1 gelijk. Dankzij de overwinning van Standaar begint het als leider aan de slotspeeldag met 2 punten meer dan Racing Genk. Standaar-verdediger Ibe Houtekiet. Daar lijkt iets mis te gaan met de quote, die komt later. Nu, op de slotspeeldag komende zaterdag neemt Standaar het thuis op tegen Charleroi. Genk moet naar Leuven. Als Standaar het minstens even goed doet als Genk, dan wint het de Europlay-offs en mag het een wedstrijd spelen tegen de vijfde uit de Champion Playoffs om Europees voetbal. In de hoogste voetbalklasse in Engeland is Arsenal de voorbije avond kampioen geworden. De nummer 2 in de stand, Manchester City, kwam op de voorlaatste speeldag tegen Bournemouth niet verder dan een gelijkspel. Daardoor kan Arsenal niet meer worden bijgehaald in het klassement. Voor Arsenal is het de eerste titel sinds 2004. En dan nog het weer. Veel kans op regen of buien deze nacht. Minimaal tussen 8 en 13 graden. Ook de ochtend is nog nat. Later op de dag meer opklaringen en droger. Het kan tot 18 graden worden. Vanaf donderdag enkele dagen droog en zachter weer. In het weekend is tot 26 graden mogelijk. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Het is 2:00, een heel goeie nacht, VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. De brandweer roept op om batterijen en spuitbussen beter te sorteren. Branden bij recyclagebedrijven worden namelijk vaak veroorzaakt door batterijen of spuitbussen die niet leeg zijn. Ook vorige nacht was dat het geval bij een brand bij een recyclagebedrijf in Houthalen-Helchteren in Limburg. Daarom dus die oproep, zegt Karen de Smet van de brandweerzone Oost-Limburg.
1: Dus goed sorteren thuis, zorg dat die batterijen niet bij het afval terechtkomen en niet tussen jouw papier zitten, niet tussen het huisafval. Steek alleen helemaal lege spuitbussen in de PMD-zak en dan kunnen we er inderdaad allemaal samen voor zorgen dat er een stukje meer brandveiligheid is in de verwerking van ons afval.
0: De Gentse liberale schepen Christophe Peters wordt de nieuwe voorzitter van de hoogspanningsnetbeheerder Elia Groep. Elia meldt dat na een algemene vergadering gisteravond. Peters volgt Pieter de Krem op, die tijdelijk voorzitter was na het overlijden van Geert Versnik. Sinds vorig jaar zetelt Christophe Peters al in de raad van bestuur van Elia. Hij